0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de 3e keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

set up high, and don't be afraid of the dark.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is de nachttoer.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt. Maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is de nachttoer.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. Redactie @rtv-apeldoorn.nl.

tot sinds het collegejaar 2022-23... mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Queen, We Are The Champions.
1: De matinée met Leni Loden.
0: Een hele goede middag en welkom op deze woensdag de 10e juni. Luisteraars, ik doe dit niet alleen natuurlijk. Tegenover mij zit Guido. Hij zorgt voor de muziek en de techniek. Dus als je nog een plaat wil horen, ik zou zeggen, bel ons even op 055 540 1978. 78. Oh!

100 keer gezegd. 055 540 1978. Nou, vanmiddag besteden wij aandacht aan de onthulling van het Nationaal Monument Jeugdzorg. En om 14:30 gaan we bellen met CODA. Daar zit Lynn Salentijn. En met haar ga ik het hebben over de Atlas van Apeldoorn. En dirigent van vele koren hier in Apeldoorn, waaronder het Soul and Disco Core Fame. Ik heb het over Wilco Strongs. Zij treden aanstaande zondag op. En waar, hoe laat, dat vertelt Wilco zelf allemaal. Straks rond de klok van 14:45. Maar eerst Nederlandstalig muziek. Dit is Bluff met Wat zou je doen?

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: zou je doen?
1: Wat zou je doen? Nou ja, ik zou gewoon lekker blijven luisteren tot 4 uur naar de matinee. Ja, dat was Bluffluisteraars. Ze zijn bezig met de tour van hun. En aanstaande zaterdag staan ze in Utrecht en zondag in Ommen. Ja, volgens mij zijn er voor zaterdag nog wel kaarten in Utrecht. Ik zou gewoon even op de site kijken van Bluff. Goed, waar je ook naartoe kunt aanstaande zaterdag, dan is het 13 juni, naar Harmonie Orkest Prinses Juliana. Dat is in Beekbergen. Jawel, want daar wordt een pubquiz georganiseerd met live muziek, natuurlijk van de PJB. En de pubquiz bestaat uit 3 rondes met vragen over de gespeelde muziek, met als thema onder andere films, series en musicals. En de pubquiz begint om 19:30 in het dorpshuis, dat is de Hoge Weijen in Beekbergen. En je kunt tickets bestellen en dat doe je dan even op harmonie-pjb.nl. Gezellig even met die pubquiz meedoen. Straks gaan wij bellen met de dirigent en dat is Wilco Stroom.

0: Edith Piaf om 14 minuten over 2 in de matinée op deze woensdag, de 10e juni. En onze eerste gast van vanmiddag aan de telefoon, dat is Wilco Strongs. Wilco, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Je draait op het liedje wat ik met een ander koor ook zing. Hè?
0: Ja, kijk. Ach. Welk koor is dat dan, Wilco?
1: Dat is het overdagkoor Zoetgevorst. Daar doet u dan de Evergreens mee.
0: Oké, wat leuk. Ja, ik zei het net al, jij bent dirigent van zoveel koren hier in Apeldoorn. Waaronder natuurlijk het Fame, het Soul en Disco koor Fame. En welke koren heb jij nog meer?
1: Ja, de maandag ben ik zeg maar in dienst bij Knap Eigenwijs uit Uggelen.
0: Oh ja.
1: En op de dinsdag heb ik de overdagkoor Zoetgevoors en dan s'avonds de vocal group At Nine. En op woensdag heb ik Soul en Disco Core Fame. Op donderdag heb ik Nederpopkoor Klinkt Goed. En op vrijdag heb ik tegenwoordig het Apeldoorns Babyboomers Choir.
0: Jongen, het houdt niet op, hè, Wilco?
1: Ja, dat is ook het enige wat ik kan. Dat kan ik ook helemaal niet.
0: Nou, maar het is hartstikke goed. Je bent gewoon van de straat. Hartstikke leuk. Nee, maar dat is natuurlijk... Ja, Apeldoorn is echt wel een korenstad, vind ik altijd.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja. En als de mensen nou luisteren, die denken van... Goh, ik wil wel bij zo'n koor. Straks gaan we het over Fame hebben. Maar hoe moeten ze dat dan doen? Kunnen ze zo een keer langskomen?

0: zei...
1: Ze mogen, ik ben krampenhuis geweest. Ik ben natuurlijk in Urgels Belangen. Dat is aan de Boogaardlaan nummer
0: 81.
1: Ja, goed hè? Ja, dat wist jij ook hè?
0: Ja, dat weet ik nog. Ja.
1: En bij de andere koor zit ik grotendeels in het theehuis aan de Zilverweg.
0: Oké.
1: Behalve, dat is, daar kun je gewoon een keertje langskomen. Op zich vind ik het prettig als mensen zich even van tevoren aanmelden. Maar het is niet verplicht. Nooit verplicht.
0: Nee.
1: Dus als mensen denken, mensen mogen vanavond gewoon langskomen.
0: Oké. Okay. En het begint om 8 uur vanavond?
1: 8 uur, en dat is dan zo een discokoor, hè?
0: Discokoor, ja, dat is Fame. Ja, en die andere koren. Maar je kan dus ook info aanvragen via info@stroomsmusic.nl?
1: Ja, dat mag altijd.
0: Ja, toch?
1: Dat is heel makkelijk.
0: Ja, dat is ook wel net zo makkelijk natuurlijk. Ja. Hey, Wilco Fame. Het is een soul- en disco-koor. Ja. En welke nummers zingen jullie? Uit welke jaren, zou ik maar zeggen? Hoe ver ga je terug?
1: Nou, we zingen wel vooral de Evergreens, zoals ik er eerlijk ben. Dus okay. we doen niet van die hele moderne dingen. Het is een beetje van herinnert zich deze nog.
0: Oh, die, ja. Ja.
1: dat soort lied. Dus we gaan bijvoorbeeld misschien... Ik heb volgens mij Guido gevraagd... die dat dadelijk ook naar het interview wil draaien. Bijvoorbeeld Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares.
0: Oh ja, die zingen jullie ook.
1: Ja, en tegenwoordig doen we ook How Deep Is Your Love. Van de Bee Gees. En I'm So Excited doen we tegenwoordig ook. En we zijn ook net begonnen met You To Me Are Everything van The Real Thing.
0: Oké.
1: Dus dat is ook een leuk liedje. En we gaan Reach Out gaan we ook nog binnenkort gaan we mee beginnen. En It's Raining Man zingen we natuurlijk. En Dirty Old Man, ja, dat kun je eigenlijk in deze tijd niet meer zingen, maar goed.
0: Nee. Je moet wel uitkijken hoor, Wilco. Ja,
1: en ze wijzen ook altijd naar mij. Dat is ook
0: ja, maar hoeveel mensen zitten er in Fame?
1: Er momenteel iets van 23, 24. Het vreemde is, die zijn er niet allemaal zondag. Oh. Er zijn wat mensen en ziek en op vakantie. En andere bezigheden. Dus ja. als ik tien heb, dan mag ik al gelukkig zijn.
0: Ja, nee, maar het wordt vast een feest. Je hebt het over zondag. Want jullie gaan optreden in de Oranje Tent, hè? In de muziektent, hè? De Oranje Park.
1: En wij doen de aftrap, zeg maar, om 2 uur.
0: Ja.
1: Wij beginnen.
0: Ja, hartstikke leuk. En zingen jullie een uur, 3 kwartier, een uur?
1: Ja, volgens mij een klein uurtje, geloof ik. Je moet ook even iedereen klaarzetten. En iedereen moet ook de glitterpakjes aan.
0: Ja, zeker. Maar jij natuurlijk ook.
1: Nee, ik niet.
0: Oh, nee. Jij valt dan niet op. Nee.
1: Nee, ik ben een soort Van Morrison, de man in black.
0: Ja, precies. En hoeveel nummers gaan jullie dan zingen, denk jij?
1: Nou, iets van een stuk of 10, 11, 12.
0: Oh, oké.
1: Ja, maar gewoon afhankelijk van de tijd natuurlijk. Ik bedoel, ja, we kunnen gewoon... Kijk, als ik denk van ik hou wat tijd over... dan gooi ik er gewoon nog even een medley bij, weet je wel. Een disco medley of wat dan ook.
0: Ja, oh, dan komen die bandjes wel van de grond daar in het park, denk ik, hoor.
1: Ja, ik bedoel, dat is wel het. Wij zijn zeg maar de opwarmers voor wat erna komt.
0: Ja, precies. Zitten er veel vrouwen in je koor, in Fame? Of zitten er ook mannen bij?
1: Vooral vrouwen natuurlijk.
0: Oh, ja.
1: Die heeft dat... Maar inmiddels hebben we ook 2 mannen erbij.
0: Oh, leuk. Ja. Het is toch wel een beetje andere sfeer dan, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat wordt een beetje... Ja, het is een relaxe sfeer. Er kunnen nog wat mensen bij. Ik heb gezegd altijd... Fame zou ik liefst zo rond de 30 mensen willen hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb er nu 3. Dus er mogen er nog een paar bij.
0: Nou, daarom zeg ik gewoon info@stroomsmusic.nl eventjes kijken. En dan ga jij gewoon al die mails netjes beantwoorden.
1: Zeker.
0: Zeg, doen jullie nog meer optredens?
1: De dag van tevoren... Toen ook doe ik al met bijna al mijn koren. Ga ik natuurlijk naar de culturele tuinmarkt. En in september treed ik met het Soul & Disco Koor op bij Veldhuis.
0: Ja.
1: Ik weet de datum zo niet uit mijn hoofd, maar in september. Dus in september ook nog een keertje met de overdagkoor ga ik een keertje ergens optreden. Dus het is altijd wel... Is altijd wat te doen.
0: Ja, precies. Deze zaterdag dus de culturele pleinmarkt. Hoe laat treden jullie daar op?
1: Ik treed om rond 9:45 met overdagkoor op. En om 11:00 met het Nine buiten. En dan om 11:45 met Fame in de Altheerzaal. En dan om 2:30 nog een keer met het Nine.
0: Oh, Oké, okay, nou wij lopen daar ook rond met TV Apeldoorn met de camera. Dus wie weet kom ik eventjes op visite bij je. Dus dan zie je ons zelf wel verschijnen. Maar in ieder geval eerst zondag in de muziektent om 2:00 soul en discocore Fame. Jullie gaan daar knallen met z'n allen. Wilco, ik wens jullie heel veel toi toi toi. Wou jij nog iets zeggen?
1: Nee, ik zou zeggen, start de bot maar hoor.
0: Ja, want ik vind het een geweldig nummer hoor. Heaven must be missing angel, Tavares. Ja, zing je zelf ook graag?
1: Ik zing zelf ook heel graag, maar ik ben geen geweldige zanger. Maar ik kan een liedje schrijven.
0: Dat kan ik zeggen, anders mag je wel even meezingen met Tavares. Maar jij zegt, doe maar niet dan, hè? Toch? Nee. Hey, gewoon lekker zondag komen en ik wens jullie heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei. Ja, dat was Wilco Strongs dus. En ga lekker kijken. Aanstaande zondag om 2:00 in het Oranje Park in de muziektent. Daar gaan zij knallen met de Soul en Disco Core Fame. Goed, wij gaan nu even knallen met Tavares.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, we gaan even kijken wat het weer gaat doen vandaag en de komende dagen. Nou, vanmiddag ontstaan er enkele buien met kans op onweer en hagel. Maar je moet ook rekening houden met windstoten tot 60 km per uur. En plaatselijk kan er heel veel neerslag vallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de periode vanmiddag tot 6 uur. En tussen de buien door zal de zon schijnen. En het wordt ongeveer 17 graden. Nou, vanavond dan vallen er eerst nog wat buien mogelijk, maar in de loop van de avond trekken de meeste buien gewoon naar het oosten weg. En de komende nacht is het eerst lange tijd droog, maar in de loop van de nacht valt er lokaal een bui. En vannacht wordt het 10 graden. Nou, dan gaan we even kijken naar donderdag. Nou, dan vallen er in de ochtend al meerdere buien. Smiddags wordt het droger en de zon breekt vaker door. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. In de avond en nacht morgen naar vrijdag is het overwegend droog en het tot 11 graden. Nou, dan kijken we naar de vrijdag.

Middag, dan vallen er in de ochtend alweer enkele buien en ook weer zon. 'S middags is het langer droog, ook nog wel een bui, 19 graden. En zaterdag en zondag aan het begin van de dag kan er in het oosten van de provincie een licht buitje vallen. En de rest van de dag blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt zo'n 20 graden. Zondag een droge dag, zonnige periode, 21 graden in de middag. Nou is hartstikke mooi natuurlijk daar in het Oranjepark met de muziektent, waar Wilco Strongs onder andere om 2 uur met zijn koor staat. U hoorde het net. Nou, en na het weekend volgt een droge periode en wordt het zomers warm. Jawel, de temperaturen die lopen op naar zo'n 25 graden of zelfs nog wat hoger. Maar eerst when the rain begins to fall natuurlijk. Dat kan zomaar gebeuren, vandaag of morgen nog. Luister maar eens even naar Jermaine Jackson en Pia Zadora.

0: Luisteraars, het is 14:30 op deze woensdagmiddag. En wij gaan even schakelen met CODA. Daar is Lynn Salentijn en zij is erfgoedspecialist. Lynn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, welkom weer, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, want
1: fijn dat ik
0: er ja, ben. Ja, je bent er alweer. Nee, ik weet alweer, dat geeft niet. Maar ik bedoel, een tijdje geleden hadden we elkaar ook aan de telefoon. En, want we gaan het weer hebben natuurlijk over de Atlas van Apeldoorn.
1: Klopt.
0: Ja, kun je nog even in het

0: kort uitleggen. Er zijn mensen die dat niet gehoord hebben, niet weten. Atlas van Apeldoorn, wat is dat precies?
1: Ja, de Atlas van Apeldoorn is eigenlijk een programma wat we en het erfgoedplatform Apeldoorn en de gemeente elk jaar organiseren. En elk jaar staat er eigenlijk een wijk of een dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. En dit jaar is dat Uddel.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat dus vooral over erfgoed en geschiedenis van ja, een plek die heel dichtbij is.
0: Ja, en precies. En in Uddel worden dan heel veel activiteiten georganiseerd. De afgelopen keer ook heel veel ja, fietstochten en van alles en nog wat. Is dat goed bezocht? Weet jij dat? Heb je daar kijk op?
1: Ja, dat loopt aardig goed, ja.
0: Ja?
1: Activiteiten. Dus er is eigenlijk voor heel veel soorten publiek er wel wat te doen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat loopt eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja. Nou, fijn toch? En ja. Nou hebben jullie weer wat, of jullie, ja, wie organiseren dat precies?
1: Het erfgoedplatform Apeldoorn.
0: Ja.
1: En de gemeente Apeldoorn en wij als CODA, met z'n drieën.
0: Oké, okay, met z'n drieën hebben jullie bedacht, jullie willen die mensen op de fiets hebben morgenmiddag.
1: Ja, morgenmiddag inderdaad.
0: Ja.
1: Willen wij, ja, en dat is georganiseerd met het fietsgilde, dus die drie partijen die organiseren het wel, maar wij hebben eigenlijk allemaal partners uit de omgeving en de gemeente die meehelpen en meedenken.
0: Mm-hmm.
1: En dus het fietsgilde is er daar één van en die hebben ook speciaal voor deze Atlas van Apeldoorn een route georganiseerd.
0: Oké, okay, en morgen waar gaat de route naartoe?
1: Morgen gaat de route, hij begint in Apeldoorn vanaf Café de Hamer.
0: Oh ja.
1: Om 10:00 en ja, we fietsen naar Uddel, maar eigenlijk via Elspeet en de bossen richting Vaassen. En eigenlijk stoppen we natuurlijk ook op een paar belangrijke plekken voor de historie van Uddel. Dus ja. Onder andere bij het Uddelmeer en Hunschans bijvoorbeeld.
0: Oh, je telefoon valt iedere keer weg. Ik kan je...
1: Oh.
0: Ja. Oké, okay, nou ja, goed, we gaan gewoon door.
1: Ja.
0: Hey, morgen dus Zwolseweg 275, daar moet je dan even zijn. 10:00 ja. Vertrek en 5:00 terug. Ja, je kunt ook kijken op fietsschilder-apeldoorn.nl, hè?
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Oké. Okay. Nou ja, en dan is er nog een fietstocht in Hoogsoeren, zie ik.
1: Ja, dat is eigenlijk op dezelfde dag.
0: Ja.
1: Alleen dan, die is wat korter, dus de route van morgen, die eerste waar we het net over hadden, die is bijna 50 kilometer.
0: Ja.
1: En deze is 30 kilometer, dus die start ietsje later. Voor mensen die een wat kortere route willen, maar eigenlijk krijg je het meeste, krijg je nog steeds wel mee.
0: Oké, okay, gewoon fietsschilder-apeldoorn.nl. Dat is ja. Vertrek bij het Aardhuis in Hoogsoeren. En dan ja. De lezing van vrijdag over de ja. Archeologie van Uddel. Dat is natuurlijk ook heel interessant.
1: Ja, en daar is echt heel veel over te vertellen. Dus dat de gemeentelijke archeologen kunnen daar heel...
0: Nou val je helemaal weg, Lin.
1: Och, wat vervelend.
0: Zit je in de kelder?
1: Hoor je me zo?
0: In de kelder van Koda. Ja, het gaat nou beter. Ja, je bent er weer. Er is heel veel over te vertellen natuurlijk, over de geschiedenis van Uddel. Dat zei je net.
1: Ja, er is vooral de Hunneschans en het Uddelermeer. Daar is veel over te vertellen. Daar zijn onder andere de halsringen gevonden.
0: Mm-hmm.
1: Die heel, heel bijzonder zijn. En ook in het Rijksmuseum van Oudheide liggen in Leiden. Dus daar is heel veel over te vertellen. En de gemeentelijke archeologen kunnen daar op vrijdag 19 juni meer over vertellen.
0: Okay.
1: Die weten er alles van.
0: Dat is in Uddel. Dat is in het Wilhelminahof staat hier.
1: Ja, en het begint om 8:00. Ja, zij gaan ongeveer 1,5 uur... alle archeologieën die van belang is voor de plek toelichten.
0: Oké, okay, nou we hebben jou toch aan de telefoon. We gaan gewoon die hele maand even doornemen. Vind ik wel interessant. Of had je hier niet op gerekend?
1: Nee hoor, helemaal goed.
0: Hey, dan even kijken hoor. Dan was ik bij zaterdag 20 juni volgens mij.
1: Ja, dan hebben we de Archeo Hotspot. 20 juni en 21 juni zijn de archeologiedagen, de Nationale Archeologiedagen.
0: Ja.
1: En die brengen natuurlijk voor de Atlas ook naar Uddel.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dat we een Archeo Hotspot over de Veluwe hebben. En daar kom je eigenlijk van alles te weten over de archeologie van de Veluwe. Maar kan je bijvoorbeeld ook, als je zelf iets hebt gevonden, dat meenemen om te laten zien. En misschien dat je wel iets heel, een soort schat hebt gevonden uit de bodem.
0: Ja, wie weet.
1: Er zijn allemaal activiteiten. En op 20 juni hebben we ook een bustour die vanaf CODA richting Uddel gaat. Waarin we ook met een oude bus uit de jaren 80 richting Uddel gaan. En allemaal bijzondere plekken onderweg toelichten.
0: Wat leuk, hoeveel mensen kunnen er in die bus, Lin?
1: Er kunnen 40 mensen in die bus. En hij is nu ongeveer voor de helft vol. Dus als u nog mee wil, dan zou ik zeggen, meld je vooral aan. Dat kan allemaal via de website.
0: Ja, die gaan we zo even noemen. Het is zaterdag aanstaande om 14:30 tot 16:30. Die bus toe. En dan wil ik nog even met jou over een wandeling bij het Uddelermeer Hunneschans. Zaterdag 27 juni.
1: Ja, dat wordt ook gedaan door de gemeente. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk allemaal verhalen over bijvoorbeeld de Lemeer. Daar is van alles te vertellen over de prehistorie en over echt heel lang geleden. Ja. Maar ook veel recenter zijn er allemaal bijzondere dingen gebeurd. Onder andere een optreden van Frank Zappa.
0: Zo.
1: Dus daar valt van alles te vertellen over het vroege verleden. Maar ook veel recenter zijn er allemaal bijzondere dingen gebeurd.
0: Nou, wat interessant zeg. Frank Zappa daar geweest.
1: Ja, dat is best wel bijzonder. In 1970. Ja.
0: Zo.
1: Dus heeft daar van alles plaatsgevonden. Ja. En tijdens die wandeling kan je daar meer over leren.
0: Nou, hartstikke goed. Noem even de site waar mensen dit hele programma nog even rustig terug kunnen lezen.
1: Het hele programma kan je teruglezen op de site van CODA. En Atlas van Apeldoorn, als je op die pagina zoekt, dan kan je het hele programma van het hele jaar vinden. En daar voegen we ook alles aan toe als er meer wordt georganiseerd.
0: Hartstikke goed.
1: En natuurlijk ook op de site van het Erfgoedplatform.
0: Ja, of coda-apeldoorn.nl/atlas. Nou, ik vond het wel interessant, Lynn, dat je dit even verteld hebt. Jij bent erfgoedspecialist bij CODA.
1: Ja.
0: En ik denk dat ik jou dit jaar vast nog wel een keer weer spreek.
1: Ik hoop het wel.
0: Oké, hey, dankjewel en veel plezier, hè? Oké,
1: dag.
0: We gaan weer naar de muziek, luisteraars. Dit is Billy Joel.

0: Ja, dat was 10cc met de Wall Street Shuffle hier in de matinee om bijna 3:15. Goedemiddag, meneer of mevrouw Van Achelen, dat staat hier niet... Ja, dat staat er wel bij, mevrouw. Goedemiddag.
1: Ja, klopt. Ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, ik kijk verkeerd. Mevrouw Naomi Van Achelen, hè? Dat, zo is het, hè?
1: Ja, helemaal.
0: Helemaal. Zeg, u zit in het bestuur van Nationaal Monument Geweld Jeugdhulp. Dat is ook correct?
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Ja. Ik ga praten met u over een monument, de erkenning. Ik sla even een bladzijde om, dat hoor je wel, hè? Ja, maak even een beetje lawaai. En waar gaat het precies over?
1: Het gaat om een monument. Hm? Het monument, een fysieke plek die er nog niet was voor alle lotgenoten, slachtoffers, die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg, in verschillende instellingen, gesloten, pleegzorg, en ja, noem alles maar op wat onder jeugdzorg valt.
0: Ja.
1: De brancheorganisatie. Maar ja, daar hebben wij het initiatief voor genomen om dat, om die erkenning een plek te geven.
0: Ja.
1: Een tastbare, fysieke plek voor de kinderen van toen, van nu en helaas ook van morgen.
0: Ja, want er is al heel lang geleden is daar een rapport over opgemaakt, hè, geloof ik. 7 jaar geleden? Of?
1: Ja, aanstaande vrijdag is dat inderdaad precies 7 jaar geleden dat het rapport van Commissie De Winter is verschenen. Ja. En die hebben onderzoek gedaan van 1945.

0: 1948 tot aan 2019.
1: Zo.
0: Ja, en het verhaal gaat veel verder terug nog. Maar het rapport gaat vanaf 1945.
1: Mm-hmm.
0: En waarin de erkenning is gekomen. Daarom heet het rapport ook de erkenning. Want wij als lotgenoten, als kinderen van de jeugdzorg... hebben altijd wel geweten dat wat gebeurde
1: mm-hmm.
0: niet juist was. Maar... Ja, dat werd natuurlijk altijd wel ontkend.
1: Ja, het werd niet gehoord, zeg maar.
0: Nee, het werd ook niet gehoord, maar ook werd het ontkend. Dus als wij zeiden van dat mag toch helemaal niet, mm-hmm. en jawel, dan had je je maar moeten gedragen. Dan had je hier ook niet gezeten. Of mm-hmm. Een hele bekende uitspraak onder de lotgenoten en professionals is bijvoorbeeld... Als je nog één keer wegloopt, dan breken we je benen.
1: Zo.
0: Dat zijn wel uitspraken die voor de kinderen altijd bijblijven.
1: Ja.
0: En daar is ook een boek over geschreven. Maar ja, dat soort dingen, dat is wel...
1: Nou, wat goed. Maar dat is dus vanaf 1945 tot nu, zeg maar.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja, er is niks. Nou ja, niks. Er is het huidige systeem bestaat nog steeds.
1: Ja. En het monument, dat is dan landelijk? Zo moet ik dat zien?
0: Het is een nationaal monument.
1: Ja.
0: Hier in Apeldoorn, in het Zuiderpark.
1: Ja.
0: Waarvan de onthulling dus vrijdag plaatsvindt. Een nationaal landelijk monument.
1: Ja. En waarom is er voor het Zuiderpark gekozen in Apeldoorn?
0: We hebben meerdere gemeentes voorheen destijds gezien en gesproken.
1: Mm-hmm.
0: En de gemeente Apeldoorn, die stond open voor ons.
1: Oké.
0: En dat is waarom... En toen kregen wij... 6,5 jaar ontkenning, zeg maar. Vanuit de gemeentes kregen wij nu 3 opties. En hebben wij gekozen voor de plek tegenover het hondenuitlaat... zeg maar.
1: Ja, het is bij het buurthuis aan de Maasstraat, hè? Daar in de buurt lees ik hier.
0: Ja.
1: En wie heeft het monument gemaakt?
0: Hoe bedoelt u?
1: Ja, wie? Een kunstenaar? Of,
0: wij als initiatiefgroep hebben onze wensen doorgegeven en toen zijn wij samen gaan werken met landschapsarchitect TLU.
1: Ja.
0: En het beeld wat het kind symboliseert is naar onze wens met Di Vetro, glaskunstenaar.
1: Ja.
0: Jannie Slootweg is dat tot een fantastisch resultaat gekomen.
1: Oké, dat kunnen we allemaal vrijdag aanstaande dus gaan bewonderen.
0: Absoluut, ja. Wij hebben net een kleine sneak preview gehad en wij zijn met tranen in onze ogen kunnen we zeggen dat dit echt meer dan fantastisch is.
1: Zo.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel, dat is toch hartstikke mooi, hè? Ja, dat het gaat gebeuren. Aanstaande vrijdag, en wij kunnen daar allemaal als Apeldoorners ook naartoe gaan. Mevrouw van Achelen?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dat is 12 juni in het Zuiderpark in Apeldoorn. Hoe laat?
0: De inloop is om 2:00 en dan ongeveer 2:15, 2:30 begint het programma.
1: Ja.
0: En dan zullen de lotgenoten spreken. En uiteindelijk, even kijken, rond een uurtje of 3:00 komt de minister.
1: Minister mevrouw Sterk, hè? Van
0: mevrouw Sterk, ja.
1: Langdurige zorg, jeugd en sport, hè?
0: Ja. Klopt. En vanuit als het programma op het podium in ieder geval is afgelopen, dan gaan we naar het monument toe.
1: Mm-hmm.
0: En dan onthullen we het beeld. En zal ik ook een uitleg geven waarom het glaskunstwerk het kind symboliseert.
1: Oké. Nou, ik hoop dat er veel mensen komen aanstaande vrijdag daar in het Zuiderpark. Mevrouw Naomi van Achelen, u bent van het bestuur van Nationale Monumenten Geweld Jeugdhulp. Dank u wel voor uw bijdrage aan dit programma.
0: En u heel erg bedankt voor uw tijd.
1: Oké.
0: Bedankt.
1: Goedemiddag. Dag.
0: Doei.

You're the one that I, you're the one that I want. Ja, daar ben ik. John Travolta en Olivia Newton-John. Luisteraars, we zijn bijna aan het eind van het eerste uur. We zijn natuurlijk terug met nog veel meer na de klok van 3 uur. Maar ik wil u nog even vertellen dat morgen, dan is het 11 juni... dan barst om 8 uur het openingsfeest van de 2e editie van Pride Apeldoorn los. En het wordt een gezellige karaokeavond. En dat vindt allemaal plaats bij Teun en dat is aan de Kapelstraat. Of zeg ik dat verkeerd? Even kijken hoor, waar het is. Ja, dat is aan de Kapelstraat. Hartstikke leuk. Daar, om mee te maken natuurlijk, die karaoke-wedstrijd. Goed, ik zei het al, wij gaan er eventjes uit voor het nieuws. En zijn natuurlijk terug met nog heel veel meer. We gaan het hebben over de culturele pleinmarkt. En nog veel meer. Ik heb leuke tips voor u. En ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar ons. In de tussen kunt u ook even op onze website kijken. rtv-apeldoorn.nl. Er staat heel veel nieuws op over ons, over RTV Apeldoorn. Neem even een bakkie en ik zeg tot zo na het nieuws van 3.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan

0: uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Electro Glide Orchestra, Rock'n'Roll is King.
1: Met Leni Loden.
0: Welkom terug. Dit is het tweede uurtje van de matinee om 3:05 op woensdag 10/6/26. Luisteraars. Wat gaan we doen? Nou, de heer Raimondo van Egmond die zit in de wedstrijdcommissie van atletiekvereniging Veluwe. En op 14 juni vindt de Randerode Cross plaats. En als je wil weten hoe laat en hoe je mee kunt doen en van alles en nog wat, blijf dan gewoon lekker luisteren tot 4:00. Want om 4:15 gaan wij hem even bellen. En mevrouw Margaret Bakker, zij is voorzitter van de culturele pleinmarkt. Die vindt plaats aanstaande zaterdag. Nou, daar is ook heel veel te doen, hoor. In en rondom Orpheus. De Grote Kerk doet ook nog mee. Het wordt gewoon weer een fantastisch.

fantastische dag. Voor de hoeveelste keer? Nou, dat wil ik ook wel even weten. Nou, dat weet mevrouw Bakker natuurlijk ook wel. Goed, Guido die zit nog achter de knoppen. Die doet de techniek en de muziek. Hij heeft nog wat ruimte in zijn playlist. Dus denk je van, goh, leuke plaat heb ik in gedachten. Bijvoorbeeld van Robert Loon. Nou, daar heb je pech, want die heeft Guido al uitgezocht. Maar je kunt gewoon bellen met 055 540 1978. En iedereen die doet het gewoon.

Ja, dat was Robert Loon. Iedereen doet het. Nou ja, en zaterdag dan is er heel veel te doen, luisteraars. Straks gaan we het hebben over de culturele pleinmarkt. Maar ik neem u eerst even mee naar een andere markt. Dat is aanstaande zaterdag, dus 13 juni, van 10 tot 4 bij de Stadsakkers. Dan kun je lekker struinen langs kraampjes, het voorjaar proeven en alles ontdekken wat groeit en bloeit. Genieten van heerlijke diversiteit. Nou ja, er is van alles te doen. Een marktcafé is geopend, koffie voor iets lekkers. En nou, geweldig gewoon. Dat doen ze allemaal daar bij de Stadsakkers. En er zijn rondleidingen over het terrein. En natuurlijk muziek van Guus Essers. Nou, Guus die staat er ook met zijn band. Hartstikke leuk. En een grote knutseltafel voor kinderen. Zaterdag 13 juni is het. Het begint om 10 uur en het duurt tot 4 uur. Nou, je kunt kiezen waar je naartoe gaat aanstaand weekend. Misschien kun je overal bij zijn. We weten het niet. Ga je gang. Are you-

0: Ja, het is 14 minuten over drie. Het is tijd voor onze eerste gast in het tweede uur. En ze zit bij mij in de studio, dat is mevrouw Margaret Bakker. Margaret, welkom.
1: Dank je.
0: Leuk dat je er bent. Jij bent voorzitter van de CPM, dat is de Culturele Pleinmarkt.
1: Ja. Klopt.
0: Ja. Hoe lang ben jij al voorzitter, Margaret?
1: Bijna 3 jaar.
0: Bijna 3 jaar. En hoe leuk is dat om voorzitter te zijn van die markt?
1: Nou, het is natuurlijk, die Culturele Pleinmarkt is gewoon iets hartstikke leuks. Ja. Dus dat is heel leuk om er voorzitter van te zijn. Het is best wel een hele klus. Ik doe het ook niet alleen, gelukkig. Nee. We zijn met z'n drieën.
0: Ja.
1: En nog penningmeester erbij. Maar 3 mensen die het organiseren. 3 sterke vrouwen die het regelen.
0: Zeker.
1: Het is best een klus, maar ook heel leuk.
0: Heel leuk, ja. Ja. Ja, ja. En Is het dan moeilijk om al die mensen hier naartoe te krijgen aanstaande zaterdag? Die hier willen staan in een stand, hun passie laten zien. Ja, hoe is dat? Of valt het mee?
1: Dat is helemaal niet zo moeilijk, gelukkig. We hebben 90 kramen.
0: Zo.
1: En er zijn ontzettend veel mensen die al maanden van tevoren aangeven: ik doe weer mee.
0: Zo.
1: Ik kom met mijn kunst op de kunstmarkt. En er zijn ook best wel veel mensen die al jarenlang komen.
0: Mm.
1: Gelukkig ook weer nieuwe mensen die weer met andere kunst komen.
0: Ja.
1: Dus we hebben ook weer nieuwe kramen staan.
0: Is 90 de max? 90 kramen?
1: Ja, want we hebben nu het terrein om Orpheus, wat iets kleiner is dan in voorgaande jaren.
0: Ja.
1: Want wij mogen niet meer op het grasveld staan.
0: Oh, nee.
1: In verband met het bomenbeleid van de gemeente.

0: Ze hebben nu het terrein rondom de Grote Kerk erbij. Daar staan dus daar een stuk of 30 kramen zo. En dan een stuk of 60 kramen.
1: Maar leuk, want dan kun je gewoon even oversteken. Even
0: ja,
1: naar naar de Grote Kerk. Of je kunt even binnen gaan. De kerk is open, denk ik ook wel.
0: Nee, de kerk is niet open.
1: Oh, dat is jammer. Ja.
0: Nee, want er komt s'avonds een ander optreden.
1: Oh, nee.
0: Maar wie weet, volgend jaar.
1: Ja, nou, dat kan natuurlijk.
0: Wat Arjan Sietsma van de Grote Kerk zei, ik heb het in potlood opgeschreven.
1: Oh, okay.
0: Volgend jaar misschien ook wel binnen.
1: Ja, nou, dat zou best wel leuk zijn. Maar wel fijn dat ze nu al hebben aangeboden dat jullie ook gebruik maken rondom de kerk, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En voor de hoeveelste keer?
0: De 56ste keer is het dit jaar.
1: 56ste keer. Ja. Maar staan er nu mensen ook op een wachtlijst, zeg maar, die je heel graag willen? En ja, werken jullie daarmee? Hoe zit
0: dat? We hebben wel een wachtlijst. Maar die volgend jaar moeten ze zich gewoon weer opnieuw aanmelden.
1: Oh, toch wel weer, ja.
0: En er zijn wel mensen die graag hadden willen meedoen, maar we zitten echt helemaal vol.
1: Verkopen jullie ook wel eens nee? Ja, ik bedoel dat het vol is. Maar dat mensen met dingen willen gaan staan, dat jullie zeggen van nee, dat doen we niet. Of is dat nog nooit gebeurd?
0: Het moet echt kunst zijn die door de mensen zelf is gemaakt. Dus niet ingekocht.
1: Maar hoe controleren jullie dat dan?
0: Dat is soms nog wel eens even discutabel.
1: Oh.
0: Ben ik eerlijk in. Maar wij proberen wel de kramen allemaal te bekijken op de dag zelf.
1: Ja.
0: En ook vragen te stellen van waar komt dit vandaan? Wie heeft het gemaakt? Hoe maak je het dan?
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Okay. En is het wel eens gebeurd dat je mensen hebt moeten wegsturen, Margaret?
0: Dat proberen we zoveel mogelijk voor die tijd te bekijken.
1: Mm-hmm.
0: We gaan ook op de websites van al die mensen die zich aanmelden voor een kunstkraam.
1: Mm-hmm.
0: Gaan we kijken. En als we het vermoeden hebben dat daar iets anders is, dan nemen wij contact op of we zeggen van we zitten vol.
1: Ja. Heb jij een idee hoe dat, ja, 56 keer, hoe kan het dat het zo ontzettend populair is, die culturele pleinmarkt? Dat iedereen daar graag zijn ding wil laten zien?
0: Omdat er heel veel mensen komen kijken die al die dingen willen zien.
1: Ja, hè? Ja. Maar het is altijd heel druk.
0: Het is, ja, zo'n 10.000 tot 12.000 mensen komen er op zo'n dag. En zeker als het mooi weer is. En volgens mij hebben we dat zaterdag weer.
1: Ja, ik heb net gezegd, ja, zaterdag en zondag wordt het beter.
0: Geweldig, ja. Dat is gewoon ieder jaar zo bij ons.
1: Ja, precies. Dus daarom is het zo'n succes eigenlijk.
0: Het is gewoon heel gezellig. De mensen kunnen dus behalve langs die kramen lopen ook binnen naar alle optredens kijken. Want we hebben dus 5 podia waar optredens zijn.
1: Ja, ontzettend leuk. Wat is er in die 56 jaar veranderd?
0: Nou, ik heb toevallig vorig jaar eens een filmpje gezien van de eerste of de tweede of de derde kunstmarkt die er ooit was.
1: Ja.
0: Dat was op het Raadhuisplein, heel klein.
1: Ja.
0: En ik weet nog dat men het toen, dat weet ik toevallig van iemand die je kent, die zei van, toen deed Joop Braakhekken voor het eerst.
1: Joop Braakhekken.
0: Ja, zomaar op een marktkraampje stokbrood met iets lekkers erop. En het was not done dat je op straat at, hè?
1: Nee,
0: dus
1: toen niet.
0: Het over 50 jaar geleden.
1: Zo. Ja, wat leuk. Ja. Maar Joop Braakhekken, de kok hier, was kok, geboren hier in Apeldoorn, hè?
0: Ja, die was niet de kok helemaal, maar
1: nee,
0: goed.
1: Maar die was toch, die had een restaurant.
0: En, ja.
1: Nou, maar
0: dus
1: leuk.
0: Zo is het veranderd tot iets heel kleinschaligs, tot iets heel groots, maar al wel al heel lang bij Orpheus.
1: Ja, ja.
0: Want daar hebben we natuurlijk binnen die prachtige podia die we kunnen gebruiken.
1: Gaan we straks over hebben. Heb jij een nummer wat jij zegt van, daar hou ik van, dat vind ik leuke muziek? Of ik, ja,
0: die je nu wilt draaien?
1: Ja, dat mag hoor. Want Guido die heeft een nummer klaarstaan van de Rolling Stones. Paint It Black.
0: Oh, dat vind ik helemaal.
1: Paint It Black, dat is toch hartstikke leuk. Met, daar gaat het ook over. Straks gaan we horen hoeveel kunstenaars wie wat allemaal gaat doen. En nog veel meer op de podiums daar bij Orpheus. En natuurlijk wat er allemaal buiten te doen is daar bij de Grote Kerk.

0: Painted Black van de Rolling Stones. Nou, jij vindt het wel leuk, hè, die Rolling Stones?
1: Ja, daar hou ik al van,
0: nou,
1: zeker.
0: Goed gekozen toch, Guido,
1: ja,
0: ook, hè?
1: Dit nummer kan ik zo meezingen.
0: Nou, ja, hartstikke. Ja, dat deed jij ook, dat deed jij ook. Ja, Margriet Bakker zit tegenover mij. Zij is voorzitter van de Culturele Pleinmarkt. Die vindt aanstaande zaterdag plaats in en rondom Orpheus en ook om de Grote Kerk. Margriet, wij hadden het net al over dat er heel veel te doen is. Heel veel kunstenaars, 90 stands zijn er. Wat voor kunstenaars kunnen wij tegenkomen zaterdag?
1: Schilderijen, sieraden, keramiek, houtsnijwerk, beelden, tekeningen.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: van
1: noem
0: alles,
1: het maar op. Maar, echt van alles.
0: Alles, ja. Zelfgemaakt.
1: Ja, ja, zelfgemaakt, dat is zeker de bedoeling. Ja,
0: ja. Ja precies. En wat is er in Orpheus?
1: In Orpheus hebben we het restaurant wat een podium heeft, de Rabozaal een podium, de Altioszaal. We hebben een buitenpodium bij Orpheus, buitenpodium bij de Grote Kerk. En op al die podia zijn optredens van vrije tijdsartiesten. Mm-hmm. Want daar gaat het allemaal om, hè?
0: Ja.
1: Vrije tijdskunstenaars, vrije tijdsartiesten. Van koren tot duo's. Line dance, okay, hebben we twee keer. Apeldoorn Jeugdorkest met wat klassiekere muziek dus.
0: Mm-hmm.
1: Saxofoon. Toneel.
0: Oké. Okay. Zo.
1: Ik denk dat ik ze allemaal wel genoemd
0: heb. Wat veel, zeg. Ja. En waar verheug jij je nou het meest op, Margaret, zaterdag?
1: Ja, dat is altijd een beetje moeilijk te zeggen, hè? Want ik hou van heel veel lekkere muziek.
0: Ja, precies, precies.
1: Ik vind het ook altijd weer heel leuk dat de Apeldoorn Jeugdorkest er is. Dat is weer, weer wat andersoortige muziek. En daar hou ik ook heel erg van klassieke muziek. Dus ik vind het leuk dat die variatie er is.
0: Ja.
1: We hebben op het buitenpodium ook een funkband.
0: Mm.
1: En dat is die staan er met z'n 8, 9 of 10, dat weet ik nog niet precies.
0: Zo.
1: Die gaan ook lekker stevige muziek maken. Dus dat wordt ook een lekker sfeertje dan buiten en binnen.
0: Buiten en binnen natuurlijk. En heb je ook reacties van vorig jaar van mensen die zich bijvoorbeeld hebben aangesloten bij een pretentieloze, staan er ook vaak, hè? De schilderkunst is dat, geloof ik, of niet? Schilderen,
1: ja.
0: En dat mensen dan lid worden, werkt dat ook zo?
1: Dat is ook de bedoeling.
0: Het publiek bedoel ik dan, hè?
1: Ja, snap ik. Ja, ja. Dat is ook de bedoeling, hè? Dat mensen ook gaan zien van, hé, wat leuk is dat,
0: ja,
1: wat mensen maken. Er staan ook verenigingen die daar met hun stand staan.
0: Ja.
1: Dus dat mensen ook geenthousiasmeerd worden om zelf iets te doen aan cultuur. Of het nou zingen in een koor is, of schilderen, of weet ik wat, maakt niet uit. Maar dat ze daardoor

0: enthousiast gemaakt worden.
1: Ja, dat ze bijvoorbeeld lid worden van zo'n koor of zo, ja. of van zo'n vereniging. Ben jij zelf ook creatief?
0: Ik schilder.
1: Oh, jij schildert?
0: Ja.
1: Ja. Maar jij staat er niet zaterdag.
0: Nee, ik sta er zaterdag niet. Ik heb andere dingen te doen.
1: Je hebt een andere functie, hè? Ja. En hoe laat begint het? Het begint om 10:00, maar jij bent natuurlijk al hartstikke vroeg daar.
0: Wij zijn er 's ochtends om 7:00.
1: Oké, dan komen de mensen ook al
0: dan
1: binnen.
0: Dan komen de standhouders al binnen.
1: Ja.
0: En dan moeten we natuurlijk hun spullen uitladen en de kramen inrichten en dat soort zaken.
1: Ja.
0: En de kunstmarkt begint om 10:00 en om 10:15 begint het eerste optreden.
1: 10:15?
0: Ja.
1: En dat is dan dat is een blokken zijn dat, hè?
0: Ja,
1: middags?
0: Zijn blokken van een half uur of een uur. Dat verschilt een beetje per optreden, 3 kwartier soms. En we hebben een blokschema, een programma. Dat ligt ook op alle kramen, dus de mensen kunnen zien welke optredens er zijn en hoe laat.
1: Oké. Dat is heel fijn. En bij de grote kerk, om de kerk heen, zeg maar. Jij zei net 35 kramen komen daar?
0: Ja, een stuk of 30, 35 kramen komen helemaal om de grote kerk heen. Behalve het achterstuk, dat is parkeerterrein.
1: Ja.
0: En bij de grote kerk hebben we ook een terrasje.
1: Oké.
0: Waar de mensen wat kunnen drinken.
1: Oh,
0: en
1: dat is ook
0: daar
1: fijn.
0: Is dus ook een podium.
1: Ja, ook een podium.
0: Ja.
1: En die mensen van die kramen, die weten ook al waar ze moeten staan. Of wat begeleiden jullie? Maar zij krijgen dat van tevoren allemaal. Dan weten ze ook, ik moet naar de grote kerk of zo.
0: Klopt.
1: Ja. En hoe zijn de reacties dan om daar te staan? Want dat is de eerste keer.
0: Dat is de eerste keer.
1: Ja.
0: En we dachten, nou, vindt iedereen dat wel leuk. Maar er zijn mensen die daar speciaal voor kiezen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, die zeggen dat is een mooi terrein.
1: Ja.
0: En daar willen we heel graag staan.
1: Nou,
0: dus,
1: hartstikke leuk. Hey, er is echt heel veel te doen aanstaande zaterdag van 10:00 tot 16:00. Ja, en je kunt ook even op de website kijken, hè?
0: Ja, zeker. Op de website staan ook alle gegevens.
1: Cultureleplijnmarkt.nl.
0: Ja. Misschien nog leuk om even te zeggen dat ook de pretentieloze, want die noemde je net al even, die heeft in de foyer boven een hele grote expositie. Zij bestaan 60 jaar.
1: Zo.
0: Dus dat vonden wij een leuke gelegenheid om ze uit te nodigen om een expositie in te richten. Dus die staan boven.
1: In
0: Orpheus, boven de Rabozaal.
1: De Rabozaal.
0: Dus als je de trap op gaat, gelijk links de foyer.
1: Oh, daar staan
0: daar
1: ze.
0: Hebben ze een hele grote expositie van al hun kunstenaars.
1: Nou, mooi toch? En ze staan ook buiten, zeg maar. Ook.
0: En buiten hebben ze ook een kraam.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Wij zijn er bij de radio natuurlijk en we zijn er ook bij de televisie. Dus wij gaan eventjes de pretentieloze daarboven ook opzoeken. En we gaan jou ook opzoeken natuurlijk. Is er nog iets wat jij kwijt wil? Zeg je van, nou, ik heb nog. Ja, we hebben eigenlijk gewoon heel veel al genoemd, hè, of niet?
0: Ik denk wel dat alles genoemd is.
1: Ja, toch?
0: Ja, en het mooie weer komt er ook aan.
1: Het mooie weer komt er gewoon aan. Je moet gewoon om 10:00 daar zijn. En dan kan je de hele dag vertoeven daar op die culturele pleinmarkt in en om Theater Orpheus en de Grote Kerk tot 17:00 eten. Dat kun je daar ook gewoon allemaal doen, drinken. En nou, ik wens jullie een hele mooie dag aanstaande zaterdag.
0: Dank je wel.
1: Geniet ervan, van al jullie werk wat je gedaan hebt. En eindelijk is het zover, hè? Toch?
0: Ja.
1: Veel plezier en ik zeg tot zaterdag.
0: Tot zaterdag.

Ja, dat was Lou Bega. Mambo number 5 hier in de matinee. Ja, ik zei het al, aanstaande zaterdag en zondag. Ja, het is heel druk in Apeldoorn. Het wordt heel druk, er zijn heel veel activiteiten. En op zaterdag aanstaande krijgen wij ook bezoek uit Volendam. Ja, wie komt er uit Volendam? Ja, iedereen aan de andere kant van de raam die zit te kijken van wie komt er nou? Nou, hij komt naar boekhandel Broekhuis in Apeldoorn. En ik heb het over zanger, songwriter en auteur... Ja, Simon Keizer. Weet je wel, van Simon, Nick en Simon van toen. Maar Simon en Nick zijn nu gewoon, ja, zijn gewoon alleen. Dus hij komt gewoon alleen hier naartoe om over zijn boek te praten. En het boek heet Wat moet, dat moet. En het boek gaat over verlies, onzekerheid, succes... en de zoektocht naar wie je werkelijk bent. En tijdens deze speciale middag vertelt Simon over het boek. En ontmoet hij zijn lezers en fans persoonlijk en zorgt hij met akoestisch optreden voor een unieke en intieme sfeer in de winkel. Dus aanstaande zaterdagmiddag is het bij Boekhandel Broekhuis aan de Hoofdstraat. Het begint om 1 uur en het duurt tot 2 uur. En dan kun je gewoon gezellig ook eventjes met Simon gaan praten. Goed, we gaan nog even luisteren samen met

0: Ja, mooi liedje. Elvis Presley, Wooden Heart was dat, hier in de matinee. We gaan naar onze laatste gast van vanmiddag aan de telefoon. Want we gaan het hebben over de modderigste loop van het jaar, staat hier. En dat is de Randerode Zomercross. Nou, modderig zal het zijn na al die regen. Goedemiddag, meneer Raimondo van Egmond.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. U bent de voorzitter van, of u bent van de wedstrijdcommissie, hè? Van Atletiek Vereniging Veluwe. Zeg ik dat goed? Of?
1: Ja, klopt.
0: Ik kan u niet zo goed verstaan. Hoe zei u?
1: Is het veel beter?
0: Ja, ja, zo is het beter. Maar het klopt, hè, wat ik net zei.
1: Ja, het klopt helemaal.
0: Oké. Okay. En ja, er zal echt heel veel modder liggen daar nu, hè, bij de Randrode.
1: Nou, het wordt in ieder geval een hele leuke cross. met de weers, nou ja, met goed, het weer van deze
0: ja,
1: week.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, als we kijken naar de weersvooruitzichten voor aankomende zondag, 20 juni, dat is eigenlijk ultiem weer om heerlijk in het bos te hard te lopen.
0: Dus ja.
1: Het is een fantastisch weer om te lopen en het is misschien hier en daar uitdagend. Dat kan.
0: Ja, precies. Maar het ziet er zondag in ieder geval wel wat beter uit dan gisteren en vandaag en morgen. Ja. Dus dat scheelt weer. En voor de hoeveelste keer wordt die cross georganiseerd?
1: Oh, daar stelt u me nog een hele interessante vraag.
0: Nou, dat vind ik altijd wel interessant. Dan denk ik, goh, zo vaak al. Ja.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik moet het antwoord daarvoor schuldig blijven. Ik denk, nou, al zeker 15 jaar.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk langer. Maar
0: okay.
1: Ja, we doen het al heel lang. En toevallig dit jaar, en dat is al in afwijking met voorgaande jaren. Normaal gesproken organiseren we deze cross in november.
0: Ja.
1: Waarin ook heel veel blad in het bos ligt.
0: Ja.
1: Nou, dit jaar voor het eerst hebben we een aantal wedstrijden hebben omgezet in het jaar.
0: Mm-hmm.
1: En organiseren we nu op 14 juni aankomende zondag de Randerode Cross.
0: Okay.
1: We hebben ook bij gelegenheid de Randerode Zomercross genoemd.
0: Ja.
1: Het parcours is hetzelfde.
0: Ja.
1: We lopen nog eens 3, 6 of 9 kilometer.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk een prachtig mooi parcours. En ja,

0: Het is in november is het heel mooi, maar eigenlijk is het in de zomer misschien nog wel mooier. Met
1: maar zijn jullie van plan om dan zeg maar in november ook nog een keer weer te doen? Dat je zeg maar en de zomer en het najaar gaat doen?
0: Nee, in november organiseren we de Leestercross.
1: Oh ja.
0: Ik zei al, we hebben eigenlijk om natuurreden hebben we een aantal wedstrijden door het jaar heen moeten omzetten. Dat heeft met vergunningen te maken. En in het moment waarop we in het bos willen zijn met een groot aantal fervente hardlopers. Mm-hmm. Die deelnemen aan die wedstrijden. En zo hebben we de Randrode Cross hebben we naar voren gehaald, naar juni. Mm-hmm. En de Leestercross, die wij normaal gesproken in februari organiseren, die is nu naar achteren. En die is naar november.
1: Die is naar november. Oké. Dus dit blijft gewoon de zomercross, de Randrode Zomercross. Dat blijft gewoon.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: nou ja, in ieder geval al voor de 15e keer wordt hij gehouden. Heeft u zelf ook al vaak meegelopen?
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb zeker vaker meegelopen. En het is ook iedere keer. Ja, ik verbaas me altijd over de plek. Zo dichtbij, het is aan de rand van eigenlijk Uggelen.
1: Uggelen, ja.
0: En zo dicht tegen de woonkern aan en zo'n mooi bosrijk gebied.
1: Ja.
0: Waarin op een, laten we zeggen, een vierkante paar kilometer. En ook een prachtig uitdagend parcours ligt. Met hoogteverschillen, met heuveltjes, dalen. Smalle paadjes, brede paden. Het zit er allemaal in.
1: Ja, veel mensen verwachten dat niet, hè? Want de Vierdaagse van Apeldoorn, ja, die loopt daar ook altijd langs, zeg maar.
0: Ja,
1: dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daar die cross te houden. En ja. Hoeveel deelnemers hebben zich al opgegeven voor aanstaande zondag?
0: Het exacte aantal verandert per dag.
1: Ja.
0: Ik denk dat er al nu zo'n ruim 120 deelnemers zijn. Daar verwachten we nog een behoorlijk aantal deelnemers bij te komen.
1: Uh-huh.
0: Vaak zien we ook in de laatste week dat het exponentieel toeneemt, het aantal deelnemers.
1: Ja.
0: Doorgaans zitten ze rond de 200, ruim 200 deelnemers die we dan door het bos heen zien lopen.
1: Oké. Okay. En moet je je wel opgeven of zeg je van je kan zondag gewoon nog komen? Of?
0: Nee, het is verstandig om voor in te schrijven en ook niet onbelangrijk. Toevallig is vandaag de laatste dag dat het tegen een gereduceerd tarief kan.
1: Dus
0: ik zou iedereen die dag aarzelt of wat hij zondag wil meedoen, vooral aanmoedigen om dan in ieder geval vandaag in te schrijven. Dat kan tegen een gereduceerd tarief.
1: Mm-hmm.
0: Morgen moeten we daar dan tegen een iets hoger tarief de inschrijving aanbieden. Maar dat is eigenlijk wat er. We doen voor inschrijving, geen na-inschrijving. Okay. Nee, dat kan niet meer.
1: Dat kan niet meer. En hoe moet je dat doen? Hoe moet je je inschrijven?
0: Kan via de website van AV Veluwe.
1: AVVeluwe.nl?
0: Ja. Als je daar naartoe gaat, dan zie je onder de wedstrijd de Randrode Cross genoemd. Daar zit een link. En die link verwijst naar een inschrijfformulier. En dan volgt de rest zelf.
1: Oké. Okay. Dus afstanden 3, 6 of 9, zeg maar, kilometer?
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja. En ik denk zo, die modderigste loop van Nederland eigenlijk. Meneer Van Egmond, als je nou terugkomt, kan je daar ook ergens douchen?
0: Nee, dat kunnen we helaas niet aanbieden, want we hebben daar geen douchegelegenheid. We staan ook letterlijk aan de rand van het bos.
1: Ja.
0: Op een parkeerplaats vlakbij Randrode, complex Randrode.
1: Ja. Onder het viaduct, hè, daar zeg maar, bij zuster Meiboomlaan, hè?
0: Ja.
1: Dus je kan niet douchen, je stapt gewoon in je modderige outfit, ga je even gewoon de auto weer in. Dat is niet anders.
0: Ja, het is niet anders.
1: Ja, moet je gewoon even poetsen. Ja, het is de moeite wel waard, zegt u, hè?
0: De absolute moeite waard en het is een prachtige cross. En wat ik al zei, als ik kijk naar de weersverwachting, ja, het kan niet anders dan een prachtig geloop worden.
1: Nou, ik wens jullie heel veel plezier dat jullie naar de 200 deelnemers gaan. AVVeluwe.nl, daar kan je aanmelden. Ik zeg heel veel succes aanstaande zondag.
0: Dank u wel.
1: Oké, goedemiddag.
0: Okay,
1: dus AVVeluwe.nl en start en finish is bij de zuster Meiboomlaan. Dus onder het viaduct daar bij Uggelen, bij Randrode. Nou, iedereen in Apeldoorn weet wel waar die moet zijn. Goed, luisteraars, wij gaan naar een volgende artiest. Jawel, 3:50 is het. En Lenny Kravitz, die gaat eventjes bij ons optreden.

always on the run. Ja, de Drakenboot Festival komt eraan, hè? Jawel, vrijdag 19 juni tot en met zondag 21 juni. Vrijdag 19 juni, ja, dan is natuurlijk de avond. Anouk komt optreden, Suzanne Freek, Bente en Stuk. Maar het is uitverkocht die vrijdagavond al. Maar je kan natuurlijk ook gewoon naar het Vest Drakenboot gaan. Dat is het op zaterdag voor de bedrijven en op zondag voor de buurt. Hartstikke leuk allemaal daar. Er is zoveel te doen. Je kunt daar zaterdag en zondag naartoe met heel veel muziek. Van alles en nog wat. Film, sport. Ook als je van voetbal houdt en het Nederlands elftal moet spelen. Dan hebben zij ook gewoon een groot scherm daar staan. Hartstikke leuk. Het Drakenboogfestival.nl. Kijk maar even. Goed, het zit erop. Guido, dankjewel voor de techniek en de muziek van vanmiddag. Luisteraars, dank voor het luisteren. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Maak er wat van. En wat Guido en mij betreft, wij zijn er weer volgende week woensdag om 2 uur. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen een inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiemateriaal.

materieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerika.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek daardoor. Het is vandaag een heerlijke donderdag, 11 juni alweer, 2026. Wij begonnen met Brand New Day van The Wistars. En ik draaide hem laatst ook al een keer. En toen zei ik al, ik beloof je binnenkort nog een keer te vertellen wie die Wistars ook allemaal waren. Diana Ross als Dorothy, Michael Jackson als de vogelverschrikker, Nipsey Russell als de blikkenman, de Tin Man, en Ted Ross als de bange leeuw. En in dit nummer hoort hij ook nog Luther Vandross, geproduceerd achter Quincy Jones. En niemand minder dan de legendarische komiek Richard Pryor. Die speelde ook nog een deuntje mee. Leuk detail, Nipsey Russell, die de blikkenman, de Tin Man, speelde. En dus ook volop meezong op Brand New Day. Was in die tijd een ontzettende bekende stand-up comedian. En een vast gezicht in Amerikaanse spelshows. En de Brand New Day, ja, ik heb er ook helemaal zin in. Ach, het gaat me een weekend worden. Ik ben blij dat ik volgende week vanaf maandag vakantie heb. Ik weet niet meer hoe ik het allemaal voor elkaar moet gaan krijgen, hoor. Als sportliefhebber, schrijf je even mee. Vanavond begint het WK voetballen. Jazeker. De eerste wedstrijd, dat is, wat was het ook weer? Zuid-Afrika tegen Mexico. En dan hebben we 104 wedstrijden te gaan. Dat is lekker. De 24 uur van Le Mans, die is ook bezig. Ik heb gisteren ook alweer naar de trainingen, naar de eerste kwalificaties zitten kijken. En vind ik dan ook alweer lekker om te kijken. Formule 1, dat is aankomende weekend in Barcelona. Dat is ook alweer leuk om te kijken. En als basketballiefhebber, ja, ik heb vannacht niet gekeken, want het was wedstrijd 4. Maar de New York...

Knicks stonden met 2-1 voor. Die hebben vanavond hun wedstrijd gewonnen. Dus die staan met 3-1 voor. Die moeten nog maar één wedstrijd spelen. En als ze die ene wedstrijd hebben gespeeld, dan zijn ze na 27 jaar weer kampioen van de NBA. En die vijfde wedstrijd die wordt dan van zaterdag op zondag gespeeld. Ach, dat wordt zeppen wordt dat, om het zo maar te zeggen. Ik weet echt niet meer hoe ik het allemaal moet van elkaar gaan krijgen aanstaande weekend. Met het WK voetballen. Ach, ik heb het cocktail trio dadelijk al voor je klaarstaan. En hup, hup, hup. Nou, dat vind ik wel een lekkere plaat in verband met het WK voetballen. Just dropped in to see what my conditioning was in. Dat is het liedje wat ik de hele week en over 2 weken die week ook nog voor je mee ga nemen. Dat hoor je natuurlijk tegen de klok van 10:30. En zometeen tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country hit voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country hits, 177, Pam Tillis, Maybe It Was Memphis, 1991. Dit is Black Slade en Amigo. Amigo.

Sings en Renegade worden hier bij de Steden Driehoeken draaiend door. Hey, en soms ben je een liedje aan het schrijven en heb je een writersblok. Wat doe je dan? Nou, het is heel simpel. Dan schrijf je alles op wat je op dat ogenblik ziet en meemaakt. En dat heeft de schrijver van het liedje van de band Chicago ook gedaan. 25 or 624.

Emerson, Lake en Palmer, Fanfare for the Common Man, had ik voor je klaarstaan. En daarmee komen we op 1 minuut over 10:30 alweer. En ik heb weer een Just Dropped In to See What My Conditioning Was In. Hadden we gisteren een soundtrack, of tenminste hij zat in een serie, namelijk de serie Fargo Year 2. Ik heb hem nu weer van een serie voor je klaarstaan. Dit keer is het de serie Goliath en is die van Linda Kay. Dit is haar uitvoering. Just Dropped In.

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.

Gospel van Otis Redding. Amen had ik voor je klaarstaan. We blijven even bij de hogere sferen. Dit is George Harrison. En hij kon niet kiezen tussen al die verschillende goden die er zijn. My Sweet Lord, dit is George Harrison.

Nadina Pallet hoorde je en Come Bring the Sun. En over de zon gesproken, die gaat eraan komen hoor. Dus dit weekend nog, fris voor de tijd van het jaar. Het is net geen 20 graden en er is kans op regen. En vanaf volgende week donderdag, dan gaat de zon komen. En gaan de temperaturen weer klimmen richting de 25 graden. Lekkere muziek voor je klaarstaan, al zeg ik het zelf. Dit is de band America en...

Nena en New York Getraumt had ik voor je klaarstaan. En ik zit met een schuin oog op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. En dan ben ik terug met het middelstuurtje van de steden. Driehoek draait erdoor. Ik heb in ieder geval weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone 177. Pam Tillis, Maybe It Was a Memphis uit 1991. Laatste plaat van dit uurtje, dat is For Hero en het prachtige Les Fleurs.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zorgaanbieder Expert Care sluit twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goedemorgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek draait door. We begonnen met de G Coltrane en Go Like a Laila. Ik ben tot een uurtje of één met lekker veel muziek. Dit uurtje staat toch wel een beetje in teken van gitaarmuziek. Ik heb zometeen onder andere nog Metallica voor je klaarstaan. Het Cocktail Trio gaat ook nog dit uurtje voorbij komen. En hup, hup, hup, omdat het WK voetballen vanavond gaat beginnen. En natuurlijk een nummer uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn bij 177 aangekomen. Van Tillis, Maybe It Was Memphis. Zij doen gitaarmuziek. Dit is Guns N' Roses en Sweet Child of Mine.

Anne de Radio, de valse disco van Donna Summer. Even kijken, het WK voetballen gaat vanavond beginnen met de eerste wedstrijd. Even kijken, hoe ga ik dat nou doen? Ik wou nog twee nummertjes draaien. Laten we hiermee eens even mee beginnen. Dit is het Cocktail Trio en Hup Hup Hup. Die vond ik wel toepasselijk.

Ah, dat is echt iets van mij hoor. Maar ik zat te denken, omdat we toch onder andere het WK voetbal spelen in Mexico. Hoor die aan de Mexican Incident of Sound in Mexico. En

Wilt u en mooi, het leven is mooi. En daarmee komen we op een handvol seconden na is het alweer 11:30 geweest. Ik heb weer een country hit klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. En we zijn aangekomen bij 177. We gaan naar het jaar 1991. En daar staat Pam Tillis, Maybe It Was a Memphis. En wat schrijft het juryrapport over haar? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Pam Tillis was een van de meest stralende sterren van de country muziek boom van de jaren 90. Met haar unieke mix van twang, pit en gevoel. Het zat trouwens in haar bloed hoor. Haar vader Mel Tillis was een legende in Nashville met klassieke hits als Midnight, The Blues en Me. Pam zong achtergrondvocalen op zijn hit uit 1980, Your Body is an Outlaw. Na een periode waarin ze in de jaren 80 een new wave pop zong, brak ze door als countryster met haar kenmerkende nummer uit 1991. Maybe It Was Memphis. Een zwoele ballad over een zomerliefde met een jongen die zo uit een roman van William Faulkner leek te komen. Tot haar iconische hits boren ook Put Yourself in Place, Spill It Perfume, Mi Vida Loca, My Crazy Life. En haar getinte honky-tonk klaagzang Cleopatra, Queen of Denial. Ja, en dat ene nummer, dat heb ik nou voor je klaarstaan. Uit de 1991, ik zei het al, is dit op plekje 177. Pam Tillis, and Maybe It Was Memphis. En ik zou zeggen, veel plezier met het nummer.

Michael Jackson heeft hem ook gedaan, maar dit is origineel. The Beatles en Come Together. En daarvoor hadden we nog John Cougar Mellencamp en Paper in Fire. En daarvoor hadden we nog nummertje 177 uit de lijst van de blad Rolling Stone. Fan Tillis, Maybe It Was Memphis. Morgen dan gaan we naar 1988. Katie Metta en 18 Wheels and a Dozen Roses. En zij staat natuurlijk op plekje 176. Want na 177 komt natuurlijk 176. En we draaien ze allemaal iedere werkdag dat ik aanwezig ben te horen tegen de klok van 11:30. Deze had ik je ook nog beloofd. Ik had al gezegd, dit uurtje hoort het uurtje van de gitaarmuziek. Dit is Metallica en Enter Sandman.

Stevie Wonder en Higher Ground had ik ook nog voor je klaarstaan. En ik zit weer met een schuin oog aan de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Dat betekent dat de laatste plaat van dit uurtje eraan gaat komen. En ik dan nog een uur klaar zit voor het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door. Ja, ik heb het album ook thuis staan. Ik vind het zelf persoonlijk een geweldig album. We gaan er namelijk uit met Radiohead van het album OK Computer. Is dit Paranoid Android. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Hé, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.

0: Kiss.
1: Oh, ik zeg een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. Het is donderdag alweer 11 juni 2026. Wij begonnen met Tom Jones en The Art of Noise en Kiss. Ik weet niet of hij nou al in Soesnijk heeft gestaan of dat hij binnenkort gaat optreden daar. Maar hij is in ieder geval dan ofwel in Nederland geweest of hij komt weer naar Nederland. En die oude rotten die doen het nog allemaal hartstikke goed, hè? Als ik het zo mag zeggen. Hey, het is de dag. Het is 11 juni. Het is de dag dat het wereldkampioenschap voetballen gaat te beginnen aan 104 wedstrijden. Ja, ik ben sportgek, maar of ik al die 104 wedstrijden allemaal ga kijken, ja, ik denk niet dat me dat gaat lukken. Maar ik heb wel zin in de openingswedstrijd. Er zit er weer zo'n openingsceremonie bij. En ik wil het hier nog wel even op de radio zeggen. Denk ik dat Nederland ver gaat komen? Nee, denk het niet. Nee. Ik las een stuk in de krant over de burgemeester van New York. En die voorspelt bijvoorbeeld dat Marokko wereldkampioen gaat worden. Ja, nou, dat is een gekke voorspelling. Ik voorspel bijvoorbeeld dat Japan wereldkampioen gaat worden. Nou, doen we allebei een gekke voorspelling. En hij zegt zelfs dat in de achtste finale, dus als Nederland het gaat halen. Hij zegt Nederland die wordt tweede in de pool. En hij verwacht dat Marokko eerst in de pool gaat worden. Dat dat dan de volgende wedstrijd gaat zijn. Marokko tegen Nederland. Och man, dat gaat dan een hoop ellende brengen, denk ik dan wel weer. Lekker veel muziek tot een uurtje of één. Dit is OMD en The Locomotion.

Loves Poppies. En ik ga me niet de mond breken op de titel. Non, orange. Nee, joh, dat gaat me niet lukken. In ieder geval een lekkere oude, gouden oude, om het zo maar te zeggen. We gaan even naar nieuwe muziek. Hij zit in de nieuwe Toy Story. En ze heeft het een en ander record heeft ze gebroken. Ik heb het natuurlijk over I Knew It, I Knew You. Dit is de nieuwe van Taylor Swift.

Joe Cocker en Pardon Me Sir had ik voor je klaarstaan, ja zeker. En we gaan nog even een keer de alternatieve hoek in. Dit is de band Bush.

Ja, ze staan op Pinkpop. Frans Ferdinand en Take Me Out had ik voor je klaarstaan. Hey, ik heb het er al de hele week over. En ja, ik vind het heerlijk vanavond de eerste wedstrijd. Misschien pak ik vannacht ook nog een wedstrijdje mee. Ik heb vorige week in ieder geval vakantie. Dan ga ik in ieder geval s'nachts een paar wedstrijden zien. Ik ga je in ieder geval vertellen. Ik denk niet dat ik er heel erg blij ga worden van die wedstrijden. Maar ach ja, joh, het is... Het is voetballen, het is ja, ach, misschien valt het wel mee, misschien valt het wel tegen. Zondag bijvoorbeeld, een lekkere zondag in ieder geval. Duitsland tegen Curaçao, daar heb ik dan wel weer zin in. Nederland tegen Japan. Ik zie nog de prachtige wedstrijd Spanje tegen Kaapverdië hier voorbij komen. Die is maandag om 6 uur Nederlandse tijd. Saudi-Arabië tegen Uruguay, ach ja, ik noem maar wat. Iran tegen Nieuw-Zeeland. Oostenrijk tegen Jordanië. Ik noem gewoon even wat wedstrijden op. Ja, het WK voetballen is inmiddels weer begonnen. Aftrap is vanavond in Mexico met de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En daarom heb ik de Les Humphries Singles nog een keer klaar.

Ah, er komen natuurlijk zoveel liedjes rond het WK uit. En ik vind dit nog wel een van de leukste samen. Het is een oud liedje van Bassie en Adriaan. Hou je rustig van Russo en FC Heethoofden. Kan ik die originele nog even snel voor je erbij halen? Ja, dat is van Bassie en Adriaan. Dan klinkt die als volgt.

Misschien moeten we dat ook allemaal wel gaan doen als we dan lekker het WK voetbal gaan volgen. Als we het Nederlands elftal gaan vouwen. Gewoon lekker rustig houden. En erger je niet. Het is misschien wel de belangrijkste bijzaak in het leven. Het is maar een spelletje, lieve mensen. Verder met muziek. Dit is The Rasmus en In The Shadows.

zag hem staan. Soms vind ik hem wel geinig. Als ik praat moet je ophouden, moet je stil zijn. Tino Masten en zijn versie van Zij Weet Het. En dit is dan weer even wat anders. Dit is Crew Ramada en My Friend. Whenever.

Ja, Alexander is net aangeschoven. Die gaat eigenlijk de matinee, de techniek doen. En ik ga met hem naar Japan doen, als het goed is. Ik denk, ah, laat ik hem dan ook maar even Japanse muziek laten horen. Kenji Yonezuza hoorde je, een loser. En ja, ik vind het wel wat geinig. Het is wat anders. Een beetje rock is het volgens mij wel weer. Hey, ik ga afsluiten. Dit was weer de Steden Driehoek daardoor. Zometeen de matinee hoorde al. Alexander zit er voor de techniek. En als het goed is met Hieke, morgen ben ik er weer. Dan mag ik mijn vakantie inluiden. Ach, ik heb er nu alweer zin in. Ik heb er nog eentje te gaan. We gaan er namelijk uit met ABBA en Gimme Gimme Gimme. Tot morgen, tot vrijdag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: nodig.
1: Nee.
0: Nee, we krijgen gasten in de studio.
1: Oh, leuk.
0: Ja, joh. We krijgen zo meteen, beginnen we al met Bernarda de Kroon.
1: Chique naam.
0: Jazeker, zij is gezinshulpverlener. En wij gaan met elkaar praten over ontmoetingsplek Zilverschoon.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd, maar het is wel heel leuk. En we gaan daarna praten, ook hier live in de studio met Carla Katz.
1: Oké. Okay.
0: En zij is afdelingshoofd risico- en crisisbeheersing van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, afgekort tot VNOG.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is gezegd.
0: Ga ik nu even niks zeggen. Nee, komt allemaal straks aan bod. Daaromheen hebben we gewoon lekkere muziek.
1: Ja,
0: we hebben net
1: ik heb
0: Elvis
1: de lijst gezien. Het is weer top, hoor.
0: Ja, hartstikke leuk, hè? En allemaal samengesteld door Alexander. Want die kan het
1: als
0: de
1: topper.
0: Beste. Zeker weten. Het is, voordat ik verder ga, donderdag 11 juni. Gaat maar door, hè?
1: Is er nog iets speciaals?
0: Nou, het is vandaag de Outdoor Office Day.
1: Outdoor Office Day?
0: Hier in Nederland. Ja. Dat wordt dit jaar voor de 8e keer al georganiseerd. En het gaat erom dat je gewoon je hele hebben en houden. Hè? Moet natuurlijk wel kunnen natuurlijk. Maar gewoon lekker met je hele hebben en houden. Met je laptop, met je telefoon ergens in de wijde wereld gaat zitten. Gewoon lekker in een park.
1: Ja, aan een tafeltje.
0: Bijvoorbeeld, zou allemaal kunnen. Maar er is een hele organisatie zit daarachter. En dit jaar dus alweer voor de 8e editie.
1: De 8e keer alweer.
0: En u kunt kijken op de website outdooroffice.nl. Want ja, dit jaar is het dus al klaar. Hè? Je kan niet meer aanmelden en zo. Maar er doen heel veel bedrijven doen eraan mee.
1: Oké, okay dan.
0: En het wordt steeds groter en groter en groter. Dus gewoon lekker in de natuur zijn.
1: En het is goed weer?
0: Het is nu wel goed weer. Het was vanmorgen flink aan het hozen.
1: Ja, gisteren zeker.
0: Zo. Ja, maar vanmorgen ook, hoor.
1: Ja.
0: Maar weet je, als je nou bijvoorbeeld thuis werkt, want dat is natuurlijk ook hot, hè, sinds corona.
1: Sinds corona is alles mogelijk. Ja,
0: ja. Maar dan ook kun je aanmelden en zeggen van, joh, ik neem mijn spulletjes op en ik ga buiten in mijn eigen tuin zitten aan een tafeltje.
1: Ja, why not?
0: Ja, dan zit je toch ook outdoor.
1: Ja.
0: Nou, dat wou ik even vertellen. En voor de rest hebben we hele lekkere muziek. En we moeten gewoon ook heel snel verder. André Hazes staat klaar en die gaat uit zijn bol.
1: Lekker. Wat moet ik hier weer?

0: Nou, ga jij ook vanavond uit je bol?
1: Jazeker. Vanavond Mexico-Zuid-Afrika, hè?
0: Ja, dat
1: de voetbalwedstrijd.
0: Dat gaat dus weer beginnen.
1: Ja, om 9:00 s'avonds.
0: Is dat vanavond?
1: Ja, Mexico-Zuid-Afrika.
0: De eerste wedstrijd. Zo, en wat denk jij dat het gaat worden dan?
1: Ik denk 3-0 voor Mexico.
0: Zo? Ja. Zijn ze zo goed dan?
1: Dat denk ik wel.
0: Die hebben waarschijnlijk,
1: Hun hebben een winststreak nu van 2 gelijke spelen en 3 gewonnen wedstrijden. En Zuid-Afrika heeft er 2 verloren, 2 gelijk gespeeld en 1 gewonnen maar.
0: Dus je bent ook wel een voetbalfanaat, als ik dat zo beluister.
1: Ja, ik hou de statistieken wel bij, hoor.
0: Zo. En is dat de enige wedstrijd vandaag?
1: Ja, dat is vandaag de enigste wedstrijd.
0: Oh ja.
1: Dus, maar dat is echt de openingswedstrijd. Dus dan,
0: is er al een feest geweest ook? Met die Olympische Spelen hebben ze toch altijd van die enorme theatrale.
1: Ja, dat is dus vanavond opening. Zo'n hele openingsceremonie. Oh, okay. En daar zit ik altijd wel voor de buis, hoor. Dus
0: we kunnen vanavond dat allemaal zien op televisie.
1: Ja, topsport. Vrijdag hebben we dan Zuid-Korea tegen Tsjechië en Canada tegen Bosnië-Herzegovina.
0: Zo.
1: En zaterdag hebben we dan Verenigde Staten tegen Paraguay en Qatar tegen Zwitserland.
0: Heb je daar ook voorspellingen voor?
1: Nou, Zuid-Korea-Tsjechië, dat zal wel 1-1 worden. Canada-Bosnië, gok ik 2-1.
0: Moet ik het opschrijven?
1: Nou, ik voel de pool zelf al in, hoor. Dus dat komt allemaal goed. En Verenigde Staten Paraguay, dan hopen we natuurlijk allemaal dat Paraguay gewoon wint.
0: Oh ja, waarom dan?
1: Nou, vanwege Trump.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Die zal er wel weer bij zijn. Ja, en Infantino en al zijn vriendjes.
0: Ah, bah, afschuwelijk.
1: Dus dat wordt gewoon 0-2.
0: Oké. En wanneer is Nederland aan de beurt?
1: Nederland was aan de beurt op zaterdag.
0: Komende zaterdag?
1: Ja. Zondag, sorry.
0: Zondag.
1: Zondag 14 juni. Om 10:00 s'avonds tegen Japan.
0: Kijk, daar gaat Alexander ook voor de buis liggen. Hè?
1: Liggen nog wel.
0: Ja, joh. Gewoon helemaal lekker met alles bij zich en zo. Lekker hapje, snapje. Ja, toch? Nee.
1: Okay. Hij knikt nee.
0: Nou, maar weet je, ik ben zelf niet zo'n voetbalfan. Ik vind het een beetje een rare sport eigenlijk. Met z'n allen achter zo'n balletje aan hollen.
1: Maar wat heb je met basketbal toch ook?
0: Ja,
1: en tennis? En honkbal?
0: Ja, nee, ja.
1: Het is allemaal met een bal.
0: Ja. Ja, maar niet. Ja, ik vind toch tennis anders.
1: Okay.
0: En basketbal ook.
1: Maar waar ben jij fan van dan?
0: Paardensport.
1: Paardensport?
0: Dat is tenminste een sport.
1: Sport van de elite?
0: Ja. Ach, houd toch op. Voetbal. Ach, houd toch op. Nee. Maar goed, genoeg gezegd. Wil je nog meer kwijt over
1: het
0: voetbalgedoe? Want hoe lang gaat dat duren, dat hele feest?
1: In ieder geval tot en met juli, eind juli.
0: Ach, verschrik.
1: Helemaal... 2 maanden lang is het feest.
0: Ja, nou, geef jij ons volgende week dan een update over
1: natuurlijk.
0: Wat we nu vandaag en morgen en
1: komt
0: overmorgen
1: goed.
0: En zo. Oké.
1: Sportwatcher word ik.
0: Ja, is goed. Sportwatcher. Ik schrijf het nu even op met stip. Hartstikke leuk. Mooi. Ik ben klaar nu voor dit moment.
1: Ja, ik ook.
0: Want we gaan even naar, het kan niet anders, hè. Forza staat klaar met van Nelly Furtado.
1: Oh, lekker.

0: Nelly Furtado met Forza uit 2003 en gebruikt tijdens het EK in 2004.
1: Heb je mooi gezegd.
0: Ja.
1: Ja, prachtig. Best wel een beetje energiek nummer eigenlijk.
0: Ja, maar dat is toch ook wel nodig tijdens een EK?
1: Ja, dat is ook zo. Ze moeten flink achter die bal aan. Hè? Ja, toch?
0: Jazeker.
1: Ik heb me altijd laten vertellen, die Nederlandse jochies, die zijn gewoon te verwend. Gewoon in de watten gelegd en zo. Die hebben geen drive om te willen winnen. Dat is het. Maar goed.
0: Ik hoor dat jij bondscoach moet worden.
1: Ja, oké. Echt niet aan mij besteed. Ik blijf lekker hier bij de radio. Want, wat is er leuker om te kunnen interviewen met dames die gewoon live en kicking hier in de studio zitten? Ja, ik vind het hartstikke gezellig. Welkom, Aletta en Bernarda. Jullie zijn beide verbonden dan aan het ontmoetingsplek Zilverschoon.
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Nou, welkom. We gaan er een mooie uitzending van maken. Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: En jij doet hopen af en toe even mee, hè?
0: Ja.
1: Ja, je hebt vast wel vragen. Want, dames, ontmoetingsplek Zilverschoon. In Apeldoorn.
2: Ja.
1: Waar kunnen we hem vinden?
2: Aan de Zilverschoon.
1: Aan
2: nummer
1: de Zilver?
2: 4. Ja, ja. Dat is een straat.
1: Kijk.
2: Vlak bij Zeebuizen.
1: Zo simpel, hè? En het ligt in de wijk Sluisoord. Toch?
2: Ja.
1: Ja. Ja. En wat doen jullie daar zoal? Wie wil daar iets over zeggen?
3: Het is eigenlijk een ontmoetingsplek waar eigenlijk iedereen, alle inwoners van de gemeente Apeldoorn, binnen kunnen lopen.
1: Oké. Okay.
3: Voor een kopje koffie, een praatje en een activiteit.
1: Ja.
3: Dat is even heel in het kort.
1: Dan, dat behelst dan echt ook de naam van de ontmoetingsplek.
3: Ja.
1: Je ontmoet elkaar daar. Voor wat dan ook. Maar er worden ook dingen georganiseerd, toch? Heb ik me laten vertellen.
2: Ja. Ja, we hebben een heel weekprogramma eigenlijk. Dus wat Bernarda al zegt, we hebben de inloop. Dat is gewoon van 9 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Dan kan iedereen binnenkomen wandelen.
1: Ja.
2: Het zij voor activiteit, dus creatief bezig zijn. Het is een stukje dagbesteding voor sommige mensen. Het zij gewoon voor een kopje koffie even de krant lezen. We hebben de krant, de Stentor. Dat vinden mensen ook heel erg leuk. Dat is heel fijn dat we die hebben.
3: Ja.
2: En daarnaast hebben we inderdaad op sommige dagen een activiteit die er speciaal uitspringt. Zoals op de dinsdagmiddag heb jij...
3: Ja, en wij een naaigroep. Dus er zijn een aantal dames en heren die

0: bij ons komen, sommigen kunnen al naaien, maar andere mensen die willen graag wat leren. En die kunnen bij ons komen om dat te volgen.
1: En dan maken ze iets moois.
0: Dan maken ze
1: voor zichzelf misschien ook?
0: Ja, dat kan voor jezelf. Maar het kan ook zijn, want we hebben ook een klein winkeltje. Laat maar zeggen, in ieder geval. Een soort van winkeltje waar we ook de spullen verkopen die er gemaakt worden binnen de ontmoetingsplek.
2: Oh,
0: dus
2: leuk.
0: Daar kunnen mensen voor het, die iets gemaakt hebben bij de naaigroep, ook daar iets voor maken.
1: Ja. Leuk. En dan dat geld gaat dan weer besteed worden in de ontmoetingsplek.
0: Ja, daar kopen we nieuwe materialen van, zodat we daar ook weer leuke andere dingen van kunnen doen. Ja.
2: En is het voor iedereen toegankelijk? Of is er nog een bepaalde doelgroep?
3: Voor iedereen toegankelijk.
2: Zowel jong als oud?
3: Jong als oud, maar er zijn voornamelijk ouderen die er komen.
2: Okay,
3: die of met pensioen zijn, of geen werk hebben, of een soort
1: gewoon heel veel vrije tijd
3: toch wel
1: hebben.
3: Zoeken. Ja, precies. Mm. Die echt wel gezelschap zoeken. Mensen die alleen zijn.
0: Ja. Ja.
3: En mensen die het gewoon heel gezellig vinden om zomaar binnen te komen lopen.
1: Ja. Ja, dat is altijd fijn. Kijk, het gaat wel eens een dierbare komt te overlijden. Of,
2: helaas wel.
1: Ja. Of wat dan ook. En je zit zelf ook een beetje in die materie. Je komt bij oudere mensen. Dan hoeft er ook maar iets te gebeuren. En dan, wat doet dan de ander? Ja. Is het leuk om dan ergens op te kunnen terugvallen?
2: Ja. Jazeker. En gewoon fijn, toch?
0: Ja. En daarbij inderdaad kunnen wij ook nog doorverwijzen. We zitten in een samen 055-punt.
1: Oh ja.
0: Dus dat is van de gemeente. Ja. Zitten daar allerlei instanties. Wij kunnen ook inderdaad in een vroeg stadium al mensen doorverwijzen. Zodat zij wanneer ze bij ons komen. Sommige mensen komen natuurlijk die komen regelmatig. Dus dan zie je ook van, ze hebben wat hulp. Soms vragen ze ook.
1: Mm-hmm.
0: En dan kunnen wij gelijk doorverwijzen. Dus dat is ook een hele mooie functie binnen de Zilverschoon.
1: Want hoe lang bestaan jullie al aan die Zilverschoon? Hoeveel jaar draait het al, zeg maar, die ontmoetingsplek?
0: Dit is het vijfde jaar dan, of niet?
3: Klopt. Ja. We zijn in 2021, het was net zo na de corona tijd, zijn we verhuisd.
1: Ja.
3: Of zijn we er gekomen. Wij kwamen van Pluspunt Gentiaan, dat was een ontmoetingsplek. En wij zijn dus naar de basisontmoetingsplek gegaan. En dan heb je alles onder één dak. En dat is heel fijn, korte lijntjes.
1: Ja, precies.
3: CEG zit erin.
1: Ja.
3: En wat je al zegt, de WMO, de gemeente.
1: Ja.
3: Dus, en omgekeerd werkt het ook, wij verwijzen door. Maar als mensen daar een gesprek hebben met iemand, dan is het, als het dan gesignaleerd wordt van, diegene wil eigenlijk wel wat meer onder de mensen komen, dan, kom maar even mee.
1: Ja.
3: En dan
1: is het lijntje
3: worden ze
1: heel
3: bij ons bij ons geïntroduceerd.
1: Ja, leuk.
3: En dan vangen wij ze op en dan laten we zien wat we doen. En soms komen mensen terug, soms ook niet. Dan is de drempel toch wel wat hoog.
1: Ja.
3: Maar wij proberen altijd wel heel laagdrempelig te werken.
1: Ja.
3: Gewoon binnenkomen, meteen op gemak stellen, kopje koffie.
0: Warm welkom inderdaad.
1: Ja. Dan is het ijs al gelijk gebroken. Hè?
0: Ja.
1: Zo, mooi.
0: Ja.
1: Dan gaan ze zich thuis voelen. Zijn jullie met z'n tweetjes of is er nog een team om jullie heen?
3: We hebben een heel team.
0: Ja.
3: Ik werk op de maandag en woensdag bijvoorbeeld de hele dag daar. Jij bent er op de dinsdag.
0: Dinsdag en de vrijdagochtend, één keer in de twee weken.
3: Ja. Ja. En dan werken we nog samen met... En we hebben nog een collega. Wij zijn van Cirelo.
1: Ja.
3: Wij werken vanuit Cirelo op de ontmoetingsplek. En we hebben nog een collega, Jolanda. Die is er op de donderdag.
0: Ja.
3: En dan hebben we nog samenwerking met Zoo International en Philadelphia met het Eetcafé. Want dat hebben we ook s'avonds.
2: Op die manier.
3: Vijf avonden in de week
2: hebben we Eetcafé.
3: Ja.
0: Poeh. Ja, en dat is eigenlijk ook een hele mooie aanvulling voor mensen. Daar zie je veel mensen uit de buurt. Hè? Wat ouderen die een maaltijd bij ons komen eten. En voor €5 kun je een maaltijd...
1: Heerlijk voor eten, hè?
2: Ja.
0: En een gezellige avond. En je
2: dat
0: kan
2: zo
0: aanschuiven.
2: Ja.
1: En dat doen jullie ook op alle werkdagen?
0: Ja. Ja.
1: Mooi.
3: Ja. En dan is heel leuk.
1: Een weekmenu? Hoe stel ik me dat voor? Een weekmenu?
3: Ja, we maken een weekmenu inderdaad. Mm-hmm. We kijken natuurlijk een beetje van wat is er nou weer aan de beurt? Want je kunt niet elke week bloemkool eten.
1: Nee, kan dat niet.
3: Dus daar hebben we prachtige lijsten voor. En dan maken we dat gewoon. En die zetten we op Facebook. We hangen het aan de deur. Waar veel mensen ook altijd even langs lopen om te kijken. En dan kunnen mensen zich opgeven.
1: Ja,
2: kijk.
1: Ja, opgeven eten. Moet natuurlijk wel.
3: Opgeven
1: dat je weet hoeveel personen, voor hoeveel personen moet ik koken.
3: We mogen 24 mensen ontvangen.
1: Zo,
2: dat is een
1: de grote groep.
3: Ja, zelf gezellig.
1: Dat
3: is echt zo.
1: Leuk.
0: Ja, heel divers ook.
3: Ja.
0: En dat maakt het ook juist heel
2: Is de groep ook heel divers?
3: Ja.
2: Oké.
0: Ja.
3: Er is een groep wat echt uit de buurt komt. Mm-hmm. Hele gezellige mensen, ja. Die zitten dan vaak bij elkaar aan tafel als het kan. Want we hebben geen vaste plekken.
1: Nee joh, nee.
3: Ja, maar mensen leren elkaar ook. Die leren elkaar er ook kennen.
2: Ja.
3: Ja. En soms ontstaat daar wel wat leuks uit.
1: Ja, dat is ook wel leuk. Ja. Mooi. Ja. Prachtig. Ja. We gaan even luisteren naar... er staat iets klaar. Oh, nee, die gaan we nou toch niet doen. We moeten even Come Together. Come Together doen van Michael Jackson. We willen hier, dat gaat over dat... Ja, dat zou
2: samenkomen.
1: Ja, het samenkomen, ja.
3: Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is een mooie. Kun je nog even veranderen? Ja, hij wil nu AC/DC doen, maar dat vind ik een beetje heftig voor u.
2: Nee.
1: Ofwel, zijn jullie fan van AC/DC? Ja?
0: Ja, nee, hebben die andere is veel toepasselijker.
1: Ja, vind ik ook.
2: Together.
1: Ja. Come Together. Ja. Nou, lukt dat? Dat lukt, hè? Ja, nou, come on.

0: Michael Jackson met de uitvoering van Come Together.
1: Nou, dat is toch een covernummer?
0: Een cover heeft hij gecoverd in 2000. Even kijken, had ik het opgeschreven? Michael Jackson heeft dat gecoverd in... Ik zie het niet staan. Ja, 1986.
1: Tijd geleden.
0: Het is natuurlijk veel ouder, hè? Want het is van origine, is het van de Beatles.
1: Ja, dat zei ik.
0: Ja. John Lennon en Paul McCartney hebben het geschreven. Mooi, toch?
2: Mm, zeker.
0: En hij heeft het gebruikt, die Michael Jackson, in zijn musical Moonwalker.
1: Oh ja.
0: Ja. Mooi.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan gauw lekker verder praten.

0: praten met de dames.
1: Ja, gezellig.
0: We zitten hier nog steeds gezellig hier van het ontmoetingsplek Zilverschoon. De dames Bernarda en Aletta. Lekker toch?
2: Ja, ja zeker.
0: Ja, bij je zin. Ja.
2: Ja?
0: Geen droge keel gekregen?
2: Nee hoor. Maar
0: er staat water, hè, vers getapt. Oké, we hebben al een heleboel besproken. Jullie zijn elke dag open van 9 tot 4.
3: En dan van maandag tot en met donderdag. En op de vrijdagochtend één keer in de 2 weken.
0: Oh ja.
3: Ja. Wel is er iedere vrijdagochtend kop en koffie. En dat valt eigenlijk buiten de ontmoetingsplek, maar wordt wel gehouden in de ontmoetingsplek. Mm-hmm. Dat is voor mensen met geheugenproblemen. En daar wordt, en dat is eigenlijk ook een hele mooie. Daar wordt je geheugen getraind. Dus daar kom je ook binnen.
0: Dus ja? Het is niet alleen met het kopje koffie wat je krijgt.
1: Word je dan getraind?
3: Door verschillende spelletjes, eenvoudige oefeningen.
0: Leuk.
3: Ja, en dan doen ze steeds iets anders. Maar dat is eigenlijk ook een hele leuke.
0: En er is ook animo voor.
3: Ja, daar is zeker animo voor.
0: De groep wordt steeds groter, denk ik ook.
3: Ja, ja. Er is ook, daar is ook wel iets wat ook steeds meer voorkomt.
0: Speelt.
1: Nee, helaas. Ja.
0: Maar wel mooi. En jullie hebben natuurlijk de mond-tot-mond reclame, hè? Jullie zitten nu hier, maar dat werkt ook altijd. Maar als mensen het naar hun zin hebben, dan gaan ze dat doorvertellen op een verjaardag.
1: De tam-tam.
0: Noem maar op. Jij noemt dat tam-tam, maar...
1: Ja, de tam-tam.
0: Ja, de mond-tot-mond reclame.
1: Mond-tot-mond.
0: Dus de beste, niet mond-op-mond.
1: Nee,
0: je hoeft niemand
1: mond.
0: Te beademen.
1: Dus de mond-tot-mond
0: reclame.
1: Ik hoop het niet.
0: Moet je maar eens opletten, heel veel mensen zeggen dat gewoon verkeerd. Mond-op-mond reclame. Nee, we zijn niet aan het beademen. Het is de mond-tot-mond reclame.
1: Ja, misschien denken ze erover na.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar goed. Dames, we zitten gewoon raar te kletsen. Ja. Maar vertel, want die eetclub die is er elke werkdag ook, hè?
2: Elke werkdag, ja.
0: En vanaf 6 uur tot...
2: We eten om 17:30. De inloop is meestal tussen 16:30 en 17:00. De mensen komen graag vroeg, want die willen een vast plekje natuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Ja. En ze willen gezelligheid, even gezellig kletsen met elkaar al van tevoren. En dan koken wij in de keuken en dan om 17:30 gaan we eten.
0: Lekker.
2: En dan scheppen wij op. De mensen zitten gewoon aan tafel. En
0: oh,
2: wij,
0: scheppen
2: en wij bedienen.
0: Aan tafel op?
2: Nee, we hebben een etenskar en daar scheppen we op.
0: Oh, ja.
1: En als ik zo vrij mag zijn, wat koken jullie vanavond?
2: Vanavond eten we aardappelkroketjes
0: met
2: kipswarma en salade.
1: Ik eet mee.
0: Heerlijk. En jullie bedenken als team zeg maar elke week een nieuw menu.
2: Ja, de club die kookt, die verzint. Ja.
0: En ga je ook in op de suggesties van de
2: als
0: eters?
2: Mensen jarig zijn bijvoorbeeld en ze geven dat aan, dan mogen ze zeggen wat ze eten willen op hun verjaardag.
0: Dat is aardig. Ja. Dat is leuk.
2: Het lukt niet altijd, maar dat is wel ons streven. Mm-hmm. En soms zeggen mensen van, of we vragen aan mensen van, wat willen jullie volgende week eten? Ja. Over 2 weken.
0: Ah, leuk.
2: En dan kijken of het past. En meestal lukt dat wel.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Vertel nog eens even wat meer over jullie programma. Want jullie hebben een heel programma.
3: Ja, we hebben eigenlijk een heel programma inderdaad. We hebben een nieuwsbrief en daar staat ons programma ook op. En we hebben ook op de buurtwijze samen 055. En als je dan bij de zoekfunctie Zilverschoon kijkt, daar kan je ons programma ook vinden.
0: Okay.
3: Maar we hebben bijvoorbeeld op de maandag, sowieso iedere dag is er een ontmoeting en creatief kun je daar bezig zijn.
0: Ja.
3: En op maandag is er ook nog een inloopspreekuur van Samen 055. En daar kunnen mensen met al hun vragen aan de gemeente of hun eerste vraag kunnen daar neerleggen. Die worden behandeld en die... Nou, dan worden ze uiteindelijk doorverwezen als dat nodig is. Of de vraag wordt gelijk opgelost. Dus dat is mooi. Op de dinsdag hebben we de naailes.
2: Tosti eten.
3: Tosti eten tussen de middag. Ja, dat hebben we ook inderdaad. Dan kan je voor €1,50 tosti komen eten.
0: Nou,
1: lekker.
3: Ja. En,
0: heb je op donderdag ook zoiets?
3: Nee, op de donderdag hebben we dat niet.
2: Op de donderdag nog niet.
0: Nee, nog niet. Nog
1: geen speciale
0: niet.
1: Dag.
2: Misschien gaat het ooit nog komen.
3: Ja.
2: Op de woensdag hebben we wel soep.
1: Kijk aan.
2: Dan hebben we een wandelgroep.
0: Een wandelgroep?
2: Ja, die verzamelen om 10:30. Gaan ze even koffie drinken.
1: Ja,
2: En dan komen de mensen zo binnen druppelen. En dan gaan ze wandelen. Iedereen kan mee met rollator, met scootmobiel, gewoon te voet. De groep past zich aan of die splitst zich even dat de rest vooruit loopt en elkaar weer opwacht. En als ze terugkomen, dan hebben wij de soep klaar. Ik heb een hele lieve vrijwilligster die heerlijke soep kan maken.
0: Hebben jullie eigenlijk genoeg vrijwilligers voor al deze leuke dingen die jullie organiseren?
3: Nee, wij komen nog wel vrijwilligers tekort. We hebben bijvoorbeeld voor het naaien, voor de naaiengroep. Mm-hmm. We willen eigenlijk op de ochtend en de middag een naaigroep hebben, maar daar hebben we geen vrijwilligers.

0: apps voor. Dus daar zijn we nog wel naar op zoek. Dus iemand die een ander kan helpen om dingen in elkaar te zetten.
1: Moet
0: dus
1: wel een beetje patronen, vaardig zijn.
0: Vaardig is, maar ze hoeven niet alles te kennen. Ik bedoel, want met elkaar komen we daar samen uit. Ja. Mm-hmm. Maar dat je wel in ieder geval wel een beetje patronen kunt lezen. En dat je mensen kunt helpen.
1: En hebben jullie alle materialen? Zijn die allemaal bij jullie?
0: Het ligt er een beetje aan. De naaimachines hebben we wel, inderdaad. Ja. Maar als mensen echt iets voor zichzelf maken, dan nemen mensen dat ook voor zichzelf mee.
1: Dat kan natuurlijk dan daar wel ook gemaakt worden.
0: Ja,
1: dat gezellig kan wel. Ook. Ja. Hè? Om dat samen met anderen te doen.
0: Ja. En we hebben nog een vrijwilliger voor de maandagmiddag. Dan willen we een nieuwe beweeggroep opzetten. Ja. En daar zoeken we eigenlijk ook nog een vrijwilliger voor.
2: De beweeggroep is ook op de donderdagochtend. Ja. Die lopen dus heel erg goed.
3: Ja.
2: En zo goed dat we daar geen nieuwe mensen meer bij kunnen hebben. Nee. Dus we hebben bedacht van dan gaan we een nieuwe groep starten. En dan op de maandagmiddag.
1: Ja.
2: En dat gaat in september gebeuren.
1: Ja. Dus bij de
3: beweeggroep, wat moet ik zien aan bewegen?
2: Ja, dan zitten ze bij ons in de hal. Als jullie een keer komen kijken, kunt zien.
1: Ja, we gaan een keer kijken.
2: En dan zitten ze in de hal. En dan doen ze stoelgym eigenlijk.
3: Stoelgym.
2: Ja. Oh. Stoelgym. Ja. Dus het is voor iedereen
0: achter
2: ook.
0: De stoel.
2: Ja.
0: En iedereen kan meedoen.
1: Dat is een beetje hot, hè? Want je ziet allerlei dingen voorbij komen. Ook met die stoel yoga.
0: Ja.
1: Noem maar wat.
3: Ja.
1: Mensen hoeven zich niet zo in te spannen en actief te zijn. Maar het kan allemaal op de stoel.
3: Ja, leuk. Ja.
1: Dus daar zoek je ook een vrijwilliger voor.
0: Ja, daar zoeken we dan voor de maandagmiddag een vrijwilliger. En we zoeken nog voor de dinsdag voor het eetcafé zoeken we nog een vrijwilliger. Okay. Die het leuk vindt om te helpen koken bij ons.
1: Leuk. Ja. Nou, mooi. En hoe kunnen ze zich aanmelden?
0: Ze kunnen een berichtje sturen via de app of via ons telefoonnummer. Dat is, zal ik het gelijk zeggen? Dat
1: Doe maar. Telefoonnummer 06
0: 23 60 19 72.
1: Herhaal het nog maar.
0: Ja, 06 23 60 19 72.
1: En een e-mailtje kan ook natuurlijk.
0: Ja, e-mailtje kan ook. En dat is...
1: Is dat dan?
0: Ik kan het even nadenken. Ja, dat is de Bob. Hè?
1: Bob. Ja, Bob. Waar staat het voor? Bob?
0: Basisontmoetingsplek.
3: Jij dacht aan een andere Bob.
1: Ik dacht aan een andere Bob. Ja. Nee, maar de basisontmoetingsplek.zilverschoon. @serenlo.nl. Daar mogen ze ook naartoe mee.
0: Ja, maar een telefoontje of een appje is dan sneller.
1: Ja, een beller is altijd sneller.
0: Ja, dan reageren we daar ook gelijk
1: Mooi.
0: Op. Ja.
1: En die vacatures staan ook op de site? Kunnen mensen daar nog iets over lezen op de site?
0: Nou, de informatie kunnen ze bij ons halen. Okay. Want ik weet niet zeker of die op de site staan. Ik hoop het eigenlijk van wel, maar dat verzorgen wij dan zelf in niet. Ja.
1: Maar, nog even over die nieuwsbrief, want jullie geven die elke maand uit?
2: Vier keer in het jaar. Met de jaargetijden gaan we mee. Ja.
1: En dus de zomereditie kun je daarop abonneren dan of zo? Of is die alleen maar mee te nemen bij jullie?
2: Hij is mee te nemen bij ons. En er is iemand zo lief uit de buurt die ook flyert voor ons. Dus die doet het eigenlijk in de buurt rondbrengen.
3: Ja, maar hij is alleen op veel papier, adressen. Niet digitaal.
2: Nee.
3: Oké. Okay.
0: Nee.
2: Helaas niet. Kan nog komen.
1: Maar dan zoeken jullie daar ook weer een vrijwilliger voor.
2: Mensen kunnen ook gewoon op de buurtwijzer kijken.
0: Ja.
2: De buurtwijzer samen 055. En dan zoeken met de zoekfunctie op Zilverschoon. En daar staat ook eigenlijk het hele programma wel op.
3: Ja, kijk.
1: Leuk. Mooi.
2: Wat er te doen is.
1: Zijn we nog iets vergeten te benoemen? Hebben we alles een beetje aangestipt, dames?
0: Ja, we hebben op de vrijdagochtend, dat is dan één keer in de twee weken. Dat is voor opvoeders en ouders, opvoeders, verzorgers en kinderen. Die kunnen op de vrijdagochtend bij ons komen. De kinderen kunnen dan wat knutselen.
1: Oh ja.
0: Maar ouders, verzorgers kunnen dan met elkaar in gesprek gaan. Ja. En die kunnen,
1: problemen die zich voordoen.
0: Die kunnen met dat elkaar. Dan uitwisselen met elkaar.
1: Ja. Wat goed. En het is één keer in de 14 dagen?
0: Eén keer in de 14 dagen,
1: Van hoe laat tot hoe laat?
0: Dat is van 9 tot 12.
1: Mooie tijd. Ja. En de kinderen zijn lekker bezig met
0: knutselen.
1: Doen
0: met knutselen en dat soort dingen allemaal. Ja. En, dus die worden lekker bezig gehouden.
1: Heb je dan ook geen zorgen over?
0: Nee.
1: En jullie zijn gewoon gratis toegankelijk voor alles en iedereen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Toch? Ja. Heel gezellig.
0: Ja, alleen de tosti en de soep kost eigenlijk geld.
2: Ja, hè? En de rest niet.
1: Ja, en als je het mee wil eten. Ja, precies. Dan moet je ook netjes aanmelden van tevoren. En dan dat jullie weten van, dat moet voor zoveel mensen gekookt worden.
0: Ja.
1: Dat moet dan wel kloppen natuurlijk.
2: Zeker.
1: En het is altijd een beetje een eenvoudige maaltijd, denk ik zo. Maar toch wel ook voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht.
2: Nou, we hebben gewoon een hoofdmaaltijd, zeg maar. Aardappels, groenten, vlees of anders. En een toetje en koffie. En
1: kijk eens aan.
3: Ja. Ja, lekker.
1: Koffie lekker mee af te sluiten. Leuk. Ja. Mooi.
0: Ja. Nou ja, en met feestdagen hebben we nog wat anders. Hè? Dan, ja.
2: Meestal zo tweede Pinksterdag, tweede Paasdag. Dat soort dagen, Koninginnedag of Koningsdag moet je zeggen.
0: Ja.
2: De vrijdag. Ja. Dan zijn we ook open, dan organiseren we ook net wat. Ja.
1: Ja, dat zijn ook vaak dagen dat mensen, als ze al alleen zijn, zich helemaal alleen voelen. Hè?
0: Ja.
1: Want heel veel mensen gaan naar familie en alles. Dus mooi dat jullie er zijn.
0: Ja,
1: prachtig.
2: Ja, vooral blijven doorgaan. Het is ook een leuke plek om te werken.
1: Ja. En wij komen zeker een keer kijken, hè?
3: Ja, zeker.
1: Dat gaan we doen. We gaan lekker mee eten daar. Ja, met zo'n soepje dan.
2: Ja, precies.
3: Oh, ja, helemaal niet goed. Met een tosti.
1: Of een tosti. Ja, een tosti heeft ook wel mijn favoriet. Alexander wil misschien ook wel, want die woont daar best wel in de buurt. Nou, dat was het volgens mij, hè?
0: Nou, ja.
1: Niks meer te vertellen? Nu op dit moment?
0: Nee, helemaal goed.
1: Dan wil ik u heel hartelijk danken dat jullie hier wilden zijn.
2: Ja, jullie
1: heel
2: bedankt veel dat we
0: er komen. Ja, dat is
1: en
0: helemaal
1: ga vooral door met het prachtige werk.
0: Ja, dank
1: en
0: je
1: dan,
0: wel.
1: Ja, ik hoop dat er een heleboel vrijwilligers zich gaan aanmelden. Dat je de boel kunt uitbreiden.
0: Ja, dat hopen we ook.
1: Ja. Ja. Dank je wel, Bernarda en Aletta.
0: Ja,
1: tot een volgende keer, zou ik zeggen.
3: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: En we gaan nu luisteren naar Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Jullie verzoeknummer.

0: Fleetwood Mac, dat was dus het verzoekplaat van Bernarda en Aletta van ontmoetingsplek Zilverschoon. Helemaal leuk. Ga lekker zitten, want mijn volgende gast is alweer binnengelopen. Het is hier een drukte van belang. Helemaal gezellig. Zullen we maar gelijk gaan babbelen dan? Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Zit
1: helemaal goed.
0: Ik trek anders de microfoon nog even iets naar je toe. Zo, maar ja, geweldig. Nou, welkom in de uitzending, Carla Katz.
1: Hartelijk dank.
0: Leuk dat je er bent. Jij bent afdelingshoofd risico- en crisisbeheersing. Zeg
1: Klopt.
0: Ik dat goed?
1: Ja hoor, van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
0: Ja, hele mond vol hè. Fantastisch. We gaan het hebben met elkaar over de campagne Denk Vooruit.
1: Klopt.
0: Want die is weer van start gegaan of gaat van start?
1: Nou, hij was al van start, maar we gaan nu zeg maar de tweede fase in.
0: De tweede fase.
1: Zoals we dat noemen.
0: En wat houdt dat dan in precies?
1: Nou, we gaan in ieder geval komende maandag, 15 juni... gaan wij binnen onze regio een kick-off doen in Apeldoorn. Waarbij ik samen met burgemeester Ton Heerts op de kruising van de Hoofdstraat Deventerstraat tussen 16:30 en 16:45 met burgers in gesprek ga ik om met hen te spreken over in hoeverre zij zijn voorbereid op een noodsituatie.
0: Een noodsituatie. Dat is wel ja, een soort van hot item, zeg maar. Hè?
1: Ja.
0: Je hoort het steeds vaker ook op de radio, op de televisie ziet voorbij komen. Want wat kan dan een noodsituatie zijn?
1: Nou, u kunt zich voorstellen, en dat zeg maar het landelijke scenario, zoals we dat noemen, dat er 72 uur geen stroom aanwezig is. En er is een serie geweest vorig jaar november van de EO. Dat heette Blackout. En daar wordt heel erg goed gefilmd wat dat betekent als je zo lang geen stroom hebt. Want dan, ja, wij zijn natuurlijk allemaal gewend dat alles gewoon functioneert. En het is bijna niet denkbaar dat we geen stroom hebben. Maar het stroomnet is behoorlijk vol. Ook dat hoor je vaak op het journaal. Cyberaanvallen is een ding. Maar zoals in Limburg vorig jaar met overstromingen die er zijn geweest. Door de klimaatverandering zijn we echt steeds meer vatbaar voor langdurige crisissen, waardoor je als burger je toch de eerste 72 uur, zoals we dat zeggen, zelf zou moeten redden.
0: Ja, nou weet ik heb ook wel eens een keer, dat is jaren geleden alweer, ineens zonder stroom gezeten. Er was iets daar in die meterkast daar in onze wijk, zeg maar. Maar dan zit je inderdaad in het pikken donker.
1: Ja.
0: Je zit 's avonds gezellig naar de televisie te kijken, je hebt een kopje koffie erbij en ineens, pats, gaat alles uit.
1: Ja.
0: Pikken donker, was in de winter. Kijk, nu valt het mee, dan is het om 8 uur niet donker, maar toch.
1: Nou ja, en dan is het waarschijnlijk ook niet zo heel erg langdurig geweest.
0: Nou, nee, 1 nacht.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, je gaat toch naar bed.
1: En dan ervaar je in ieder geval ongemak.
0: Ja, precies.
1: Maar op het moment dat echt heel erg lang duurt, hè, noemt dus die 72 uur.
0: Nou, het is lang,
1: ja,
0: hoor.
1: Dan zijn heel veel basisvoorzieningen niet meer beschikbaar.
0: Nee, want heb je dan ook geen telefoon?
1: Dan heb je geen telefoon. Ik geloof dat nu de eerste na stroomuitval je nog zo'n 2 uur lang het net het doet, waardoor je nog even kan bellen. En daarna houdt dat ook op.
0: Ja. Jeetje joh.
1: En als mensen nu al moeilijk zonder hun mobieltje kunnen.
0: Sommigen zitten eraan verkleefd, hè? Vreselijk,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, zo ergens is het bij mij niet, hoor. Maar goed, we doen wel heel veel met elektriciteit.
1: Zeker, ja.
0: Dus ja, dan de vragen zullen dan zijn van, ja, wat doe ik met mijn diepvries? Gewoon de deur dicht houden, zo lang mogelijk.
1: Ja, maar ook dat houdt de diepvries geen 72 uur vol. Hè? Dus vandaar ook dat we verwijzen vaak naar de website denkvooruit.nl. En daar staat een hele mooie checklist waarin staat wat handig is om in ieder geval in huis te hebben, waardoor je in ieder geval de eerste 72 uur kan redden.
0: Ja.
1: En de ervaring leert ook dat als je die checklist erbij pakt, dat je 80% al in huis hebt.
0: Ja.
1: Dus onze oproep is echt, check nog even wat je niet in huis hebt en ga dat gewoon halen.
0: Hij staat op de site Denk Vooruit.
1: Denkvooruit.nl. Ja.
0: Denkvooruit.nl. Kun je even een paar dingetjes noemen wat je sowieso echt in huis moet hebben?
1: Wat erg handig is, is een noodradio. Hè, want ervaring leert ook. Hè, want we halen ook veel ervaring bijvoorbeeld uit Oekraïne. Hè, en daar geven burgers ook aan dat het ontzettend belangrijk is om duidelijk te krijgen dat je weet wat is er aan de hand en waar moet ik me

0: Of voorbereiden, waar moet ik rekening mee houden? Mm-hmm. Nou, Omroep Gelderland is onze calamiteitenzender. Maar er weten is gebleken zo'n kleine 22% op welke frequentie die zit. Dus maandag in Apeldoorn, in het centrum, gaan we ook onder andere stickers uitdelen waarin staat wat de frequentie is. Dus plak die dan gewoon op die noodradio.
1: Ja.
0: Een ander iets is bijvoorbeeld een fluitje. Dat klinkt heel simpel, maar die zou je nu ook al goed kunnen benutten. Dat als je in gevaar bent of er is iets en je blaast op het fluitje. Nou, die delen we ook uit komende maandag.
1: Ja.
0: En daarnaast een folder waarin precies die checklist staat wat je ongeveer allemaal nodig hebt. Maar water is een belangrijke. Voedsel wat langer bewaard kan Kaarsen. Worden is belangrijk. Kaarsen is Zaklamp. Belangrijk. Zaklamp, contant geld. Nou, dat soort zaken.
1: Ja, want dat valt dan ook allemaal uit. Hè?
0: Zeker.
1: Als er geen stroom meer is, kun je ook niet online betalen.
0: Kan je niet meer pinnen.
1: Kun je niet meer pinnen. Je kan niet een betaling doen via Ideal, noem het maar op. Ja. Wero heet het tegenwoordig, hè? Zoiets. Ja. Goh. Ja, dat is. Ja. Ik snap dat heel veel mensen zich zorgen maken en misschien ook wel denken van, nou ja, joh, de ver van mijn bed, joh. Maar het kan maar zo ineens.
0: Het kan maar zo.
1: En toevallig geen waarschuwing.
0: Nee,
1: denk ik, hè?
0: Nee. En toevallig, kijk, nu heeft u ook meegemaakt hoe het is om een nacht geen stroom te hebben. In Spanje en Portugal, hè, was toch niet zo heel erg lang geleden langdurig stroomuitval. Toevallig was een vriendin van mij daar en die zei ook van, ja, maar als je dat nu een keer meemaakt, ja, ik ben nu echt wel voorbereid. Dus soms moeten mensen net even eerst voelen voordat ze tot actie komen.
1: Ja.
0: En dat proberen we eigenlijk te voorkomen. Want dan zou iedereen ook een comfortabel gevoel moeten geven. Ja. Dat je denkt, nou, als er wat gebeurt, en we hopen natuurlijk dat het niet zo is, ben ik in ieder geval goed voorbereid.
1: Nou, zei je net, de noodradio moet je sowieso eigenlijk in huis hebben. Water.
0: Water
1: in flessen of wat dan ook. Kaarsen vind ik ook. Altijd. Zaklamp. Lucifers.
0: Contant geld. Wat
1: contant
0: ik aan
1: geld.
0: Een EHBO-zetje. Maar nou, dat staat dus allemaal ook op die
1: ook
0: folder
1: die
0: en op die site. Ja. Dus neem even de moeite om daarnaar te googlen.
1: Denkvooruit.nl.
0: Denkvooruit.nl.
1: Heel belangrijk. Dus aankomende maandag gaat het van start hier in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Je zei op de hoek Hoofdstraat.
0: De Hoofdstraat Deventerstraat.
1: Ja.
0: Op die kruising sta ik samen met de voorzitter van onze veiligheidsregio, Ton Heers. Vanuit die rol staat hij daar ook.
1: Onze burgemeester.
0: Ook uw burgemeester, maar ook voorzitter van de veiligheidsregio. Ja. Vanuit die rol staat hij daar samen met mij om met burgers daarover in gesprek te gaan.
1: Ja.
0: En het is ook goed om te weten dat we zo'n noodpakket, dat zorgt ervoor dat je vooral zelf goed bent voorbereid. Maar het is ook belangrijk om te zien naar je naasten. Dus wij introduceren ook burenplannen waarmee je met de buurt in gesprek gaat. Dat je weet, wie wonen er in mijn buurt? Wie heeft er hulp nodig? Wat kunnen we voor elkaar doen? Wie heeft welke expertise? En ook dat zou heel mooi zijn als buurtgenoten met elkaar daar eens het gesprek over gaan hebben.
1: Vind ik heel goed om dat even aan te stippen ook. Het is heel belangrijk om gewoon ook naar je naasten om te kijken.
0: Zeker.
1: Ja, toch? Heel veel is allemaal van ik, maar dat moet niet. We moeten het met elkaar doen.
0: Maar als je bijvoorbeeld in het vliegtuig zit, zeggen ze altijd, eerst zuurstofmasker zelf op voordat je iemand anders helpt. En ook hier is het geval, zorg eerst dat je de basis zelf goed op orde hebt. Maar de volgende stap, wat nu is, en kijk ook zeker om naar uw naasten.
1: Zo is dat. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting voor dit moment. Heel veel succes komende maandag. Hoe
0: Dank
1: laat
0: u wel.
1: Is het ook alweer?
0: Van 4:30 tot 4:30.
1: Oké, okay. Nou, ik denk dat er een druk punt.
0: Ik hoop het.
1: Dus dat wordt heel druk en ook heel gezellig. Dat denk ik wel. En de boodschap is heel duidelijk.
0: Dank u wel.
1: Dank je wel voor dit moment, Carla Kals.
0: Geen dank. En ik hoop mensen te ontmoeten maandag.
1: En tot een andere keer, want er zal ongetwijfeld een vervolg komen.
0: Ik laat me graag nog een keer uitnodigen.
1: Dank je wel. We gaan luisteren nu naar Oh, Help. Ja, Help van de Beatles. Het is natuurlijk al een oud nummer, maar een prachtig nummer. Ik zou zeggen, start er maar in, Alexander. Help.

De Beatles waren dit, hè? Prachtig nummer. Dat kan gewoon ook niet stuk. Maar ja, weet je, door al dat gepraat en leuke onderwerpen en lekkere muziek zit het eerste uur van de matinée van vandaag er alweer op. We gaan afsluiten. Ik moet zo meteen stoppen met praten. Want dan komt nog even een mooi liedje van Lombelliccio del Mondo met Van Jovanotti. En dat schijnt iets met voetbal te maken te hebben ook. Ja, 2015 zie ik er staan. Kan dat kloppen? Even kijken. Nee, 1995 heeft hij dat al gedaan. Nou, ik zou zeggen lekker luisteren. En tot na het nieuws van 3 uur. Tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover.

Oh. Zo. Ineens houdt Duffy ermee op, hè? Dit komt uit 2008. Duffy. Nou, ik kan niet eens lezen zonder bril. Nou,

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, excuses voor deze rare begin van het tweede uur. We waren gewoon heel druk in gesprek. Maar ik heb hier natuurlijk alweer gasten zitten bij mij hier tegenover. En Jeroen is even iets anders aan doen. En Alexander zit gewoon in zijn eigen hok. En die zorgt voor de muziek en die start dan ook ineens wat in. Dit was dus Duffy met Rain on Your Parrot, 2008. Ja, maar de heren zitten hier alweer tegenover mij. Ik ga straks met ze praten. Andy Buitenhuis. Dag Andy.
2: Goedemiddag,
1: Hieke. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En je hebt natuurlijk weer je steun en toeverlaat meegenomen.
2: Ja, het zal ook eens niet, hè.
1: Het blijft in de familie, hè. Attie, ja, de
3: Harder. We doen
1: het
3: al twee eenheid, hè.
2: We zo doen het nou al een aantal jaren.
1: Ja.
2: En dat gaat hartstikke leuk samen altijd. Ja. Dus,
1: Nou, we gaan zo meteen uitvoeren met elkaar babbelen.
2: Ja.
1: En ik heb natuurlijk wat later op de middag, om 3:15, om precies te zijn, heb ik Koet Old Jan Kersenboom aan de telefoon.
2: Okay.
1: Die kennen jullie ook.
2: Ja,
1: hè?
3: Zeker.
1: Bluescafé.
3: Zeker, zeker.
1: Gaat hij weer gezellig met mij het programma voor de komende dagen doornemen.
2: Ah, leuk.
1: Wie er allemaal bij hem op het podium staan.
2: Heel vaak
1: en zo.
2: Goede muziek daar.
1: Ja. Heel vaak, ja. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even luisteren naar een liedje wat klaar staat. Alexander heeft iets uitgezocht. Oh, die kennen jullie ook vast wel. Django Wagner en Wolter Kroes. Die hebben in 2021 een liedje gemaakt. En daarin zeggen ze, wij gaan door. Nou, natuurlijk, wij gaan ook gewoon door.
2: Altijd
1: dus ik zou
2: doorgaan.
1: Zeggen, start hem in.
2: Vooral doorgaan.
1: Vooral doorgaan.

0: Zo, jullie hebben er niet naar geluisterd, maar wij gaan wel door. Django Wagner en Wolter Kroes. Lekker duo, ja toch? 2021 hebben ze dit op de plaat gezet. Een beetje zo net na de corona, hè? Een beetje, ja, dat was het. Oké. Okay. Nou, het is hier één, ja, ik kan niet zeggen bende. Het is gewoon gezellig. Ja,
1: een
0: toch?
1: Dolle boel.
0: Een dolle boel. Dat is het juiste woord. Jij bent ook weer terug op de plek. Ook
1: hallo,
0: alles
1: hallo, luisteraars. Daar ben ik weer.
0: Tweede uur is al lang ingegaan. We hebben al een paar liedjes gehoord.
1: Ja.
0: De mannen heb ik al geïntroduceerd.
1: Kijk.
0: En we gaan nu gewoon gezellig babbelen met elkaar, hè?
2: Babbel de babbel.
0: Babbel de babbel. Andy?
2: Ja.
0: Welkom.
2: Dank je.
0: Jij gaat, ik hoef je niet meer te introduceren bij de luisteraars. Jij bent gewoon muziek.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Je bent
2: elke
0: muziek.
2: Dag ermee bezig.
0: Elke dag, hè? Nog steeds.
2: Elke dag, van 's morgens vroeg, soms wat 's avonds laat.
0: Mooie staat van dienst. Inmiddels.
2: Ja, ik ben ook heel tevreden met wat ik allemaal bereikt heb. Al had het meer kunnen zijn, maar wat ik bereikt heb, daar ben ik wel zeer tevreden mee.
0: Ja.
2: En dat ik nog steeds gezond ben en nog steeds lekker kan zingen en het vol gas kan geven. Dat is een uniek gegeven.
0: Ja. Dus je hebt vorig jaar je 50-jarig jubileum gevierd.
2: Ja, samen met een band.
0: Ja.
2: Was hartstikke mooie boerderij.
0: Ja. Mooi feest geweest.
2: Ja, dus we gaan op naar de volgende 50.
0: Ja, zo is dat. Dat is de spirit.
2: Ja, toch?
1: Ja, gewoon doorgaan.
2: Zo is het, gewoon doorgaan.
0: Zo is dat.
3: Heel positief, ja.
1: Ja, zo belangrijk in het leven.
2: Ja, maar zeker. We zijn met een paar leden weer verder gegaan en met een nieuwe band. Dat heet nu Ordinary People.
0: Ja.
2: Nee, we zijn per slotverrekening allemaal gewone mensen.
0: Ja, maar dat is toch ook zo?
2: Dus, ja, goed. En die naam schoot me zo in één keer. Niet door de Bee Gees, want die hebben zo'n nummer, dat heet ook zo. Maar dat, ja, ik ben vaak... Bij mij komen dingen vaak impulsief. Ik ben impulsief mens.
0: Mm-hmm.
2: Maar bij mij komen ook vaak dingen zo in... Boef, weet je wel. Mijn dochter deed Precious. En dat is ook het moment dat ik dacht... Nou, zo moet ze heten.
0: Ja, wel een hele bijzondere naam.
2: Ja, nou ja, het is ook kostbaar en dierbaar.
0: Ja, nee, dat is het ook. Ja, dus. Prachtig toch?
2: Ja, zeker.
0: Een mooie kleindochter.
2: Oh, fantastisch.
0: Die groeit als kool.
2: Die is slim. Echt. Ja. Nou, ik wil niks zeggen, maar...
3: dat, ja, ik weet wat je wil gaan zeggen, maar doe het maar niet.
2: Die is zo godslim. En ook helemaal vol muziek, hè?
0: Ja, hè?
2: Dus ik hoop...
0: Ja.
1: Dat ze ook gaat zingen.
2: Ja. Mijn dochter zong ook, want ik heb een duet daarop staan. Met mijn dochter, Sarah Love Me Tender.
0: Oh ja.
2: Dat is hartstikke mooi. Maar die kleine, dat is...
0: Hoe oud is ze nu?
2: Ja, 20 mei 6 geworden.
0: 6, hè?
1: 6
0: ja.
1: al.
2: Ja, maar
1: en, wat voor nummers zingt ze al?
2: Ja, ze zingt nog niet echt. Maar ze zingt met als opa. Ik heb pas deze, moest pas deze van opa hebben. Dan gaat ze met me mee zingen.
0: Oh, lekker.
2: Als ze een videoclip kijken op wat er op YouTube staat of zo van mij. Of dan, maar
0: oude televisiebeelden.
2: Ze weet, ze kan, ze zit op een christelijke school. Maar ze zingt thuis ook. Ze zingt zijn hele gospelliedje in het Nederlands.
0: Ze
2: is allemaal aan het zingen. En de lieve Heer. En,
0: wauw.
2: Ik vind dat prachtig.
0: Mooi zo.
1: Ja, snap ik.
0: Niet pushen. Dat
2: nee,
0: komt
2: dat moet je ook helemaal niet doen. Nee. Het gaat er ook niet om in je leven wat je bereikt. Het gaat erom dat jij gelukkig bent.
0: Bij plezier.
1: Dat is het allerbelangrijkste.
2: En of je nou een baan hebt als postbode of als minister van Buitenlandse Zaken. Dat maakt helemaal geen boer uit. Het gaat erom dat je gelukkig bent in het leven.
0: Precies.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
0: En dat je om de mensen om je heen ook
2: precies.
0: Geeft. Dat is heel belangrijk.
2: Precies.
0: Hé, Atti?
3: Heb je helemaal goed. Dieke.
0: Zo is dat.
2: Ja, dat is echt zo.
0: Nee, maar dat is gewoon zo. Je kan erom lachen, maar het is niet zo.
1: Nee, ik lach erom hoe die het vertelt.
2: Maar goed, ik heb al een stelletje vrienden en een paar oud-collega's... waar ik weer sinds een paar jaar weer mee omga. Samen met de vrouwen, we gaan bij elkaar eten. En dan komen we bij elkaar. En dan gaat ik... Volgende keer komen ze mee, ga ik koken. Nou, dan gaan we naar een andere twee. Dan naar een andere. Ik ben
0: dan
2: alleen.
0: Kun je een
2: beetje
0: koken, eigenlijk?
2: Hè?
1: Kun je
2: ik ben vroeger koksmaat geweest. Ik kan koken.
1: Oh, kijk aan.
0: Oh, ja.
2: Ik kan koken, ja.
0: Nee, maar dan kom ik ook een keer eten.
2: Ja, dat is prima.
0: Die uitnodiging staat
2: dan
0: volgens mij al heel lang.
3: Jeetje. Die kant de klare maaltijden, weet je wel. Zo kan ik ook koken, hoor.
1: Opwarmen in de markt.
3: Ja.
2: Ik kan goed koken.
0: Goed zo, mooi.
1: Ik ben heel dat goed in broodjes shawarma spaken.
0: Oh ja, ook lekker. Nou,
1: dat deed ik vanavond toevallig.
2: Ja, shawarma eten ben ik wel goed in.
0: Maar oké, luister, het is geen eetprogramma. We zijn hier voor de muziek.
2: Zo is.
0: Andy, jij timmert nog steeds aan de weg. Helemaal leuk, maar je doet alleen de dingen die je echt leuk vindt.

0: vindt, waar je ook zelf blij van wordt.
1: Ja, en ik heb sinds gisteren besloten, ik heb het ook op Facebook net gezet, dat ik kleine ondernemers die restaurants hebben en die niet van de grond kunnen komen om daar gratis muziek aan te bieden.
0: Wat geweldig.
1: Om ze iets te helpen. Want mijn kameraad Bert Klomp, die komt vaak in Wissel. Dat is vroeger van Bertus geweest.
0: Ja, Bertus Stijf.
1: Nou, die is ermee gestopt. En die mensen die er nou in zitten, is ook al een beetje oud personeel van hem. Het is een prachtige locatie. Maar dat klopt maar niet. Weet je, en ze hadden
0: laatst. Loopt het niet?
1: Nee, ze hadden laatste zanger die zong alleen maar van die feesten. Maar dan moet je daar niet hebben.
0: Nee, moet je
1: daar
0: niet
1: lekkere,
0: hebben.
1: Mooie muziek
0: je zit
1: hebben.
0: Daar, je zit daar midden in de natuur.
1: Ja, prachtig.
0: Dus je moet daar een beetje aangepast repertoire hebben. Dus en ze hebben een hele goede kaart.
1: Jazeker.
0: Zo.
1: Ze hebben heel goed
0: ik
1: eten.
0: Ik heb ook al een aantal keer gegeten.
1: Nou, dat heb ik ook aangeboden voor een goede maaltijd. En dan, vrij drinken kom ik dan verder.
2: Of niet dan?
1: Ik eet nogal veel, dus dat kost ook
3: weer
1: geld.
3: Het gaat alweer over eten.
0: Maar je hebt wel gelijk. Nee, maar steekt dat is dan wel enige ook je energie ik erin. En die van binnen moet het ook gevuld worden. Ja,
1: precies.
0: Toch?
1: Nou, dat is het enige wat ik... Wat
0: wanneer
1: ik,
0: ga je zingen daar? Dan kom ik eten.
1: 26 rust ga ik naar Wissel.
0: Oké, okay. Dat staat
1: afgesproken.
0: Al vast.
1: Ja. Ja.
0: Wat voor dag is dat?
1: Woensdags.
0: Oh, dat kan ik ook. Ja, 26 augustus.
1: Ja, dan word jij niet zo heel gek weer vanavond.
0: Nee.
3: Ze schrijft dus mee.
0: Een mooie fietstocht is dat, daar naartoe.
1: Ja, nou.
0: Oh, we zijn een keer helemaal verdwaald toen we terug moesten.
2: Mooi, ja. Ja.
0: Maar oké, okay, we gaan het toch maar weer even hebben over de muziek.
1: Maar dat maakt ons niks uit, hè? Nee. Ja, joh, wel mooi tennissen.
2: Ja, dat ligt.
0: Zeg, luister eens, lieve schatten.
1: Ja.
0: Zondag aanstaande, want je treedt nog steeds op.
1: Ja.
0: Aanstaande zondag sta je geprogrammeerd in een muziektent.
1: Jubileum. Voor de vijfde keer.
0: Is dat voor de vijfde keer?
1: Dat ik solo sta, ja.
2: Oké. Okay.
1: Twee keer met band en dus de vijfde keer solo.
0: Ja, dat is het allemaal goed bij trouwens.
1: Ja, ik heb al die opnames heb ik. Video en audio heb ik ook heel veel ervan. Dus dat beleef ik allemaal, dat bewaar ik allemaal. En, ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Zullen we even een liedje draaien van jezelf?
1: Draai maar
0: je hebt
1: een
0: het een en ander meegenomen. Heb je nog, mogen we zelf kiezen of Alexander heeft iets gekozen?
1: Draai nummer 1 maar. Mooi.
0: Nummer 1? Ja. En die? Love Me Tender?
1: Ja.
0: Oh, dat is een duet met je dochter.
1: Mm-mm.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Nummer 1, Alexander, is opgenomen in de studio van Wim de Vries.
1: Ja.
0: In 2013.
1: Yes.

0: Mooi. Prachtig.
1: Wat een prachtig nummer.
2: Ja.
0: Zo,
2: ja,
0: je zei het net al.
3: Komt uit de musical Viva Elvis. Dus toen tijd in Las Vegas heeft dat gedraaid. En dan zongen ze deze versie. Kort tegen orkestband.
0: Ja.
3: Ik denk, nou, dus die is, ik wilde meer alleen zingen. Ik denk, nou, ik heb mijn dochter doen, weet je wel.
0: Ja. Moet je nagaan, dat is al 13 jaar geleden.
1: Alweer 13 jaar geleden.
3: Het is nu 27, dus. Nou, ja. Ja, min 13, dus.
4: 14, ja. Dus.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Prachtig.
3: Ja.
0: Natuurlijk Wim de Vries, hè. Die kan dat als geen ander, kan hij dat mixen en opnemen. En fantastisch.
3: Ja, muzikant in top.
0: Ja. Ze luisteren. Is jij zondag ga je dus optreden in de muziektent?
3: Ja.
0: Om 3 uur?
3: Bij de muziektent, ervoor, hè.
0: Oh, je gaat er weer voor staan?
3: Nee, ik ga er altijd voor staan.
0: Ja,
3: ik heb veel meer contact met mensen.
0: Ja.
3: En ik neem een cadeautje mee.
0: Oh ja.
3: Ik heb vorig jaar Magdalena, Single of Mine 1984, heb ik opnieuw laten maken bij Roy Otters. En daarin gezongen.
0: Ja.
3: Op cd uit laten brengen. Een paar videoclips erbij. Bij mij een park opgenomen bij het restaurant Sophia's.
0: Mm.
3: En ik heb daar heel veel van over. Ik denk, ja, kan ik allemaal wel bewaren. Wat moet ik draaien mee? Dus je ga ik zondag tijdens het zingen van Magdalena ga ik die weggeven.
0: Leuk, man.
3: Ja, even wat anders.
4: Hoe lang nog dan?
0: Maar luister eens, wat ga je zingen aanstaande zondag? Heb je een beetje, je hoeft niet alles te vertellen. Moet ook een beetje verrassing blijven.
3: Liedjes.
0: Liedjes. Goh, hij gaat liedjes zingen.
3: Ah, een daarvan staat ook hier al, Blue Moon of Kentucky.
0: Oh,
3: maar ook een hele mooie versie.
0: Dan gaan we die ook zo meteen even draaien.
3: Ja.
0: Blue Moon.
3: Of
0: heb
3: Kentucky.
0: Je het gehoord, Alexander? Ja, oké.
3: Okay. Doe die maar.
0: Staat al klaar. Oké, okay, een beetje gewoon het gebruikelijke repertoire.
3: En Nederlands. Ik doe Helena en dan wil ik iedereen de Polonaise trekken van de stoel af. En dan gaan we voor de eerste thuis een keer Polonaise houden.
0: Geweldig.
3: Dat gaat ook gebeuren. Ik heb een hazesmedley.
0: Zo.
3: En even wat Nederlands erbij, hè.
0: Ja.
3: En dan mijn single van vorig jaar die ik...
0: Ja, vertel.
3: Die ik ga brengen. Ja, die staat er ook bij.
0: Magdalena. Magdalena. Oh, natuurlijk, Magdalena.
3: Ja.
0: Waar je die leuke clip van hebt opgenomen ook.
3: Juist.
4: Ja.
0: Die staat me nog op mijn netvlies.
3: Ja.
0: Met die mooie vrouwen uit... mooie Magdalena.
3: Kira, prachtige vrouw. Ja.
0: Ja.
3: Een beetje jong, maar ja, jammer. Hè.
0: Ja, je kan niet alles
4: 50, hoor.
3: Ja, jammer, hè. Ja, dat zie je niet anders.
0: Nee.
3: Dan geven die 50. Hij is een hele lieve vrouw.
0: Ja. Maar het wordt niks.
4: Met een fijn hoog stemmetje.
3: Nee, maar dat zijn vrouwen die zijn buiten mijn bereik. Dat zijn zulke mooie vrouwen, die hoeven maar zo te doen. En dan hebben ze 10 mannen in één hand. Dus.
0: Ja, jeetje. Maar ja, misschien heb jij wel mee, hele bijzondere kwaliteiten waar zij dan toch weer voor valt.
3: Ja, ik heb trouwens, de dochter van mijn buren, die was een tijdje, die heeft een camper en die gaat heel veel op reis. En die man is 27 jaar geleden of zo gestorven.
0: Mm.
3: En een hartstikke leuke vrouw.
0: Ja.
3: En die zei van, die gaat nou naar Spanje toe. Dus ik zeg, ik wil wel met je mee.
0: Ja.
3: Ik zit alleen met de hond, anders waar ik gewoon meegaan. Ze heeft zelf een huis 200 meter van zee af.
0: Nou, joh.
3: En een mooie camper.
0: In dat Spanje?
3: Nee, dat heeft ze hier in Nederland.
0: Oh, joh.
3: Ja, en dan heeft ze die camper en dan reist ze daarmee. Ze is in Afrika geweest, maar dat is ook iets wat ik prachtig
1: Afrika
3: vind.
1: Ja.
3: Zegt ze alleen, maar de hond mag niet mee. Dus dan moet ik eigenlijk iemand vinden die een paar weken mij in een chalet gaat.
0: Ja.
3: En dan de hond oppast en dan kan ik mooi eens keren.
0: Ja.
3: Nou, en hartstikke leuk. Wel een beetje stevig. Maar ja, goed. Wandelen met z'n tweeën.
0: Gezellig.
4: Ja, gaat die stevigheid er ook wel vanaf, denk ik.
0: Nou, zeg,
3: nou,
0: dan jongens,
3: flink bezig zijn, dan gaat het er ook af.
0: Hou eens op. We gaan de verkeerde kant op.
4: Ja,
0: Alexander zit zich al voor zijn hoofd te slaan. We gaan heel snel luisteren naar jouw volgende liedje. Dat ga je dus ook aankomende zondag zingen in het park.
3: Blue Moon of Kentucky.
0: Blue Moon of Kentucky.

0: ook weer zo'n topnummer.
1: Lekker, hè? Ja, heerlijk. Ja, maar Andy, heb jij wel eens eerder Andy horen zingen? Nee, hè?
0: Niet live.
1: Nee.
0: Ik heb wel eens wat voorbij horen komen op verschillende
2: streaming. Dit is gewoon live opgenomen tijdens repetities. Ja. Dat doe ik altijd. Ik heb een recorder neergezet. Sluit ik aan op mengpaneel. En dat is alles wat ik gebruik voor opnemen, meer niet.
1: Ja.
0: Oh.
2: En met optredens neemt dat ding ook. Vanaf 2000 heb ik al mijn optredens opgenomen.
1: Is dat?
2: Ja, ik heb vrachten.
1: Ja, leuk. Je kan enorm uit je repertoire putten.
3: Ja, joh. En dat doet hij ook elke keer bij als we gaan oefenen met de band. Hè? Dan neemt hij ook alles op. Dan kunnen alle muzikanten kunnen bekijken van wat ze verkeerd doen.
2: Je week erop niet zeggen van ja, maar dat wist ik niet. Nee, je had maar moeten vragen die opnames. Want ik maak audio-opnames van de repetities. Dan had je maar moeten zeggen van nou val je door de mand. Je hebt er niks aan gedaan.
1: Ja,
2: heel simpel.
1: Het is wel hard. Maar
3: het gaat de goede kant op.
1: Gaat het de goede kant op?
2: Ja, ik denk dat we voor 25 juli net klaar zijn. En de 26e moeten we spelen dus.
0: Oh. Je hebt nog even tijd.
3: Ja,
1: geweldig.
3: Ja, kijk, die band die bestaat pas... Ja, eigenlijk sinds januari zijn we ermee begonnen. Eind januari.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Dus,
1: maar heel kort.
4: Nee, maar

0: Het gaat ook, je moet je huiswerk gewoon goed doen. Ja. En daar moet je tijd voor nemen. En doe je dat niet, soms kun je dat merken aan de mensen. Dat ze dat gewoon niet doen.
1: Ja. En dat is een stukje zelfdiscipline.
0: Maar dat maakt dan, daar word ik wel eens boos om. Misschien terecht of onterecht. Maar ik weet je, het is ook mijn naam die er staat. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dus,
0: en ik wil niet voor
1: je
0: jou lullen.
1: Afgaan.
0: Nee, want weet je wat het is? Als de band slecht speelt, wordt altijd zang er weer aan gekeken.
1: Ja, dat is zo.
0: Dat is zo.
1: Nou, daar gaan we wel voor zorgen.
0: Maar dat
1: gaat niet gebeuren.
0: Dat gaat niet gebeuren.
1: Ze zijn professioneel genoeg. Hè?
0: Ja.
1: Om gewoon
0: maar
1: ook
0: we hebben
1: goed
0: een leuke
1: te willen
0: club
1: samen. Presteren. Wat zit jij nou weer rare bekken te trekken, Attie?
2: Ja, af en toe trek ik gewoon. Ja, zo zit ik dan.
1: Ja, maar Attie moet er eigenlijk ook helemaal niet bij hebben. Vind je wel?
2: Nee, eigenlijk niet.
3: Maar
2: nee.
3: Voor de hebben. Gezelligheid, toch?
0: Ja, soms een beetje dom te lullen.
1: Maar je hebt een hele belangrijke rol, hè? Percussie.
0: Ja, maar hij
3: heeft
0: ook.
3: Dan is het toch alleen maar goed dat hij erbij zit.
0: De
2: oefenruimtes en zo.
0: Mijn guitar.
2: De oefenruimtes.
3: Ja, daarom.
0: Maar we zaten afgelopen maandag in ruimte 3. Nou, en warm daar, jongen.
1: Ruimte 3, dat is heel klein.
0: Oh, net voor mij voor het zeggen.
1: Ja, joh.
0: Met z'n vijven zaten we daar.
3: Zo, lekker gezellig.
2: Met z'n
0: zes hier.
2: Alleen met z'n zes er niet bij.
0: Jezus, wat. Oh, je zweet die jongen.
2: We hebben extra pauze genomen.
0: We hebben 16 nummers gedaan.
3: Ja.
0: Eerst 8 nummers en dan gingen we koffie drinken. En dan zei jongens, we doen hierna
3: ook
0: 8 nummers en dan schrijven we eruit. Want
1: ja, dat kan
0: normaal
1: toch
0: doen we
1: niet.
0: Gaan we altijd tot 10 uur door.
1: Dit is veel te klein, joh. Het is net voor een duo of een trio.
0: Ja, joh, veel te klein, ja. Voor trio, ja.
2: Ja, maar dit is ook de enige keer dat we daar in die oefenruimte.
1: Zou het gewoon niet meer doen.
0: We hadden geluk dat Hans niet was onze toetsenist. Hans had het helemaal niet gepast.
1: Nee, dat past niet. Had je
2: en daar
1: hadden we ook
2: niet gaan oefenen, denk ik, hoor.
1: Ja. Hè? Wat zei jij?
2: Als hij erbij wel bij was.
1: Had je niet
2: gepast. Had het niet gepast.
1: Nee, precies.
0: Nee, maar nou bleek dat ruimte 2 of 1.
1: Ja.
0: Dat zit tegenover 2, hè?
1: Ja, klopt.
0: Die hadden ze net afgezegd.
1: Ja. Oh,
0: want wij waren was een koffie drinken. Ik zeg tegen Lex. Ik zeg, die kopte niemand. Die hebben ze net van tevoren afgezegd, zegt hij.
1: Nou, dan hadden ze jullie
0: dat maar geweten. Maar ja, goed, dat was al wat later.
2: Ja, waren ons al geïnstalleerd.
1: Ja, oké.
0: Ja, maar goed.
1: Ja, anders zou je toch ook kunnen switchen.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat had ik dan gedaan. Oké, nog even over aankomende zondag. Dat wordt dus weer een feestje daar met jou in dat park.
0: Dat hoop ik wel.
1: Begint om 3 uur.
0: Ja.
1: En je hebt al verteld, je hebt een leuk repertoire samengesteld.
0: Ja.
1: Komt
0: ook uit het hoofd. En goed, ik word een dagje ouder. Sommige dingen moet je gewoon verteksten. Maar kijk dan naar bands. Ik had toen een keer een discussie met iemand. Ik zei maar, mensen die een band zitten, lezen allemaal van de iPad af.
1: Ja.
0: Ja, maar is heel wat anders.
1: Hoezo is dat anders?
0: Ja,
1: hoezo is dat anders?
0: Je zegt, dat is precies hetzelfde. Dat weet nou, dat moet af en toe, moet je daar gewoon.
1: Geeft niks hoor. Gewoon
0: niks
1: doen.
0: Uit.
1: Gewoon doen.
0: En op de leeftijd.
2: En zeker als je 1400 nummers in je repertoire hebt, dat niet al.
0: Ja, daar zit er wel overheen tegenwoordig.
1: Ja,
0: 1450 geloof ik al.
1: Maar jouw repertoire aankomende zondag, een beetje van alles en nog wat.
0: Ja, My Boy komt sowieso voorbij van Elvis, want die wil mijn Bert Klomp graag horen. Want zijn vrouw was het altijd de lievelingsnummer van.
1: Heb ik gezien.
0: Dus ja, goed, dan doe ik.
1: Ja, want jij deed een oproep hè, op de socials. Dat mensen van wat moet ik zingen aankomende zondag?
0: Ja, nou, ik denk dat
1: je daar veel
0: horen, weet je wel.
1: Heb je daar veel reacties op gekregen?
0: Nou, er was iemand die zei, ja, waar je goed in bent en dan af en toe meezingen. Dus, nou, dat heb ik dus bij deze.
1: Ja. Nou, deze komt dus ook voorbij, die Blue Moon of Kentucky.
0: Ja, maar het is niet verkeerd om gewoon mensen te vragen wat ze nou van je verwachten, hè?
3: Nee,
0: maar kunt wel als een blinde kip daar gaan staan zingen en iedereen denkt van, zo die mieten allemaal.
3: Wanneer komt mijn nummer?
0: Ja, precies, weet je.
1: Nee, leuk. Je hebt het publiek wat je er ook bij betrekt.
0: Heel leuk repertoire.
3: Heel
1: al jouw fans, want je hebt heel veel fans.
0: Ja, mensen vragen elk jaar, en dan loop ik in de stad of ik ben met hem toevallig. Wanneer moet je ook weer zingen, Oranje Park? Ik zeg, nee, dit jaar niet. Ik zeg, maar ik wil dat ook niet elk jaar.
1: Nee.
0: Ik zeg, een jaar ertussen vind ik prima, maar elk jaar...
1: Nee, dan wordt het ook zo gewoon.
0: Weet je, nee, maar dan denk ik, iedereen hier, die wordt ook elke keer gematst.
1: Nou, matsen doen we niet aan, hoor.
0: Krijg je dat gedoe, weet je wel.
3: Ja.
1: Wij doen niet aan matsen.
0: Nee, precies.
1: Gewoon iedereen.
0: Kwaliteit.
2: Af en toe valt er een beetje uit en mooi weer op zoek naar wat nieuws.
1: Ja, dat komt wel eens voor natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Maar goed. Maar komt Attie ook nog op het toneel dit jaar?
0: Dit keer niet.
1: Nee, nou, dat moet je ook niet elk jaar doen.
0: Het is een jubileum optreden.
1: Ja, wat is leuk, man.
0: Dus, we gaan binnenkort even een ander nummer zoeken. Want we zijn al een beetje klaar met I Need More of You.
1: Ja, maar het is wel een heel mooi nummer.
0: Ja, we houden hem ook wel in het repertoire.
1: Ja.
2: Er wordt ook steeds vooral
3: gevraagd.
2: Hoor.
1: Ja, maar het klinkt ook gewoon fantastisch.
0: Ja, maar het is hartstikke mooi.
1: Ja. We gaan nog even naar een liedje luisteren. Welke zullen we doen? Heb je nog voorkeur?
0: Doe de laatste single, maar Magdalena.
1: Magdalena, nummer 6 op het lijstje. Magdalena, die heb je vorig jaar opnieuw opgenomen.
0: Ja.
1: Met een clip erbij.
0: Ja.
1: En een mooie dame.
0: Twee clips.
1: Twee clips.
3: Twee clips.
1: Ja. 2 clips, maar die kunnen we

0: Magdalena. Is Magdalena komende zondag ook in het Waak aanwezig, denk je?
1: Ja, die gaat gezongen worden.
0: Ja, die gaat gezongen worden. Ja, maar is Magdalena
1: er? Of er Magdalena er is? Ja, misschien is er een die Magdalena heet. Ja.
2: Oh, dat zou leuk
0: Kun je
2: zijn.
0: Kun vragen, hè? Geweldig.
1: Ja. Nou, ik heb vroeger, toen ik vaker met woonwagenkampen hadden, wel meisjes die heette Magda of Magdalena. Ja. En ik kwam, oh, die moest altijd een singeltje zingen van, in 1984 was het dan.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ze altijd, kun je Magdalena ook zingen vanavond? Ja, natuurlijk. Dan zingt hij. Ja, klaar.
0: Ja. Nou, je hebt dus aankomende zondag je optreden in de muziektent.
1: Ja.
0: Daarvoor ga je staan.
1: Ik ga altijd
0: graf, staan. Op het gras.
1: Ja.
0: En dan lekker de meute meekrijgen en zo. Dat gaat lukken.
2: Sfeer.
0: Ja, joh, dat is altijd een hele goede sfeer.
1: Ja, heerlijk. Joh.
0: En weet je, Andy die heeft gewoon een supergoeie stem nog steeds.
3: Ja.
0: Hè?
3: Ik heb
1: laatst met Lex heb ik een gesprek gehad over geluidstechnicus. Ik zeg, een geluidstechnicus moet zich heel goed bewust zijn dat hij verrekt goed zijn best doet. Want ik kijk er naar uit. Een band kijkt er naar uit. En als het geluid dan waardeloos is. Want dat kan gebeuren.
2: Ja, dat kan zeker gebeuren.
1: Dan ga je door de grond. Dan word je zagrijnig. Dan is je hele optreden feit is. Verpest.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dat is zo belangrijk.
2: Ja,
1: maar
2: zeker.
1: Patrick is een hele goeie.
0: Ja, daarom.
2: Mooi.
1: En die is zich ook bewust van waar die voor zit.
0: Mm-hmm. Juist.
1: Dat moet.
0: Serieus.
1: Ja, maar dat moet ook.
0: Ja,
2: dus dat is ook belangrijk.
1: Je hebt ook van die technicus die blijven maar aan die knoppen schuiven.
0: Ah, ja,
1: op een gegeven moment moet je eruit
2: Dat
1: blijven.
2: Moet je ook niet doen.
0: Dat is het niet. Nee. Dus dat gaat zondag helemaal goed komen.
1: Precies.
2: Mooi gezegd.
0: En het weer wordt goed. De sfeer is altijd goed.
1: Ja, 24 graden.
0: Ah, heerlijk toch? Ja. Mooie temperatuur.
1: Weer mee onderarm.
0: Nou ja.
4: Hey, dat is dan vanmorgen 18 graden.
0: Hou eens op,
1: maar zondag.
3: Ja.
1: Nou, het wordt 24
4: graden. Maar zon, wolken en zon.
0: Oh, nou,
1: wordt 24
0: meer zon
4: dan wordt het gewoon in het park.
0: Dat komt helemaal goed.
1: Let maar op.
0: We gaan er een mooi feestje van maken.
1: Zo is.
0: Ja, ik moet verder met mijn programma. We gaan zo bellen met Koet Old Jan Kersenboom van het Blues Café. Ik hoop dat hij weer net zo bij de hand is als de afgelopen weken. Is goed gegaan. Telefoon en zo.
2: Joehoe.
0: En tot die tijd gaan we nog even naar één liedje luisteren van jou.
1: Ja.
0: Welke gaan we doen?
1: Kies maar zelf.
0: Nou, Alexander, dan laten we de keuze aan jou.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, zondag bij jou kunnen we jou zien en horen in het Oranjepark.
1: Ja.
0: Begint om 3:00 wat jou betreft.
1: Ik ben nog om 1:00 om te soundchecken.
0: Ja, precies. Je bent helemaal fanatiek bezig. We beginnen met het programma altijd om 2:00. Maar jij bent om 3:00 aan de beurt.
1: Ja.
0: Heel veel succes alvast gewenst.
1: Ja,
0: het gaat goed komen,
1: dankjewel.
0: Wordt gezellig.
1: Ja.
0: Gratis toegang voor iedereen.
1: Alleen stoeltje kost een
0: eurotje.
1: Een eurotje.
2: Ja. Nou, wat is dat nou?
4: Dan kan je het leuk vervallen, toch?
0: Nee, dat vind ik ook. Dan zit je lekker comfortabel naar jou te luisteren.
4: Maar we
0: moeten ook met de beentjes in de lucht, hè?
1: Er moet gedanst worden. Dat gaat ook gebeuren.
0: Dat gaan we zeker doen. Ik zou zeggen, dankjewel voor dit moment.
1: Graag gedaan.
0: Andy.
1: Graag gedaan.
0: En Attie natuurlijk ook.
4: Ja. Ook graag gedaan, uiteraard.
0: Tot zondag aanstaande in het Oranjepark.
2: Dat is gezellig.
0: Helemaal gezellig. En we gaan nu luisteren naar...
2: Zeg het eens, Alexander. Denk ik dat...
0: I should have been true.
1: Mooi nummer.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: En die vertelde me net dat ook dit nummer aanstaande zondag voorbij gaat komen. Dus ik zou zeggen, joh, kom lekker allemaal met z'n allen.
1: Gewoon doen.
0: Naar het Oranjepark.
1: Gewoon
0: hier
1: doen.
0: In Apeldoorn. Gratis toegang.
1: Prachtig weer.
0: Prachtig weer en een fantastisch repertoire. Nou, en die treedt op vanaf 3:00. En we beginnen om 2:00 met een koor van Wilco Stronks.
1: Wat wil je nog meer?
0: En we sluiten de middag af met een optreden van De Poer.
1: Wat wil je nog meer?
0: Dus allemaal Apeldoornse, allemaal Apeldoornse artiesten.
1: Allemaal Apeldoornse toppers, zeg ik.
0: Ja, ja, oké, dat mag jij zeggen.
1: Ja, dat zeg ik.
0: Ja, kom je ook dan, zondag?
1: Ja, als ik tijd heb.
0: Als je tijd hebt, kom jij zondag gewoon meegenieten.
2: Dan maak je maar tijd.
0: Oké. Okay. Maar als het goed is, heb ik nu... Ja, Andy, ach, Andy Buitenhuis.
1: Nee, de koelt
0: nee, die zit nog steeds hier tegen mij, tegenover mij.
1: Ja.
0: Nee, ik heb jouw kersenboom aan de telefoon.
3: Hallo, mevrouw.
4: Hoi Jan.
0: Jan, de gasten die hier bij mij zitten, die ken jij natuurlijk ook. Die komen regelmatig bij jou in het café. Genieten van de muzikanten die je daar hebt staan. En een biertje erbij natuurlijk ook, hè?
3: Ja, ja, uiteraard. Dat is belangrijk, hè?
0: Jan, en die Buitenhuis in Attie de Harde. Je kan er niet omheen. Gezellig.
3: Nee. Heel gezellig.
0: Maar vertel eens even, je gaat vanavond alweer beginnen met die jam-sessie, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Alweer beginnen, maar... Ja, het is één keer in de maand, hè?
0: Ja, nee, dat zeg ik ook. Dus het is weer dus de donderdag in de maand dat jij die jam-sessie hebt.
3: Ja.
0: Vanavond, hoe laat begint het?
3: Ja.
0: Voor de
3: dat
0: mensen...
3: is half negen.
0: Half negen, en de toegang is vrij. En nou ja, we weten allemaal, Mark van Maurik, die speelt De Sterren van de Hemel.
3: Ja, die heeft er ook die begeleidt het hele spulletje, ja.
0: Die begeleidt het hele spulletje. Mm-hmm. En Laura is er natuurlijk ook bij aanwezig, zijn vrouw.
3: Ja, die komt altijd mee, ja.
0: En zijn er nog meer vaste gasten? Of is het gewoon weer vrij inloop? En kijken wie komt er?
3: Het is kijken wie er komt, ja, inderdaad.
0: Ja, maar wel je mee instrument meenemen, dat is wel leuk.
3: Ja, dat is handig, ja.
1: Zo handig, hè?
3: Verder staat alles erdoor.
1: Anders wordt het niks.
0: En volgens mij heeft Andy ook een keer meegedaan, hè? Met die jam-sessie, toch, Andy?
3: Ja. Is goed mogelijk, ja.
0: Ja.
4: Met geweldige gasten.
0: Met de geweldige gasten ook, ja.
4: Dat was hartstikke leuk.
0: Ja.
3: Met mijn oud-buurman, hè?
4: Ja.
0: Is Andy ook jouw oud-buurman?
3: Nee, Lex Kemper.
0: Ja, nee, dat zeg je elke keer.
4: En Twan.
0: En Twan, ja. Leuk, hè?
4: Wan?
3: Ja.
0: Ja, Wan heet hij, Wan. Wan, W-A-N.
3: Dat is de broer van Lex, ja.
0: Ja, dat is de broer van Lex.
4: Ja, is dat een Chinees was, joh. Ja. Dat is Wan, weet je wel.
0: Het is

0: gekke huis hier. Jongen, wanneer kom jij nou weer eens een keer hier naar de studio, Jan?
1: Ik weet niet wanneer ik uitgenodigd word. Vrij ben.
0: Oh, moet ik je gewoon een keer uitnodigen?
1: Natuurlijk.
0: Oh, en ben je wel een keer...
1: Ik ga samen een borreltje drinken.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal. Oké, we gaan even verder met het programma. Want jij hebt natuurlijk op vrijdag ook iets bij jou op het podium staan.
1: Ja.
0: Mr. G en de teachers.
1: Mrs. G.
0: Oh, ja. Mrs. Oh, god, ja, ik zie die S ook staan, ja. Ja. Mrs. Ja. G en de teachers. Wat is dat voor iets?
1: Een dynamische blues rockband.
0: Joh.
1: En die neemt je mee op een reis door de tijd met een unieke mix van covers uit de jaren 70 tot nu.
0: Nou, dat wordt gezellig.
1: Ja.
0: En ze hebben ook een enorme liefde voor muziek. En die willen ze met ons allemaal delen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dat is een hele leuke band, hoor.
0: Ja, ja, heb je ze al eens eerder gehad?
1: Ik heb ze al eerder gehad, ja.
0: Jeannette van der Meij, dat is dus die Mrs. G. Ja, Jeannette.
1: Ja.
0: Jee.
1: Ja. Ja.
0: Zang. Niels Groener, die zit achter de drums.
1: Ja.
0: Erik Veldhuis, die speelt bas. Dirk-Jan Tiescheffer, toetsen.
1: Jawel.
0: Damien van Maastricht, gitaar.
1: Ja.
0: En het begint om 10:00.
1: 10:00.
0: Vrijdagavond.
1: Vrije toegang.
0: Ja, helemaal gezellig. Toch? Okay.
1: Ja, zeker.
0: Gaan we naar zaterdag? Oh, dan heb jij een hele stevige band bij jou over de vloer.
1: Nou, een hele, hele dikke biografie, ja, dat klopt.
0: Nou. Classic Rock, rock Story. En dan weten jullie wel waar ik het over heb, hè, mannen? Rockband Rebel. En die hele rockband Rebel, zonder instrumenten, heeft hier een keer bij mij in de studio gezeten. Daar was jij ook bij. Toen jij 30 jaar dat hele gedoe hier allemaal moest vieren, Jan. Weet je dat nog? Dat is alweer een jaar of twee geleden, hè?
1: Ja, dat is al een tijdje geleden, ja.
0: Ja, joh, dat was wel heel gezellig, hè?
1: Dat is
2: een hele bekende band, of niet?
0: Ja, joh, Rockband Rebel is een Apeldoornse band.
2: Ja, maar die zang hoort niet eens een keer bij Matthijs van Nieuwkerk geweest. Een keer in,
3: Je bedoelt Jet Rebel?
2: Oh nee, dat is Jet Rebel, ja.
0: Nee, dat is wat anders. Ja, dit is een beetje een...
3: Jelte Truinbroek. Ja. Ja.
0: Maar we hebben hier wel een beroemdheid in deze band zitten. En dat is Aldo Zwager.
1: Ja.
0: Die zingt en die speelt gitaar. En die is ook... Sorry?
2: Oké,
0: zeg jij. Maar die heeft ook, die is voormalig keeper van onder meer SC Heerenveen en FC Twente.
3: Zo.
1: Ja.
0: Dus dat is toch wel een beetje een beroemdheid in deze band.
1: Ja.
0: Maar Bert Kompier zit achter de drums. We hebben Jeroen Boers gitaarzang. Dan hebben we nog, even kijken, Aldo Zwager. Die heb ik net al genoemd, gitaar en zang. En we hebben natuurlijk op de bas, die kennen jullie allemaal, Ben Bruske.
1: Ja.
0: Nee? Zit hem hier met glazen ogen aan te kijken, zeg.
3: Jij bent te kennen, Rieke.
0: Ja. Nee, maar ik ken ze ook. Van al eerder is Nee, ze hebben nog nooit eerder opgetreden in de muziektent. Oh. Dat is dit jaar staan ze wel geprogrammeerd.
2: Oh, mooi. Leuk,
0: ja. Maar ik ken ze van andere optredens.
2: Ja, maar die naam zegt mij helemaal...
0: En de mannen ook. En we moeten opschieten, ja. Zaterdag dus, 13 juni, Rockband Rebel. Ja. Bij jou in het Bluescafé. Begint om 10:00. En de toegang is ook vrij.
1: Ja.
0: Gaan we even snel nog naar zondag. Want de tijd gaat als een speer hier, zie ik wel. Wat doen we op zondag 14 juni?
1: 14 juni hebben we Out of the Blue.
0: Out of the Blue. En ja, dat is een power trio.
1: Ja.
0: En heb je die al eens eerder gehad ook?
1: Die heb ik al eens eerder gehad.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het een hele leuke band.
0: Een hele leuke band, vind jij. Nou.
1: Ja.
0: Het is Out of the Blue, eigen tijd power trio. Tijmen speelt gitaar en zorgt voor de lead, zang. Paula, bas en backing vocals. En op drums zitten altijd funky groovende Edwin.
1: Ja.
0: Ja, hè?
3: Mooi gezegd.
0: Mooi gezegd.
3: Mooi gezegd.
0: Begint om 4:00.
3: Ja.
0: En de toegang is vrij. En Jan?
1: Ja.
0: Nou, dat wordt heel gezellig.
3: Lekker.
0: Ik zou zeggen, met z'n allen naar het Bluescafé. Maar dan pas na 4:00, want...
4: Ja, na de muziektent.
0: Na de muziektent, oké.
3: Eerst de muziektent en dan de Bluescafé.
0: Komt helemaal goed. Jan, dank je wel voor dit moment.
2: Succes.
1: Oké, graag gedaan.
0: Tot de volgende keer, zou ik zeggen. En,
1: jij bedankt.
0: Maak er een lekker feestje van bij jou in het Bluescafé.
1: Gaan we proberen.
0: Groetjes, hè. Dag, Jan.
1: Dank je wel, hè.
0: Dag. We gaan luisteren naar Fell in Love. Nee, we gaan naar Freedom Blues van Little Richard.

0: meegenomen? Hebben ze? Ja, oké. Okay. Little Richard, Freedom Blues. Ja, wij moeten ermee stoppen. Het programma zit erop.
1: Helaas wel. Het gaat altijd weer
0: gaat
1: zo snel,
0: supersnel.
1: Hè?
0: Super snel. Het was ook heel gezellig, hè? Het was het eerste uur gezellig met de twee dames. Drie dames.
1: Drie dames, ja.
0: En deze twee heren, ja, die brengen ook altijd een feestje mee.
1: Altijd een feestje.
0: Ja, leuk, hè?
1: Altijd een feestje.
0: Blijft in de familie. Altijd gezellig.
1: Ja,
0: komende zondag kunnen we er met z'n allen van genieten. Van de zangkunsten van Andy Buitenhuis.
1: Zeker komen.
0: In het Oranjepark. Alexander, dankjewel voor de techniek en de muziek. Erg gezellig. We gaan eruit. We gaan eruit met Shakira. En Freshly Crowned.
2: Wakka, wakka.
1: Wakka, wakka.
0: Dankjewel, Jeroen.
1: Geen dank. Jij ook bedankt,
0: Tieke. We gaan een beetje de oerwoud in, lijkt het wel.
1: Nee, maar dit is van WK 2010, is het,
0: Gatsie.
1: Hè?
0: Morgen wordt het herhaald tussen 8 en 10 uur. Gewoon lekker blijven luisteren naar Radio Apeldoorn. Tot volgende week. Dag allemaal.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag 2 kinderen en een volwassene overleden. 4 kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de AMS-instructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX. Veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo 75 miljard dollar ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht.

Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is één persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025, ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. En welkom bij deze 055 FM. Woensdagavond, de 10e van...
2: You and I. 2026. Ja. Hallo.
1: Met you and I denk gelijk aan de andere nummer, hè?
2: Laten we daar maar niet over hebben.
1: Niet?
2: En dat was toch een gefaald songfestival nummer? Oh nee, die werd de tweede, spotverdorie. Ja, dat was nog wel goed.
1: Ik zit even kijken waar die staat. Ja, ik ga dit zo zoeken. Oh, deze. Hier. Ik heb hem. Ja, ik ben snel, jongens. Hier, deze. Oh.

0: Lekker springen!
1: Blijft het lekker in een minuut.
0: Ja.
1: Runaway van Galantis.
0: Om de show eens even goed te beginnen.
1: Ja, maar daar begonnen we niet mee, want wij begonnen net met Choirview van September. Ja, ook een lekker nummer.
0: Heerlijk.
1: Maar ja, Runaway die mag weer op de loop, dus adios. En ik zet mijn tune weer aan. Want Pieter, hoe is het met jou?
0: Ja, maar mij gaat het wel lekker. Bij jou dan?
1: Ja, het is te doen. Ik baal een beetje van het weer. Het had voor mij wat mooier gemogen.
0: Ja, maar er is mooi weer in de opkomst, hè?
1: Ja, daar gaan we dan maar vanuit. Maar ik vind dit zoals het
0: Fingers
1: nu is.
0: Fingers crossed.

0: zometeen meer. En we hebben mensen te gast. Dus,
1: daar ook zometeen meer over. Ja.
0: Zullen we daar op wachten voor vanavond?
1: Eventjes.
0: Oké, okay. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: J-Lo, oftewel Jennifer Lopez, en Waiting for Tonight. Hier op 05 FM. Ja, ik heb niet echt heel veel mega nieuws of zo om te vertellen.
1: Nee.
0: Ik weet niet of jij nog wat. Voor mij is er niet heel veel spannends gebeurd binnen Apeldoorn wat ik zo snel zag.
1: Nee, jij wel. Oranje Rotonde is weer opgetuigd.
0: Ja, oké, maar. Ja. Ja.
1: Het was even de vraag: ging het door of gaat het niet door?
0: Ja,
1: maar het ging toch door op last minute.
0: Zit wat
1: ik
0: in.
1: Ben blij.

0: Hopelijk zondag een afterparty.
1: Ik ben heel benieuwd of wat het zondag gaat worden. Het, ja, niet dat ik op mijn voetbal heb. Dus ja. Je kan binnenkort nog gaan kijken bij de Dag van de Bouw. Dat is op dezelfde dag wanneer ook het Rakenbootfestival is. Dus oftewel volgende week zaterdag.
0: En waar? In Apeldoorn?
1: Je kan bijvoorbeeld gaan kijken bij het nieuwe zwembad dat ze aan het bouwen zijn op de Vlijtsweg. Kun je daarna gelijk door naar het Rakenboot.
0: Ja, maar net zeggen, dat is in de buurt.
1: Ja, kun je met het Rakenboot mij aanmoedigen, want ik ga meeroeien.
0: Ja.
1: Dus ja, ook wel leuk.
0: Nou, top. En voor alle voetbalfans ook goed nieuws op Drakenboot. Nederland-Zweden wordt daar om 7 uur uitgezonden.
1: Nice.
0: Dus stel, je zit in keuzedilemma.
1: Ja, op de vrijdagavond.
0: Nee, zaterdagavond.
1: Ja, oké.
0: Okay. Op de gratisdag.
1: Nice. Nou, ik had ook nog andere dingen. Ik had mijn eenhoofdige nieuwsredactie weer gevraagd of er nog wat nieuws was.
0: Ja.
1: En ze kwam weer met wat dingen. Je weet wel, Kim Kardashian.
0: Ja.
1: Die werd de laatste tijd een beetje gespot met Lewis Hamilton.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
0: Nee.
1: Nou, dan bij deze. Alleen die heeft dus blijkbaar een geliefd Formule 1-journalist genegeerd. En slecht behandeld.
0: Ja.
1: En daar heeft Lewis Hamilton dus... in ieder geval op TikTok staat die video en op tv ook publiekelijk een speech gemaakt. Om daar sorry voor te zeggen. Dus er zijn volgens mij wat geruchten dat die twee echt wel wat aan het daten zijn. En okay. Zij zeggen, ja, ze was mijn gast daar, dus ze had beter moeten... Of tenminste, meer moeten vertellen en alles.
0: Ja.
1: Nou ja, je hoort zo meteen nog wat andere nummers waar wat...
0: Maar ik zag nog wel bij Kim Kardashian dat nog zo'n Viaplay-journalist nog even ging zwaaien van... Hey, hallo. En dat hij wel nog even een peace teken van de one and only Kim Kardashian terugkreeg.
1: Ja, maar voor mij zijn er meer dingen gebeurd. Maar dat weet ik niet helemaal het fijne vanaf. Nou, als je denkt, ik wil nog wat doen. Je zou nog als evenement binnenkort naar de culturele pleinmarkt kunnen. 13 juni.
0: Gratis.
1: En wat misschien ook wel leuk is, in het kader van, we zitten toch bij de radio.
0: Ja.
1: Je kent Radio Kootwijk wel, toch?
0: Ja, natuurlijk. Nou, achter wandelen.
1: Ja. Je kan nu dus Radio Kootwijk ontdekken. Dat is van 13 juni tot 28 juni. En volgens mij kun je dan ook het gebouw in. Maar dat zou je even op de site...
0: Op reservering gaat dat meestal. Dus,
1: waarschijnlijk. Ja. Dus kijk even op de site. In de buurt zal het... of uit een Apeldoorn in de buurt zal het staan. En dan kun je daar wel wat leuks van vinden.
0: Kan je ook wel hele mooie Insta-kiekjes maken. Ja, in dat gebouw zelf.
1: Ik vind die vloer daar heel vet, hoe dat ligt.
0: En ook wel leuk om te zien dat ook wel veel reclames, tv-programma's daar ook gewoon worden opgenomen. En ik van, hey, Apeldoorn represent. Doet wel altijd wel wat je.
1: Ja. Ik weet niet of dit verhaal helemaal klopt.
0: Nou...
1: Maar ik heb wel eens gehoord van een oud docent van mij. Die werkte daar vroeger, toen dat dus nog in bedrijf was. Dat daar de TL-balken bij buis, als je die uit het plafond trok, dat die gewoon aanbleef. Omdat er zoveel elektromagnetische straling en alles was. Dat die dingen gewoon een bepaalde tijd gewoon bleven branden. Als ze gestart waren, zeg maar.
0: Sterk spul.
1: Bim er niet op vast, maar ik blijf dat wel een mooi sterk verhaal vinden.
0: In ieder geval een must-see binnen de Apeldoornse gemeentegrenzen. Radio Kootwijk.
1: Nou ja, dat.
0: Ja.
1: Ik zei net al dat ik nummers had van een artiest die recent single is.
0: Ja.
1: Ik begin met de eerste. En ze zijn van elkaar gescheiden.
0: Toch wel stiekem, of niet?
1: Stiekem.

0: Ariana Grande.
1: En daarvoor Maan, samen met Goldband.
0: Ja, en Single dan, Ladies.
1: Ik wou, je bent me voor, Pieter. Want ik had, je was me net, ik wou dit aanzetten.

0: Single Ladies.
1: Ja, Single Ladies. Dat zijn ze weer.
0: Ja, allebei na een relatie van een paar jaar.
1: Drie jaar.
0: Ja, die drie stuk gelopen is.
1: Ja.
0: Ja, dus Maan en Karel Gellag zijn uit elkaar. En Ariana Grande samen met
1: Ethan. Ethan, even spieken. Slater. Ethan Slater, acteur.
0: Nou ja, dat.
1: Helaas.
0: Zonde, zonde.
1: Een einde is ook weer een nieuw beginnen.
0: Daarom. Ja, en dan hebben we nu mensen in de studio zitten. En die kwam, eentje kwam binnen.
1: Ja.
0: En die kwam gelijk binnen met een nummer.
1: Welk nummer dan?

0: Ja, en dan denk je, welke piratenzender heeft ons nu overgenomen? Maar nee, dit is niet de piratenzender die ons overneemt.
1: Nog net niet.
0: Nog net niet, want wie neemt ons wel over?
1: Ja, stel je zo voor, zou ik zeggen. Welke heren zijn het?
2: Ja, en ik ben Reine Jochems en ik ben de schuldige die het liedje heeft aangevraagd.
1: Ah, kijk, welkom. Ja, welkom.
0: Ik ga hem wel snel weer uitzetten, want ik ben nu alweer klaar met het nummer.
2: Ja. Maar we missen de helft van de deelnemers.
1: Ja. Merk het. Ja, wie zit er nog meer dan mij?
3: Ik ben Harm Jochems. En ik heb er eentje meegenomen die schuldige was van het vorige nummer. Ja.
2: Sorry, het spijt me zeer. Het was niet de bedoeling, het gebeurde.
1: Nee, ja, welkom.
3: Ja, dank
1: bij de broers.
3: Dankjewel.
1: Ja, want broers Jochems.
0: Waar zijn jullie van? Wat doen jullie? Waarom zijn jullie hier?
1: Vertel ons.
2: Nou ja, wij zijn hier omdat we meedoen met een belachelijk leuke wedstrijd. Namelijk de Manhunt. En dat is een modellenwedstrijd voor hele aantrekkelijke knappe mannen. Zoals Harm en ik.
3: Ja, doe ik dan de Manhunt variant. En mijn broertje hier die is bij de oudere divisie de Gentleman Cup aan het doen.
2: Ja, zeker.
3: De Gentleman Netherlands. Ja.
1: Kijk.
2: Ja. Ja, je bent blijkbaar geen man meer tegenwoordig als je 33 plus bent. Het is een gentleman.
1: Ah, oké.
2: Okay. Ja.
1: Vanaf 33 al?
2: Vanaf 33 inderdaad, ja. Okay. Ja, dan ben je een gentleman.
0: Ja. Hoe ver ben jij, Pieter? Hoe ver ben jij? Mag je ook al...
1: Ik moet nog even 4 wachten.
2: Je bent nog een man.
1: Ja, precies.
0: Je jochie.
1: Ja. En jij doet dan mee met leeftijdsklasse, Harm?
3: Ja, dat is van 18 tot 33.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: En jullie staan in de finale, hoorde ik.
3: Ja, we zijn aantrekkelijk genoeg om in de finale te mogen staan.
1: Nou ja, gefeliciteerd.
0: Je zou het niet zeggen, maar...
2: Nee, je zou er helemaal niet van wachten. Je moet je ogen wel iets dichtknijpen, wil dat kunnen zien. Maar
3: ik had er ook wel op gehoord dat we een mooi gezicht hadden voor de radio. Dus
2: ja, zeker. Die zitten
3: in een hele carrière gaan. Dus,
2: we zijn gebruiken onze talenten maximaal.
0: Ja. Ik zeg, waarvan denk je dat wij bij de radio zitten, niet bij de televisie. Dus,
2: ja, jullie hadden ook in de finale kunnen staan, jongens.
1: Ja, makkelijk.
0: Ja, als jury zeker. Of,
2: Nee. Kwaliteitsatleten.
0: Oké.
1: Ja. Nee, want hoe heet het waar jullie aan meedoen?
2: Ja,
1: Manhunt.
2: Voor de kinderen is het Manhunt. En voor de echte mannen is het de Gentleman.
3: Ik ben de naam ook wel vergeten.
1: Nee, maar waarom doen jullie überhaupt al mee met zoiets? Vraag ik me dan zo af.
0: Ja, hoe kom je hierop? In eerste instantie hierbij?
2: Daar gaan we heel lang terug de tijd in. 11 jaar geleden heb ik eigenlijk ook met een vergelijkbare wedstrijd meegedaan. Gewoon voor de grap. En toen bleek ik ook al heel getalenteerd te zijn. En toen heb ik het ook naar die finale geschopt. De finale duurde toen iets van 4 maanden. Dat is eigenlijk een hele lange wedstrijd met allemaal evenementen, fotoshoots en dergelijke.
1: Ja.
2: En op de laatste dag sta je in je onderbroek op het podium te shinen met alles wat je hebt. En er wordt inderdaad de plek bekendgemaakt. Er is een top 8 bekendgemaakt. Natuurlijk ben ik gewoon de 9e, kan niet anders. Ik claim die plek, niemand heeft me van die plek afgestoten. Dus ik was 9e mooiste man 2015. En ik had nou wel zin om nog een keertje mee te doen.
1: 9e?
2: 9e mooiste man.
1: Ja. Dan ben je nu uit op revanche.
2: Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik beter ben geworden door de jaren heen.
1: Want hoe schat je je kans in, jullie beiden?
2: Ja, kampioenen.
1: Kampioen. Ja. Nou, genoeg zelfvertrouwen.
3: Ja, dat is toch het minimale waar we voor gaan, hè?
1: Ja.
3: Nee,
1: want waar en wanneer is de finale?
3: Oeh, dus 4 juli is de finale in Reeuwijk. Het ligt bij Gouda.
1: Ja.
3: Ja, dat... Ja.
2: Maar voordat we bij de finale zijn, heb jij jouw historie nog verteld? Hoe ben jij eigenlijk bij deze contest gekomen?
3: Ja, mijn...

0: Deelname, dat gaat minder ver terug. Dat begon eigenlijk vorig jaar een beetje. Toen hadden Reiner en ik een fotoshoot bij de organisator van het evenement. Dat was gewoon een beetje meer voor portfolio, een beetje grappig leuk. En toen werd al gevraagd van Harm, waarom geef jij je niet op? Nou, vorig jaar een beetje getwijfeld. Dacht, nou, is niks voor mij. Ik met mijn boerenverstand, dat wordt hem helemaal niet. Toch een beetje getwijfeld. En dit jaar dachten we, nou, laten we ons gewoon samen opgeven. Superleuk, en we gaan een uitdaging aan. Ja, dat
1: nou,
0: is
1: top. Ja. Fantastisch.
2: Ja, ja, wat moet je er meer over zeggen? Ja,
1: misschien even volgend nummertje.
3: Even bijkomen.
2: Ja,
3: even
2: ben je daar aan toe? Ja, ja, ik wou een grap maken met echte tijgers. Maar ja, dat wil nog niet. Ik heb wel leeuwen die er aankomen. Dus die kun je misschien ook gaan temmen. Maar...
3: Nee, die is niet voor de poes.

0: Samuel Welte met De Leeuw komt eraan. Ja, en van De Leeuw weer naar de tijgers. Dus,
1: als dat niet uit de klauwen loopt.
0: Ja, dat. Ja. Ik ga mijn kooitje zitten, denk ik. Ja, wordt niet best dit.
2: Wordt niet best.
0: We zitten al de hele avond met die flauwe woordgrappen.
2: Ja. We gingen net even rond met de elektriciteitsgrappen.
0: Ja, die onder spanning staan. Ja. Of er wordt nog wat.
3: Ja.
2: Wat?
0: Ja. Beetje spanning opzoeken.
3: Ik vond het wel een mooie ontlading hoor, die grappen.
0: Bliksems.
4: Ah, oh, donders.
0: Ja, dat. Maar ga verder, Pieter.
2: Ja, want ik vraag me af. Hè, ik zie dan Manhunt International staan. Want stel je wint hem. Ga je dan internationaal toernooi doen? I guess.
4: Dan mag je naar de wereldkampioenschappen.
2: Waar wordt het wereldkampioenschap gehouden?
3: Vietnam.
2: Ja. Vietnam?
3: Ja, oh, leuk. Zeker.
2: Waar in Vietnam?
3: Oeh, dat durf ik even niet te zeggen.
4: Oh, okay. Aan land.
3: Ja.
2: Aan land.
3: Zo goed ken ik Vietnam dan ook weer niet.
2: Nee, nee.
4: Ik ken Flevoland net iets beter, zeg maar.
2: Nou, top. Zullen?
3: Ja, dus dan sta je in ieder geval, als ik hem win, stel je voor, dan ga ik sowieso naar Vietnam om Nederland te vertegenwoordigen. Dan sta je tussen alle knappe mannen van de wereld. Mm-hmm. Dus dan wordt het een echte battle. Voor Reinders categorie wordt het wel spannender of dat er doorgezet wordt. Want dat ligt internationaal wel iets anders, de gentleman zijn.
4: Gerijpt vlees willen ze niet zo op het podium, lijkt me.
2: Dus jij, als jij wint, mag je niet naar Vietnam?
4: Ik mag niet. Er is nog geen knoop op doorgehaakt. Oh, okay. Dus allicht mag ik inderdaad wel de opa's vertegenwoordigen op de wereldkampioenschappen. Mm-hmm. Maar tot nu toe blijk ik de grens niet over te mogen met mijn schoonheid. Nee. Ja, dat is echt verschrikkelijk.
2: Balen. Ja. Nou goed, neem ons mee. Zo'n finale. Wat moet je doen? Alleen poseren? Of moet je nog een praatje houden van dit en dit doe ik voor de mensheid? Een sportactiviteit? Weet ik het. Hoe gaat zo'n challenge?
3: Ja, jij hebt het al een keertje meegemaakt. Misschien kun je het beter meenemen. Dat is voor mij is het nog een beetje gissen. Ik heb al ideeën, maar...
4: De finale is zo...

0: Zo'n traject eigenlijk, wanneer je de competitie inkomt, dan ga je door de loop der maanden heen, krijg je verschillende fotoshoots, waarbij natuurlijk je score wordt bijgehouden. Je krijgt ook evenementen die je moet bijwonen, waarbij je ook kan laten showen wat voor een man je bent. Je moet natuurlijk ook jezelf durven te presenteren, met of zonder kleding. Of nou, schaars gekleed, onderbroekje blijft natuurlijk aan. Dus die punten neem je mee helemaal tot aan de laatste dag. En dan komt er een grote modellenshow waar publiek dus bij mag komen. Ja. Dat is de grote finale in 4 juli in Reeuwijk. Tickets zijn te koop via de finalisten. Dat zijn Harm en ik. Sorry, no, komen we later nog een keer op terug. Nee, maar dan krijg je dus verschillende rondes over het podium heen. Met verschillende uniforms. Waarbij je dus ook het beste van die uniform moet laten showen. Ja. En dat weegt dan ook zwaar mee in je puntentelling. En natuurlijk de altijd bekende vragenronde. Waarbij een hele ongemakkelijke vraag op zo'n mooi mogelijke manier moet beantwoorden.
1: Okay.
0: Weegt zwaar. Die is altijd spannend.
1: Maar jij, man met ervaring, welke kreeg je toen 11 jaar geleden? Weet je dat nog?
0: Naast mijn buitengewone schoonheid, wat zijn nog meer kwaliteiten van mij? En toen begon ik op een of andere manier, ik zag die vraag niet aankomen, zoals al die vragen. En toen begon ik te praten over hoe goed ik was met standbeelden maken en kettingzagen. En dat liep dus helemaal mis. Ja, je moet je stress op het laatste moment goed hebben. Dus I fucked up. Daarom 9e plek. Anders was ik echt wel een goede 7e geweest, denk ik. Ja.
2: Dus dat standbeeld is er nooit van gekomen?
0: Jawel, ik heb standbeelden gemaakt met kettingzagen. Dat was geen leugen. Dus ik praatte geen bullshit, man.
1: Oké, beter.
0: Dat was het dingetje waar ik toen mee bezig was. Maar dat werkt niet bij deze wedstrijd. Nee.
1: Ik ben nu een beetje op de site aan het spieken. Ik zie ook allemaal mannen in keurige, nette herenpakken. Zien er allemaal hartstikke duur uit. Mm-hmm. Worden die daar nog een beetje voor gesponsord? Of is het allemaal op eigen kosten de nette, dure heren? Ja, het is een beetje pilootachtige pakken. Ik vind het wel mooi.
3: Ja, dat is een beetje optioneel. Het is een beetje wat je wilt. Dus, je kunt natuurlijk proberen om sponsoren te zoeken. Dus inderdaad voor de maatpakken en zo, noem het maar op. Ook voor je kapsel, dat soort dingetjes kun je ook allemaal sponsoren zoeken. Maar dat is eigen keus. Je kunt ook zeggen, van ik heb er allemaal geen zin in. De portemonnee is dik zat, dus ik ga het zelf maar gewoon betalen.
2: Kun je nog prijzengeld winnen ook dan?
0: Nee, modellencontracten. Nee, het kost eigenlijk alleen maar geld. Je doet het echt voor de lol en voor je eigen ervaring. Ja. Het is wel leuk. Je moet het willen, absoluut. Ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Het is wel een grappige competitie in te zetten. Het kost wel wat zondagen, maar je krijgt er wel wat voor terug. Het is gewoon een ervaring, een rollercoaster.
1: Want je zei nog events waar je ook naartoe moest gaan. Wat voor events moet ik aan denken? De huishoudbeurs?
0: Dat is wel een goeie eigenlijk. Ja. Kamasutrabeurs. Oh, nee, heb ik niet gezegd. Ja, dat zijn eigen wensen.
3: Zoals de afgelopen zondag was, waren we bij Miss Universe.
1: Ja, zeker.
2: Dat kun je ook slecht treffen.
0: Ja, zal ik nog een leuk feitje vertellen over Miss Universe dit jaar? Het is in Apeldoorn.
1: Hey!
0: Ja. Hoezo zit ze hier niet eigenlijk?
2: Ik weet niet. Daar komen we zo meteen weer terug.
0: Ja, dat doen we echt achter de schermen. Dat jullie het niet weten, joh. Jeetje, wij zitten hier wel.
1: Oh, ik schaam me.
2: Ik geef het toepasselijk met Rijk qua team in ieder geval. Ik heb Lola Young met Money.
0: Tot zo.
1: Hebben we nodig?
2: Ja, dat bedoel ik.

0: Money, Lola Young.
1: Heerlijk plaatje.
2: Ja, toch?
1: Ja.
0: Werd ook weer ingestuurd, dus...
1: Door wie?
0: Ja, dat zeg ik, mijn muziek- en nieuwsredactie. Gaat goed.
1: Ah, oh. Leuk. Leuk. Beetje indie muziek, daar hou ik wel van.
0: Een keer wat anders weer.
1: Ja, al die danceplaatjes.
0: Ja, ik heb zometeen ook weer anders wat anders klaarstaan, want die werd ook aangevraagd. Dus,
1: welke? Welke? Tipje van de sluier?
0: Ja, wil je dat nu eerst of...
1: Gewoon een klein tipje van de sluier.
0: Een seconde?
1: Ja.
0: Komt ie.
1: Nou, een seconde. Oké, okay, ja, duidelijk zat. Fair enough.
0: Ja, meer later.
1: Nee, maar jullie zijn dus nog terug hè, naar Jochem en...
0: Jochem
1: en Reiner.
0: Jochem Meijer.
1: Welkom. Nee, want jullie waren nog bij de misverkiezing Miss Universe. Maar dat bleek een Apeldoornster te zijn.
0: Ja.
1: Anne Monteclaro, had ik het goed?
3: Ja, het is helemaal
1: ontgaan.
3: Ja.
1: Sorry. Slecht weer.
3: Moet geloven, dan heeft ze gewoon in de krant gestaan. Dus jullie zijn echt een nieuwe generatie. Alleen maar scroll op telefoon zijn, jongens.
1: We merken het. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Meer jouw leeftijd, Pieter, volgens mij. Dus ik denk...
1: 37 lente is jong.
3: 37?
1: Ja, dat staat hier.
3: Shit.
1: Ze werd 37 jaar geleden geboren.
3: Jeetje, je zou er 15 jaar vanaf kunnen halen als je die foto ziet. Zo'n mooie vrouw. Ongelooflijk.
0: Ja, zoveel AI. Oh, nee,
3: Nee. Verklap dat geheim nou niet.
0: Oh, nee.
1: Ja, moeder van 3 geweldige kinderen, 18, 13 en 9 jaar oud.
3: 18?
0: Harm.
1: Nee, dus dat. Dan moeten we die maar even een keertje in het zonnetje gaan zetten.
0: Ja, ik ga je verder niet te veel woorden aan mijn handen. Dus,
1: verstandig.
0: De spanning wordt me te veel. Nee.
3: Ja, terug naar het mannenonderwerp.
1: Ja. Ja. Want wat voor soort rondes vroeg ik me dan nog af? Zijn er? Ik zie nog allemaal zwembroekfoto's, herenkeurige pakkenfoto's.
3: Waarschijnlijk komt er nog iets van een creatieve ronde aan waarbij een kledingartiest helemaal crazy mag gaan op een outfit en die moet je dan nog showen.
1: Oké, okay, daar houden jullie wel van volgens mij.
3: Ja, dat is misschien wel je lievelingsronde. Ja.
1: Ja.
3: Een stukje vrije tijdskleding, dus laat zien hoe wij in het wild gespot kunnen worden met onze favoriete kleren. Laat je cultuur zien, je roots. We zijn beide van boerenkom af, dus dat kan niet fout gaan.
4: Gewoon een beetje overal. Mooi,
3: ja, klompband, mooi.
0: Ja. Koe mee.
3: Ja, als je dat beest op het podium trekt, joh. Hoe kun je dan nog verliezen, joh?
1: Kabietbus het podium op.
3: Ja, ja, precies. Als entree. Ja,
4: ja.
0: Als, als je dan verliest, heb je het echt wel moeilijk, hoor.
3: Ja. Dan waren de juryleden niet horny genoeg. Horny. Oh.
0: Dus, ik zeg tijd voor muziek maar weer.
3: Ja, dit ging helemaal fout. Sorry, man.
0: Doen we zo meteen opnieuw. Wat had je aangevraagd? Weet je het nog?
3: Don't you want somebody to love?
0: Ja, die mag ook. Maar dat was niet die we net lieten horen.
3: Ja, papi zit niet aan mijn voeten, maar die heb
0: je al gehad. Je hebt er nog eentje geroepen.
3: Heb ik er nog eentje geroepen? A Whiskey in the Jar of Metallica?
0: Guns N' Roses?
3: Oh ja, Gardens of Eden van Guns N' Roses ga je nu horen bij RTV Apeldoorn.

0: Guns N' Roses met
1: Garden of Eden.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat?
0: Lekker in de tuin. Ja, daar houden jullie toch ook wel van? Lekker in de tuin werken?
2: Oh ja, een beetje groene dingetjes. Ja, lekker hoor. Ja, zeker. Altijd wel fijn als de plantjes goed gaan.
0: Ja.
3: Door de week hovenieren en in het weekend gewoon super aantrekkelijk. Ja, dat is wat we zijn.
0: Dat was wel lekker groeien, toch?
2: Oh. Ja. Jongen, die mag elke dag wel. Ja. Ja. Ja,
0: okay, ik vroeg me dan nog zo af, hè. Als je dan gaat meedoen aan zo'n casting, hoe gaat zo'n ronde? Moet je dan gelijk in je onderbroekje staan aan de jury van, hé, kijk mij dan? Of hoe gaat zoiets?
2: Nee, dat valt nog wel mee. Je komt er met allemaal zenuwachtige menselijke mannen, kom je dan daaraan in het mooie Amsterdam zaten we.
0: Ja.
2: En ja, dan krijg je dat rondje dat je als groepje schijnen ging je binnen. Dan kreeg je een vraag van wat is je motivatie, wie ben je, waar kom je vandaan, zeg maar. Nou ja, het was wel even twee keer dat we naar binnen moesten. En daarna kregen we te horen van of het er potentie in zat, ja of nee.
0: Oh ja.
2: Ja, zeker.
0: En het zat erin?
2: Ja, bij ons wel.
0: Gelukkig. Ja. Mooi, ja. Mooi.
1: Daarna mochten ze uitkleren.
3: Dat was de afterparty.
0: Mocht of moest? Ja, maar, ja. Mocht of moest?
3: Bonuspunten.
0: Ja.
2: Ja, ik deed het wel, maar volgens mij was het niet de bedoeling. Nee, ja.
0: Nee. Schiet me ook weer zo te binnen deze vraag. Hey, als je wint, wat ontvang je? Ontvang je dan zo'n mooie riem of zo? Of een kroon? Of wat is de prijs? Of gewoon echt een bokaal?
3: Ze noemen het de sjerp. Het lijkt eigenlijk gewoon een hele decoratieve, moderne sjaal. Ja, modern. Hele aantrekkelijke, knappe mannen sjaal.
0: Jullie krijgen ook gewoon een sjerp?
3: Ja, ja, we krijgen een sjerp. Nou, eigenlijk toen we de auditie door waren, kregen we al een sjerp als kwalificatiebewijs. Sommige fotoshoots die vereisen ook dat je sjerp draagt.
0: Oh, ja.
3: Bij Miss Universe droegen we hem ook. Ja.
1: Nice.
0: Beter mis,
3: en dan waarschijnlijk als je een podiumplek hebt, dan krijg je een nog veel mooiere sjerp.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, we krijgen denk ik niet zo'n mooi kroontje als Miss Universe kreeg.
3: Dat, nee. Wel jaloers op eigenlijk.
2: Ja, een mooie kroon.
3: Ja, wel een hele mooie kroon.
2: Ja, zo.
0: Ja. Dus nee, maar jullie kansen een beetje groot, hoog? Wat denk je?
3: Ja, kansen is altijd natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk spannend. Ik ben geen...
0: Hoe is de concurrentie?
1: Kans is 50-50, hè? Ofwel of niet.
2: Of
1: dus
2: één van de twee, ja.
0: Met hoeveel mannen staan jullie in de finale?
3: 20,
1: momenteel.
2: Ja, of 19 is het. Jij 9, ik 10. Dus dat kan kloppen.
3: Pak een beet. Nee, eens in die trans. Ja. Nee, onderling, de groepen, dat heeft een fijne sfeer. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n haantjescultuur. Het valt nog best wel mee eigenlijk. Iedereen is best wel oké met elkaar.
0: Oké.
3: Ja.
1: Nou, beter.
3: Ja, nee, het is op zich wel gewoon gezellig.
1: Weet je waar mensen niet echt oké met elkaar waren? Bij het Kanye West concert.
3: Nee.
0: Hoe dan?
1: Heb je dat meegekregen?
0: Dat waren protesters.
1: Ja, protesten. Een heleboel haat en alles. Wat dan wel weer bijzonder was.
0: Nou.
1: Hij heeft een nummer gespeeld dat hij 13 jaar niet live gedaan heeft.
0: Welke?
1: Hij heeft Runway gespeeld. Dus deze.

0: Een beetje TikTok-nummertje dit.
1: Ja.
0: Ja. En als Oude gouden.
1: Ja, wil je nog een leuk muziekfeitje hebben?
0: Graag.
1: Taylor Swift.
0: Oh, help.
1: Ja, die, als Taylor Swift, welk nummer denk je dan van haar?
0: Blijf, Shake It Off.
1: Ja, die kan. Of deze.

0: Maar ze heeft nu een nieuw nummer.
1: Oh.
0: Wil je hem helemaal of een klein stukje? Een klein stukje doen?
1: Ja, doe maar.
0: Dit is I Knew It, I Knew It. Die is voor Toy Story. Dus dat is deze.

0: Ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk. Een beetje de oude Taylor Swift, hoe ze een beetje begon. Een beetje, klein beetje country size.
1: Nou ja, dat.
0: Sausje erover. Ja, ik vind hem leuk.
1: Ik ben ook benieuwd waar in de films dit toe gaan passen straks. Dus dat...
0: En de after credits, I guess.
1: Wie weet, wie weet.
0: Maar ga je hem ook zien, Toy Story 5? Ben je een beetje Toy Story fan?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dus ik ben benieuwd. Jij gaat wel kijken?
0: Misschien. Weet ik niet. Ja, als die eventueel op, hoe heet dat, op het grote witte doek komt in de buitenlucht bij Berg en Bos. Oh, dan lijkt me dat wel een hele leuke film. Dat
1: snap ik.
0: En een leuke ervaring.
1: Nou ja, dat.
0: Ja.
1: Ik ga nog één ander nummer doen en dan komen ze dan heel kort bij jullie terug. En dit is het andere nummer dat aangevraagd werd. Ik had eigenlijk een andere versie willen vinden, maar ik heb hem nog steeds niet gevonden. En daar baal ik van.
2: Is dit dan Somebody You Used to Love?
1: Somebody to Love.
2: Somebody to Love. Oh.
3: We had 2 bags of grass.
1: Ja, dus even wachten.
3: 75 pallets of mescaline.
2: Ik moet bouwen.
1: Nou ja, je moet hem opbouwen.
3: 5 sheets of high power platter.
2: Ja, dan gaan we pieken.
1: Spanning opzoeken.
3: A salt shaker, half full of cocaine.
1: En als trekken we de stekker eruit.
3: Uppers, downers, screamers, laughers. Also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.

0: Boogie Pims in de Salt Shake remix. Somebody to Love. Ja, een keer wat anders.
1: Keertje even lekker lus.
0: Dat.
1: Ja.
0: Had je nog een vraag voor de heren?
1: Ja, nou, ik zie ook allemaal op die foto's allemaal hele afgetrainde lichamen. Is er ook een soort van ja, vetpercentage vereist ding? Je mag ook lekker met je trotse bierbuik meedoen.
2: In deze moderne wereld is vetshaming inderdaad helemaal verboden. Dus natuurlijk mag iedereen elk lichaamstype meedoen. Maar je moet natuurlijk wel je seksappeal kunnen showen. Ja. Dus mm-hmm. Dat wordt gezien als gezond.

0: Wordt wel het meeste aangeraden. Okay. Dus bodybuilding mag, is een keuze. We scoren niet per se meer punten mee als je 140 kilo puur vlees bent.
1: Okay.
2: Dus en, ga je meedoen, Pieter? Ga je meedoen, Pieter?
3: Ah, volgend jaar. Oh. Doen ze even lekker gek. Nee, maar borsthaar? Of moet het helemaal goed geschoren?
1: Ja, dat is zoals een no-go eigenlijk. Het is volgens mij in de onderbroekenronde gaan we in de olie. Dus dat is wel een dingetje. Dat een tijdje terug al een shoot werd ook al gevraagd of het eraf moest. Dan heb ik me zelfs nog laten harsen door mijn zus.
3: Ja, harsen?
1: Ja, dat was een leuke familieactiviteit.
3: Okay.
1: Ja.
2: Hoe oud is je zus?
1: Hm?
2: Hoe oud is ze?
1: Die is 41.
3: Ja, okay.
0: Die had een kind van te kunnen zijn. Dus,
1: had gekund.
0: Had gekund. Ja, nee, in de seniorendivisie, dat mag borsthaar wel weer laten staan. Dus God lucky.
3: Oké. Okay. Ja. Nou ja, goede vraag. Dus bleek het uiteindelijk te zijn.
0: Ja, voor mij is deze competitie niet zo harsh.
1: Ja, en I got to harm myself. Geoliede opmerkingen.
3: Maar hoe was het om geharst te worden voor de eerste keer? Ik heb er geen ervaring mee, maar...
1: Ja, nee, minder pijnlijk dan verwacht. Dat, ik dacht dat het wordt zwaarder.
3: Maar een beetje dan geharst, zeg maar, in de zin van zo'n striptop? Of echt zo'n soort van Brazilian wax ding met een beetje, ja, hoe heet dat? Een beetje een soort van kleipoeder en dan dat droogt dan op en dat je tanden vanaf
1: Dat is een beetje kaarsenvetachtig wat er meer op gesmeerd werd en dan werd er in één keer vanaf gepiept.
3: Oké, ja, dus de Brazilian wax variant. Ja. Die schijnt voor mij minder pijnlijk te zijn, dacht ik.
1: Zou kunnen. Ik heb nog maar één variant in mijn leven meegemaakt, dus
3: Maar de borstharen, rugharen nog erbij?
1: Ja, alles zeker. Weg. Alles moet alles allemaal weg. Gladjes zijn.
3: Okay. Ja, beenharen.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet of de beenharen ook glad moeten. Dus nog niks over besproken.
0: Is niet genoemd.
1: Nee,
3: bij de pielemuis?
1: Ja, nou, ik mag gewoon een bokser aan. Het is geen speedootje of zo, dus...
3: Een bokser.
1: Een bokser, ja, dus tot daar hoef ik te scheren, denk ik.
3: Lekker makkelijk.
2: Ik ga jullie in ieder geval heel veel succes wensen met de wedstrijd. Ja.
0: Mag ik hem ietsjes afronden nog?
3: Ja,
0: natuurlijk. Oké, dit is natuurlijk de once-in-a-lifetime experience om mijn harm zo te kunnen zien showen. Dus je kan ons volgen op Instagram met Reinder Joch, met J-O-C-H. Of bij...
1: Harmier, met Y-E-A.
0: Harmier. Ja. En via de finalisten zijn de kaartjes te koop. Dus volg ons op Instagram en vraag je kaartjes. Want het is een once-in-a-lifetime experience.
1: Ja, 4 juli Reeuwijk.
3: Dicht bij Gouda.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ga je erheen, Pieter?
3: 4 juli.
2: Ga je erheen?
0: Pieter, ga mee. We kennen elkaar al zo lang.
3: Ja, waarom ook niet?
0: Het is zaterdag. Go. Huh?
2: Ik hoor dat hier afspraken gemaakt worden.
3: Ja, als Nederland zelf dan gaat spelen,
0: dan ga je maar even in de welkomstzaal zitten met je telefoon.
3: Ja.
0: Dat is prima, joh.
3: Oh, zo makkelijk kan het tegenwoordig ook gaan. Ja,
0: meedoen is belangrijker dan winnen, dus wij zijn beter dan echt alles volgen.
3: Okay. Ja. Fair enough.
0: Ja, je bent een moderne jongen, je hebt je telefoon nodig, hè?
3: Gelukkig.
0: Ja.
3: Zou ik te zonde zijn, hè?
2: Ja, maar wees blij dat kan. Dus je kan op alle plekken kijken. Of je nou bij het Rakenbootsapen, concert of waar dan ook. Gooi je telefoon aan en je kan alles volgen.
3: Moet je wel MBS hebben.
0: Niet abonnementje afsluiten.
3: Precies.
2: Gewoon zorgen dat je genoeg hebt.
3: Ja.
2: Altijd voorbereid zijn.
3: Budgeteren kun je leren.
0: Het is ook in het begin van de maand. Dus kun je dan je MBS opmaken.
3: Oh ja,
0: de rest van de maand kun je dan even zuinig zijn.
3: Stond geen eens bij stil. Nee, heel scherp.
0: Publieke liefie is ook een oplossing.
3: Ja.
2: Nou, na het zomer staat aan. Wij zijn al door de tijd heen.
0: Shit, sorry.
2: Bedankt voor jullie komst.
0: Ja, dankjewel voor het dat mocht komen.
1: Ja,
2: nogmaals succes.
3: Gezellig.
2: En we horen graag hoe dit afgelopen is.
0: Ja, dat gaat helemaal nodig komen.
2: Daarom.
0: Hey, dankjewel.
2: Wij gaan uit met Madonna.
3: Ja.
2: Ik heb hang-up hier voor je. Volgende week zijn wij er weer. En dan is de vraag, wat gaan we dan draaien? Heb je nog leuke suggesties? @0van5fm op de Instagram. Dan kom bij ons uit. Mag je alles aanvragen.
3: En stuur een DM'tje.
2: Stuur een DM'tje. Dan zou ik zeggen, tot volgende week. Thanks voor het luisteren. En een fijne avond.
3: Tot later.
2: Later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeien is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. 4 mensen kwamen hierbij om het leven. 3 overleden ter plekke en 1 later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de Protofol.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Ja, ik ben ook zenuwachtig. Ja. Het zullen eens een keer rustig worden, maar.
5: Nee. Nou, ik gooi het even op de achterbank zitten. Mag ook.
4: Nou ja, door al die geernoot kunt bekijken en nooit die het commentaar kan leggen. Oh ja, ben je al niet veilig, hè?
5: Ja, dat is voor. Dat is voor. Dat is inderdaad. Maar ja, we zullen er toch aan de Protofol moeten beginnen. Ja? Ja. En dat doe je dus al.
4: Ja. Ja. Nou, één ding viel me op in de krant, dat over Riesel van die gigantische waterleiding kreeg, dat er zeg maar van best over Riesel naar Twente, dat er 2 waterleidingen komt te link om de drukte te bestrijden. En dan denk ik van, het is toch wel behoorlijk slim met dat hele water gebeuren.
6: Ja, dat Vitense rot. Problemen, je ziet wat ze allemaal door moeten. Maar ja, als ze dat al zeker weet dat ze waterwinning rond Enschede niet goed is, ja, dat kan maar zo. Dat je zegt, wij niet ter plekke kunt hebben, zou je aan moeten voeren. En op zich dat. Maar er gaat nog heel wat water door de Rijn voordat ze door bezig bent. Want het lijkt me een enorme problemen om dat allemaal gepland te creëren, waar je allemaal deur mag 1,5 meter diepte een pijp leggen. Oh, ja. Dan moet je een flink gat graven. En dat zal ook wel de 50 meter een groot gat worden. En dan zult ze door onder de deur spuiten. Ik weet ook niet precies hoe dat gaat.
4: Allebei is mogelijk.
6: Het is. Lijkt me enorm. Ik ben blij dat ze niet bij mij achter het huis langs hoeft.
4: Dat is dan weer een ander probleem. Maar gewoon het waterprobleem wat

0: steeds meer in het nieuws komt en zomaar. En niet alleen een waterverontreiniging, maar ook dat water via een pijpleiding wat miljoen kost naar Twente moet voeren. Dan denk ik van ja, oh ja, wat van water, groot waterverbruik, heel ook alweer in Enschede. Dat is de grootste volgens mij. Ja, Lud, je moet maar stoppen met grosdrink, denk dan maar. Hey, misschien scheelt dat weer een paar druppels.
1: De mooie velden met bier gaan sproeien.
2: Ja, gewoon het feit dat Nederland waterland. Ja. En overal is water, water. Nou ja, dat je dat allemaal zuiver hebt, dat je het ook weer gebruikt.
0: Maar ik vind het zo. Kijk, dat is het slimste. Dat is het slimste.
3: Ik vind het zo gek dat op het ogenblik overal van allerlei dingen heel, ja, probleem. Water is het probleem. Iedere keer water, de boel dat het zo knap. En in Apeldoorn hebben ook heel vaak dat de oorwelling niet goed, dat niet goed is. En dan denk ik, hoe kan dat nou toch?
2: Allemaal veel eisender en allemaal veel dit. Alles is tegenwoordig gevoelig.
0: Maar we bedoelen niet met die leiding die knapt in Apeldoorn.
3: Ja.
0: Ja, dat is allemaal achterstallig op.
3: Achterstallig
0: onderhoud. Ja. En ze schroeft het steeds naar voren. En nou ja, Vitens is ook een privébedrijf worden en zo. Maar het gaat door ook om de winst. Ook al betaalt hij niet zoveel voor een kub water. Het wordt wel steeds duurder. Maar het zijn allemaal commerciële firma's. En ja, dat is anders dan vroeger. Dat het allemaal bedrijf of het overheid huurde.
3: Ja, het wordt maar uitgeschoven. Wie hoorde de kraan het nog wel? Paul?
1: Sorry?
3: Of wie de kraan het nog duurt?
1: Ja, bij mij wel.
0: Oh, zo smerig zou het toch niet
1: uit. Ja. Er komt nog geen blubber uit.
3: Nee, maar...
0: Het schiet ook gezond te winnen.
3: Ja. Dus je hebt geen last van met de last?
1: Nee, daar heb ik geen last van.
3: Ik weet nog wat ook. Joren terug in Arnhem is een watermuseum, hè?
0: Ja.
3: En toen hadden we een onderzoek. En toen zeiden ze dus van zo'n 20 jaar terug dat ze van de fles water nog duurder werd als de Friesland en zo. En zo langzamerhand komen we steeds dichter van dat het allemaal moeilijker wordt en dat het inderdaad een flex water meer giet kruur als frisdrank of wat dan ook.
0: Kijk eens, nou zo'n flesje spa, wat het ding morgen kost.
2: Ja. Dat is gewoon dezelfde prijs als limonade. Maar ja, dat is dan ook geen probleem.
0: Ja, het is wel logisch geworden. O ja, zeg maar gewoon flessenwater, ja.
2: Ja.
0: Is veel duurder geworden. Dat is veel duurder. Maar ja, goed, ik was gisteren in de Biesbosch.
2: Ik heb eens in een bedrijf in Utrecht, ik weet niet eens meer hoe dat heette, dan moesten we ook allerlei voorzieningen treffen, maar daar waren ze allemaal jerrycans van 5 liter en van 10 liter. En, allemaal al veel. En dat ging toen die tijd al allemaal naar Egypte en overal.
0: Dat is bronwater.
3: Toen al.
0: Dat is bronwater. Dat is
2: zo'n mensen 30 jaar geleden. Ze allemaal kennetjes water aan vullen voor de export. Maar dan stonden ze gewoon net als de brandweer met zo'n dikke slang. Dan stonden ze die bussen allemaal vol te spuiten.
0: Maar het is toch echt bronwater. Dat is toch bijzijst, ben ik. Een gigantische, ook zo'n limonadefabriek die zit dus aan de rand van de snelweg. Ik weet niet meer de merken, zo, maar die hebben verschillende merken. Maar dat is dus gewoon bronwater.
2: Maar...
3: En water is ons eerste, wat we nodig hebben.
0: Een levensbehoefte. Dat is de eerste levensbehoefte. Water, en lucht natuurlijk. Schone lucht, zuurstof hebben we ook nodig. En af en toe een beetje.
3: Als je nou bent, dan merk je ook dat het in de lucht niet zo prettig
0: is. Het wordt steeds meer vooruitgekomen. Ja. Het is al lang bekend, ook het probleem van water en zo. Maar toen ik ooit in de jaren 80 naar school ging, aan ze er al over. En toen kwam Lekkerkerk en nummer op. Lekkerkerk is die verschoren verontreiniging onder die woonwijk. En toen kwam het langzamerhand in het nieuws hoe wie oorse grond en het water kapot maakt.
3: Ja, ook dat, ja. En dat ik kon ook zelf een pomp slaan en zo. Ja. Maar dat ging ook. Want op een gegeven moment kreeg dus die Annemarie van de burgemeester van Almere, die had dat ook een dom wie maar zonder vergunning. En toen mocht een mooi deugd er nog aan doen. En terecht.
0: Maar ja, voor de rest, er is geen controle op. Net zoals heel veel boeren, die hebben gewoon zelf een put op mijn wil slaan. Want het wordt...
2: Maar het is gewoon om het land te sproeien.
0: Ja, tuurlijk. Maar het is wel gewoon water. Ja. Kijk, en dat met elkaar doen. Die windwater, tenminste, Oorse waterbedrijven, die trekt allemaal hetzelfde put. En dan heb je op een gegeven moment nog de fabrikanten. Kijk, wat ik net noem, de bierbrouwers.

maar kijk eens door bij Wageningen. Daar is zo'n hele grote papierfabrikant zit. Je ziet wat die uit de grond trekt. Door hij ook heel veel spreng.

0: Uit de Melden is wel mol, richting Voorsen. Ja. En de chocoladefabriek, ja. En die stond ook in Voorsen.
1: Ik weet nog wel dat we wonen tussen de kanaal en dan de grift. Hè? En dan op een bepaalde dag dat water van die grift, dat stonk zo verschrikkelijk. Dat is niet zo geloof. Zo. Maar, en dan had het ook helemaal een andere kleur.
0: Ja, maar ja, goed, dat ben vaak die overstorten van het gewone smeerriool, of zeg maar het riool waarin een waterzuivering moet komen. Maar een gigantisch, of hij gewoon veel neerzag kreeg, dan kan het riool niet aan. Dan gaat het riool dus overstorten. En dan komt het in het oppervlaktewater. Dus in de sloten, in de beekjes en zo allemaal terecht. En ja, gemeentes zijn tegenwoordig verplicht om op te geven waar die overstorten bent, zodat het waterschap door rekening mee kunt houden en zo. Maar dat werkt nog wel eens langs elkaar heen.
2: Ja. Ja. Er is ook een hoop, wie zei die komen met in Uggel met die wasserine. Om de 100 meter stond er zo wat in, kwartel, kwak, weet ik hoe ze allemaal. De bouwhof en vels en de volharding en de olifant. En was allemaal. En toen weer, zeg maar, jaren 50, dan ging je bij de Baas Molenweg in de. Dus dan kon je nog stil met de strik, kon je nog een snoek strikken. En er waren beestjes in de dingen. En hij een paar uur later met de fietsen langs kwam, dan was dat zo'n melkwitte
0: drap
2: die de deur ging. Dus. Ja.
1: Maar toen hadden we ook niet zoveel kennis als nu natuurlijk.
2: Toen zat de viskweker hier van Kobus van het Loden nog en dingen. En dat was allemaal helder, maar zuiver water.
0: Ja, maar helder water wil niet zeggen dat
2: het goed is. Het is hoop terug.
0: Dat is van een misvatting. Helder water is niet altijd schoon.
2: Nee, maar op het moment is het toch een heel stuk beter met
0: het oppervlaktewater.
2: Ja.
1: Jan zet er even een plaatje in.

0: Dit is tot 1 uur de Praattafel bij Radio Apeldoorn.
1: En we hadden net de Proctoreo en die toont 1000 liefdeslibrin. Maar dan moet je wel heel lang afschrijven, hè? 1000 liefdesbrieven.
2: Oh ja, ligt er maar net aan hoe lang hij ze maakt.
1: Brokduur.
2: Ja, je kunt dan briefnummer, als uw naam en goeiedag. Het is maar net waar je brief neemt. En tegenwoordig schrijven ze toch geen brieven meer.
1: Ja, nee.
3: Nee, alles is digitaal.
2: Ja, nou ja, dat is ook geen brief in die zin van lange brieven. Ook al is het digitaal, wordt niet meer door. Het is allemaal kort.
1: Maar het is,
3: ja,
1: ook, wel, het is ook wel leuk om nog eens een kaart en zo toch te ontvangen. Just. En zo. Ja, dat is wel heel gezellig. Ik kan het niet anders zeggen. Maar het is gewoon niet meer te doen.
4: De verjaardag en zo.
2: Ja. Nou, maar dat is wel heel veel leuk. Doe dat niet meer. En ik merk waar, van gewoon screamen, omdat je het me net doort. Is het ook wat houterig geworden, het handschrift en zo allemaal? Want ja, die soepelheid van Scream, vroeger kon ik dat heel vlot.
1: Ja, dat klopt.
2: En nu? Dan moet ik nadenken, ook bij de woorden en zo allemaal. Want die heb, zeg maar, de computer, wordt dat automatisch verbeterd en zo.
1: Ja, want die schrijft het ook niet meer zo. Want we schrijven niet zoveel meer. Het is of teken.
4: Ik vul al daar nog mijn agenda in, een beetje voor ik afgesproken heb. Maar eerder schreef ik agenda een week in Vuurten en dan keek ik wat ik moest doen vandaag.
1: Ja.
4: Tegenwoordig schreef ik alleen maar op wat ik gedaan heb. Ik heb gisteren de agenda nog niet invuld. Want ik hou dat wel een beetje bij dat ik nog iets schrijven kan. En dat
1: ja, maar dat moet ik ook wel. Want en dan kan ik ook terugkijken. Ah. Ik denk van wat heb ik gedaan en gedaan. Oh ja, dat nog. En dat is blijven zitten. Dus dat moet nog ook nog weer een plekje.
4: Ik heb een kaartje verstuurd. Ik heb vorige week al verjaardag. Ik denk, oh ja, even een envelopje waar je daar nog iets in kunt doen. En dan even mijn kaartje halen. En dan denk ik, ik weet, vijf euro of zoiets.
1: Ja.
4: Ik weet, even mijn kaartje, een enveloppie. En, dan mooi erop
1: wat is
4: wat
1: de postzegel? Wat kost de postzegel op dit moment?
4: Dat weet ik niet. Ik heb nog steeds een rolletje. Ik heb, ik weet ook niet of ik strafbord kreeg, maar ik heb nog een rolletje, 1 euro. Ja. En ja, die heb ik al ooit eens een keer, daar zaten er 200 op, zo'n rol postzegels, toen ik nog veel post moest versturen. Maar ja, dat doe ik nog gelukkig.
1: Ik heb nog een heleboel van die.
4: En ik weet niet hoeveel er nog op zit, maar het ging aardig op en dan.
2: Ja, maar die hier die rare postzegels, er steekt een 1 op en zo. Er steekt niet meer op van Barrekorst.
4: Ja, maar hij dat is ook weer anders. Hè?
2: Nou ja, hij naar de winkel geworden, waar hij zit. Wanneer je koopt aan een kaartje, omdat een neefje, nichtje, weet ik wel wat, oom, tante, opa aan oma jurig is. Nou, dan koop je dus zo'n dingetje in de winkel en denk je van, nou, je kunt natuurlijk ook een hele veurhoord kopen van gefeliciteerd en weet ik wel wat.
4: Ja.
2: En met kinderpostzegels koop ik ook al die kaarten en dan heb ik altijd wat in huis. Kijk maar dan gewoon naar een postzegelwinkel, neem ik dat dan maar. En dan doe je een postzegel voor een kaartje. Nou, hoeveel het kost, ik weet het niet meer, maar het is geen 70 cent meer.
1: Ja,
3: nee, doe
4: dat al. Ja, lang. Ik dacht ook. Het is al een euro.

0: Ja.
1: Oh, dan,
0: ja. Ik weet het ook niet precies, maar...
1: Ja, maar dat volgens mij was dat niet gelijk aan euro, want ze werkt nog steeds met die getallen. En... Maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar dat is, dus alleen al een kaartje sturen en zo. Ja, dan ben je gauw en een kaartje moet komen. Nou, dan ben je zo bij de 5 euro. Het is zo. Ja. Het is zo.
1: En dan moet ik nog dingen erop schrijven. Man, maar kost dat een meute. Het wordt er niet simpeler op. Dus dat leur nou meer gebruik maken van het internet. Of WhatsApp en zo. Maar. Ja, maar het is wel onpersoonlijk. Je kunt teksten kopiëren. Je kunt zeg maar leuke plaatjes maken.
2: Ja, met chat.
1: Ja, nou, dat valt wel met, hoor. Dat valt wel met.
0: Ja. We worden er te oud voor die rotzo.
1: Nou,
0: maar het is wel gezellig. Absoluut. Maar ik doe meestal dan, tegenwoordig dan bel ik maar even van. Als ik er niet heen kan of wat dan ook. En dan even vragen me op. En dan doe ik het of een dag, meestal een dag ervoor. Want als je jorig bent, dan ben je hartstikke druk met alles. Hij ook nog die telefoon ertussen doet en die wil de visite. Ja, ook zorgen dat ze hun natje in het rooie kreeg. En dan doe ik de dag maar voor. Dat liep me nou wel zoiets.
1: Ja, dat zei ik tegen de kinderen ook. Ik ben een hele joorjurig. Je hoeft niet per se op die datum te komen. Net zoals mijn vaderdag en zo allemaal. Zeuk het lekker uit. Jullie hebben druk zaten. En ik zit er niet op de wochten.
0: Ja, en ik zeg ook altijd de dag ervoor. Dan zeg ik, ik feliciteer u vandaag met uw oudejaarsdag. En mijn papa is echt... Maar die heeft oudejaarsdag. ja, toch? Het is uw laatste dag in dat jaar. Ja. Dat is oudejaarsdag. Nou, iedereen vindt het nog grappig. Zo.
1: Ja, maar dit is ook met oudejaarsdag waar hij daar zei. Gewoon van... Ja, leuk komt niet meer zo bij elkaar als vroeger. En een jaar of winnen, dat was vroeger... Daar had hij een paar dagen voor nodig om de hele familie langs te gaan. Maar overal moest hij een borrel drinken. En nummer op, daar was hij nog wel wat dit kwijt. Maar het was op zich niet zo verkeerd. Dat het was net zoals...
0: Je ging toch ook s'nachts nog de hele buurt de deur. Het was soms 4 uur dat je nu bergen zat.
3: 5 uur, 6 uur soms nog wel eens.
2: Ja. 40 jaar terug, toen ik net in Wezen kwam wonen, dan was ze, zolang als de R in de mond zit, was het nog New York. En je moest allemaal bij de buren over en weer, allemaal nog een keer... Mooi, even kennis. En dan was tot april was dat nog steeds mogelijk.
1: Ja, maar die omgang die is allemaal veranderd. Is allemaal. En of het een goede is... Nou, er bent nogal wat leu die eenzaam bent. En
0: ja, absoluut.
1: Dat komt nog met name doordat die andere gewoon schreef.
2: In orde, dat betreft de buurt wel aardig nog... Er komt nog altijd 2 mensen die langs komt. Even vanwege hou nog weer een geboorte. En dan komt ze even langs met een intekenkaart, felicitatiekaart. Waar je allemaal handtekening op zetten. En dan doe je allemaal €2. En dan kreeg ze door de kennismaking en zo. Nee, ik kan niet anders zeggen dat ze dat netjes regelen.
1: Ja, maar het is niet overal zo, hoor.
2: Ik denk dat het een van de uitzonderingen is. Je voorbeeld dan nemen. Hè? Ik bedoel... Doe het dan maar zelf.
1: Zeg het voort. Kijk naar elkaar regel wat met elkaar.
2: Als je wat wilt, dan zul je het toch zelf moeten doen. En,
0: soms is het ook wel goed dat je zelf een initiatief neemt. Weet. Want ik weet van Willem, toen we in die nieuwe wijk waren, we hebben er 2 jaar alleen gelopen. En toen kwamen er allemaal mensen om ons heen. En Willem, die waren allemaal met groepjes gekomen. Dus Willem waren het oude... echtpaar op de hoek. En dat toen gebeurde wat dat mijn moeder overleden. En die heeft bij ons op staan. De hele buurt stond op de kop. Helemaal. Waardoor. En toen kwamen ze vragen waarom niks te zeggen aan. Ik zeg, ik weet niet eens wie ik ben. Ook helemaal niet. Dacht je dat als je in zo'n situatie zit, dat je dan naar de buurt ingooit? Absoluut niet. 14 dagen later kwamen ze weer. En toen hebben we met z'n allen een barbecue georganiseerd. En de naam erop en zo. Want iedereen vond dat niet kon op deze manier. En we hebben zo'n buurt. Zo'n geweldige buurt gekregen met elkaar. En ook al lieve leven wordt gedeeld en door. Ja. Niemand overlappen aan elkaar. Maar geweldig. En ik zeg, en keek naar boven. Ik zeg, mijn moeder zal zeggen van het is nog eens goed voor geweest dat het hier gebeurd is.
1: Ja,
0: want ze kon niet meer naar haar eigen huis. En ze had altijd gezegd dat ze graag van het huis begraven wou worden. Nou, toen moest het. Bij ons kon dat.
1: Ja, buurtman is toch niet meer een gewoonte? buurt maken. Dat is geen gewone meer.

0: wel. Want als er nieuw iemand komt, dan zorgen we voor een plant met zijn aan.
1: En juist, dat moet je met elkaar doen. Maar ze komt niet meer langs van, ik ben een nieuwe buurman, ik heb het huur gekocht.
2: Dat is bij mij nog gebeurd.
1: Nou ja, dan heb ik gezegd, binnen is er een apart hoofdstuk van.
2: Nee, ik woon nu in Noord.
1: Wil je daar nu wonen?
0: Maar ik heb ze ook al lezen, die vrouwen, hoe je reuzies moet maken en zo. Dus want dat kwam dus ook allemaal voorbij. Zeg, nou, dat ben traditie. Nou, en dat kunnen we alsnog dus doen. Of we hebben er wel heel veel schrik mee gehad.
2: Ja.
0: Dus je kunt het ook zelf opdoen.
1: Ja.
0: Dus dat, en elk jaar houden we een barbecue. En dan zie je ook weer wat er weer allemaal weer van.
1: Ja.
0: Ik ben heel blij met mijn strootje. Ik hoop dat zo. Blij met mij mee.
1: Ja, dat zal die
2: dat
1: wel.
2: Dat in de maanden ook goed gaat met de buren allemaal. Dat ze het een beetje eens wordt. Want dat blijft allemaal nogal. Die rotonde, dat wil allemaal wel eens moeilijk werden.
1: Vanmiddag
2: stond er nog een heel stukje over in de kranten.
3: Er
2: was dan ook een man die nog gesproken met wat mensen. Die zei van, want daar iets meer begrippen, dat kan ook maar weinig meer. Hè.
1: Het is binnen maar een paar mensen nu de Moorden. En de Moorden is vrij groot. En ik woon ook in de Moorden. Over het algemeen heb Leur helemaal niks met. Dat er een paar van die.
2: Wordt ook wel een hoop moeilijker gemaakt als dat nodig is.
1: En dan mag ik zeggen, de pers die maakt er ook mooi gebruik van. Hé, er is weer een lekker opstootje. En Leur die wil er alleen maar heen. En er komt heel veel volk van buiten de plaats mee.
0: Dat is het probleem. Dus,
3: meestal zijn er nog niet eens de mensen die in de buurt wonen.
1: Juist. Nee, ik woon dat ook in de buurt. Ja.
0: Maar hebben we dan ook gelegen dat in de, dat Lochem, dat die als dus, die kregen de omwonenden of zoiets, dan kregen ze 1000 euro. En dan kunnen ze de boel beter te beveiligen en zo. Ik denk, jullie bent knettergek. Het wordt, dat de gemeente giet. Nou zeg maar, die vlakbij woont, dan krijg je 1000 euro en dan kun je de boel beter beveiligen. Dat is,
2: maar
0: waar ben je bezig?
2: Ja, hij door al van nu gehad, dan moet je ook niet hebben. Dan heb die mensen weer gelieken.
1: Maar dat doet ze ook met windmolenparken en zo, maar met zonneparken, dan koop ze de leur in de omgeving. Maar het is gewoon omkoop.
0: Ja.
1: Het is gewoon omkoop.
0: Ik vind dat zo.
2: Maar beelden. Het feit, als dat feit al boven tafel is, dat dat zo erg is, ja, dan moet je ook niet hebben. Mensen die ook komen bestelen en zo, die hoe je niet helpen.
0: Ja, dat mogen we daar allemaal wel
1: En dat is een kleine minderheid. En iedere keer wordt dat weer aangetoond met getallen en zo. Maar het zit bij de leu in de kop. Dat ze allemaal steelt, moord, verkracht en weet ik veel wat. En dat is gewoon niet boor.
2: Als dat echt zo erg is, dan heb ze ook gelijk. Dat is niet
1: maar het is niet zo erg.
3: Er zijn een paar incidenten kort na elkaar geweest. Dat is verhaal. En dat verhaal dat wordt gewoon helemaal
1: groot gemaakt.
0: Ja, ze blaast
3: het
0: heel erg.
3: Het is waarschijnlijk zo'n klein dingetje geweest. En dat wordt echt wereldkundig zo.
1: Yeah.
0: Maar in Uchem toch ook, vorig jaar was dat ook. En degene die aan het produceren waren, die wonen helemaal niet in Uchem.
1: Nee.
0: Nou, dus we hebben het vlak bij ons, bij WSV, heeft er ook zo'n 400 man in de zee. We hebben ze nooit gezien, zelden. Ik zag ze niet, ze deden niet. En wat een geheister, te veel die tijd was.
1: Ja.
0: Nooit wat van gemerkt.
1: Waarom al op blauw?
0: Bij GG, oude GG net, zeg maar. Er zit nog een heel moment. Wat heeft die buurt ook op de achterste poten stond? Ze merkte niks van.
1: Ja, maar het is gewoon, als je dat af en toe ziet, en dan is met name bij Westland, waar je heel veel kassen en zo allemaal, de glazen stad neemt ze dat wel eens. Door zit zoveel illegaal al 50 jaar die door in die kassen werkt. En ik had waterkwaliteit toen, en vanwege het waterschap. En ik moest dan, als vier boeren zijn dat de sloten verontreinigd waren, dan moest ik erin om de kieken waar het voortkwam. En in die kassen stonden dan achterin allemaal van die oude caravans, waar dan dat volk is af. En een goed onderkomen hebben ze niet. En wat het ergste is, ze hebben door heel veel contractarbeiders, maar ook illegaal altijd aan het werk had. Dat bent de gemeentes die geen vluchtelingen wilt opnemen, en zelfs voor arbeidsmigranten, totaal niet kloor wilt staan. Nee, alleen maar leugschoen. En dan wordt ze al veel aan de kanten gegooid, en dat ze probleem veroorzaakt, omdat ze met z'n 10 of met z'n 20 in één ruimte zit. Het is gewoon mensen
3: ontwerpen. Ik heb gezien in tentjes langs de spoorlijn.
1: Ook.
3: En daar is een heel stuk van op televisie geweest.
1: Ja, maar langs de grift ook wel, hè?
3: Ja.
1: Hij een beetje in die buskussen is allemaal richting Zwitserland gehoord. daar kwam je ook drie tentjes bij wel eens tegenkom. En je moet ook die kijken. Het is niet alleen hondenstront, het is ook mensenstront. Want die moet natuurlijk ook wat kwiet af en toe.
0: Ja. Maar er is nu toch een wet in de maak dat dat toch betere regel moet worden?
1: Nou ja, er zijn wel wetten, maar die wetten moeten wel uitvoerd worden.
2: Met een beetje gevoel leiden helemaal geen wet voor nodig.
1: Nee, dat is hem. Dat is hij goed, Dick. Vanuit je gewoon gevoel in hoe je lichaam hebt.
0: Ja.
1: Dan looi dat niet toe.
0: Ja, en hoe ben ze ook bezig. Dat heeft niet met dat van de corona. Die commissie en zo.
2: Jammer van de tijd.
0: Ja, maar dan denk ik van, we hebben dat ooit geoefend, hoe of het moest. En hoe of het kon. Het is zo makkelijk om zoveel jaar de WNO dan naar zo'n commissie in te gaan. En dat hij fouten door en dat hij verkeerd in door. We hebben toch gehandeld zoals het op dat moment dus moest.
1: Ja.
0: En dan gooide weer een of ander commissie erin zitten. En iedereen.
1: Ondertussen wordt zeg maar dus aan zo'n bureau toen neergesteld die een plan moest maken als zoiets weer gebeuren. En nou, dat heb ze opgeheven. En nu hoort ze dan al die lui vragen zo van, nee, vooruitdenken is regeren, zei ze. Maar ja, vooruitdenken doet ze liever niet meer. Alleen maar vooruitkijken.
2: Hoe is dit nu voor, hè? De volgende keer moet het beter.
1: Nee, maar ondertussen is dus met die ambtenaren zo allemaal ontslagen, die dus gewoon plannen en protocollen en alles klaar moesten maken. Want ja, dan kon je 10, 20 jaar terug kon je daar aanvullen, op de klomp aanvullen, dat het ooit zal gaan. Dat is net zoals met die vogelgriep. Het wordt steeds meer een probleem dat zelfs onze koeien en katten en honden vogelgriep kort krijgen. Dus het is een moment, dat kan nog een paar jaar duren, en dan krijg je ook vogelgriep.
0: Ik kon het zeggen, ja.
1: Dan krijg je nog meer haan in een koor.
0: Ja.
3: Gaan we nog vliegen?
0: Maar je hebt toch ook dan niet een zet met de corona of COVID, hoe ze het ook nu. Ja, het overviel ons allemaal. En ik geloof, daar kun je geen draaiboek voor kleur leggen van hoe doen we. Want de praktijk is heel anders.
1: Nou ja, dat is net zoals hoe dat met die in het begin 1900 of wanneer was het toch, die Spaanse griep, waar zoveel dooi naar Bengal. Van ja, bepaalde dingen, contact.
0: Ja.
1: Dat begon ze ook met de corona en zo. Ja. Van hoeveel contact. Hè? Wie heeft zelfs nog in een lugge kerk zong, hè, in Uggel.
2: Ja.
1: Met de deur niet los.
3: En
1: het was wel cold. Was wel cold. Ja. Maar ja, en hoeveel koren. En met name ouderen zitten in een koor.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen met deur uit te repeteren en zo allemaal.
0: Ja.
1: Nog niet door.
0: Maar zoveel af. Ja, we hebben ook gedeeltelijk door. Maar er mochten er dan drie mochten in het atelier. En dan om de werken. En zo probeerden we door. En dan houden de afstand was goed. En dan kon je toch nog met allerlei dingen deur gaan. Maar ik vond het een nare tijd. En je hebt er ook een heleboel van geleerd.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar daar zat ik niet op te wachten. Niemand, denk ik.
1: Nee, dat sowieso niet.
0: Maar zoals nu ook, nou, dat, dan denk ik van, het is met de kennis van nu en hoe het gebeurd is. En dan, ja, dan kun je zeggen, dat was verkeerd, dat was niet goed. En dat had anders een mond.
2: Ja, toch met een hoop mensen met nog nasleupen.
0: Ja.
2: Van de een die kan het beter tegen de ander. Ja. Ik heb een neef die heeft een spuiten gehad. En die heeft nu toch nog steeds helemaal een verbouwd handje worden. En als is een flinke keel en even hier goed aan. En dat is heel mager. Even die spuiten gehad. En dat is wat is het dan? Daar ben je mee aan het zoeken. Ja. En mee aan het revalideren.
1: Ja, daar heb je nog heel vlot om met die
2: maar
1: vaccins.
2: Daarom zeg ik het. Is allemaal, als je er weer goed uitkomt, dan zeg je, waar was dat allemaal voor? Jammer dat dat allemaal gebeurd is.
1: Ja, van de ene kant aan. Maar ja, met de wijsheid van toen. Maar ik las dan ook in de krant vandaag dat zeg maar tropische ziektes, die opleiding, dat het ook in Nederland geert. Dan denk ik van, hoe dom kun je winnen? Er komt steeds meer ziektes, net zoals die knokkelkoorts. En zo stond je ook in de krant.
2: Maar dan kun je ook door al die reizen.
1: Ja, juist. Ze slept aardig wat met.
0: We net dus.
2: Een neef van mij, die heeft ook jaren allerlei ziektetje ze had, wat zwakker. Als, maar die had zo'n, hoe noem je dat, backpacken en zo.
1: Ja, ja, ja, gewoon een beetje rondtrekken.
2: Mijn eigen dochter is ook, die heeft ook zo'n backpackroute.
1: Ja, ja, ik vind het zo'n raar begrip, backpacken.
2: Ja, die is ook, op het moment komt ze een beetje deur, maar die heeft denk ik al wat 10 jaar last met de lever.
1: Nee.

0: dingen. Maar dat loop je eigenlijk allemaal op. Maar ook die mensen komen allemaal hier en ze brengen allemaal een stukje besmetting mee.
1: Ja, je gewoon ziet er. Ook al in Afrika werd ze niet werk.
2: Ook meteen.
1: En stilstand, water. Dan moest je niet in gaan. Want dan loop je bilharzia ook. Dat met die rare beestjes die uiteindelijk, als ze genoeg gefrit hebben, had weer Udo Vilkroep. dat moet je ook wel weten. En die gaat voor dat ik doorheen ging. En dan ben ik naar Nijmegen geweest. En allemaal die tropische ziektes, tenminste een aantal, kun je een vaccinatie verkrijgen dat het dan een tijdje goed geeft. Ja. Ook van de natuurmonumenten kreeg ik ook.
2: Voordat het allemaal helemaal banger wordt, vroeg ik aan Jan of de draagster. Want hij heeft er een mooi plaatje op. Angst is maar vast spied. Dus tietjes over angst.
1: Of angst, ja.
2: Daniel Loos.
0: Ja.

0: Dat was het. Ja, nou, hoor, ik had hem al van de vuur en Anneke. Angst is maar vereffen. Nou, en Spiet, en dat was Daniel Loos. En we gaan weer door met de volgende onderwerp. Paul.
1: Ja, ik wou graag nog even iets zeggen over het feit dat wij bij ons in het appartementencomplex al 5 weken lang aan het vechten zijn om een fatsoenlijk werkende lift te krijgen. Het is dus afgelopen week gebeurd dat de ambulancebroeders vanaf 6 uur een meneer met zuurstof gebeuren. Ja. Met een stoeltjeslift rechtop zittend naar beneden hebben moeten vervoeren. En ik ben dus 5 weken lang aan het heen en weer bellen geweest met Skylift en met de woningbouw. Maar in dit geval treft de woningbouw geen blaam. Die heeft alles in werking gezet wat ze in werking moesten stellen. En daar wil ik graag de dames van de klantenservice van de woningbouw bedanken voor de hulp die ze mij gegeven hebben. Maar richt

0: een skylift die het hele gebeuren heeft op moeten pakken. Want de lift heeft, die was, is van 2003, die heeft een upgrade gehad naar 2026. En ze krijgen hem niet goed aan het werken. En iemand van de modernisering niet. Een technisch expert niet. Niemand krijgt de lift goed aan het werken. En wij zijn continu bezig. Er zitten mensen op 6 hoog en op 5 hoog. Die rolstoel en scootmobiel gebonden zijn. Die al die tijd al binnen zitten. Dus de woningbouw heeft gezegd ook. Het is onacceptabel. Maar die kunnen ons niet verder helpen.
1: Ja.
0: Dus daarom had ik zoiets van. Ik heb ook tegen de dames van de woningbouw gezegd. Ik ga dit zaterdag aanhalen tijdens een radioprogramma. En ik heb ze ook gezegd dat ik dat hun geen blaam tref. Maar wel de negatieve aandacht naar het skylift. Want het is gewoon
1: puur waar wat hier gebeurt. Ben je ook meer naar de kranten, Wes? Ben je er ook meer naar de krant, Wes?
0: Ik ben ermee bij Hart van Nederland geweest. Ik heb Hart van Nederland ingeschakeld. Die is daar op dit moment ook mee bezig.
1: Op de televisie.
0: Ja, als goed is wel, maar wanneer, dat weten we nog niet, maar die komen nog wel.
1: Ja, maar goed. Nou, we hopen dat het vlot verholpen wordt.
0: Maar ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat ik vast zou komen te zitten. En daarna had ik ze de rapen graag.
2: Zo vlot als je nog bent, Henk.
1: Ja,
0: want we zitten erop te wachten dat die deur een keer niet open gaat als iemand in de lift zit.
2: En dan hoop je dat er iemand is die niet
0: want
2: in paniek
0: gaat. Met de laatste storing was ik degene die naar beneden ging. En ik kom terug. En er heeft nog geen minuut tussen gezeten. En toen was de lift overbelast. En er stond er meer dan 1000 kilo in. Dus ik heb gebeld. Ik zeg maar, ik ben echt geen 1000 kilo.
2: Nee. Dat denk me ook niet. Ik kom aardig in de richting, maar...
1: Ja, maar het is techniek, hè?
0: Ja, het is techniek.
1: Ja, met alle ellende van die.
0: Maar als jij een stukje techniek hebt wat uit 2003 is... en je moet dat upgraden naar techniek van 2026...
1: Ja.
0: en je laat dan een schakelkast uit 2003 daarop samenlopen... dat gaat niet.
1: Nee, nou, we laten het... Ik hoor ook uit Nederland.
3: Ja.
1: Laat het gewoon aan de deskundige mensen... want hier lossen we het ook niet
0: op. Ik begin me heel voorzichtig af te vragen... of er bij Skylift wel deskundige mensen lopen... want dat had er lang opgelost kunnen wezen.
2: Zo kun je denken.
0: Als daar een technisch expert bij moet komen... als daar een man van de modernisering moet bij komen... en die krijgt het dan nog niet voor elkaar... waar ben je dan in godsnaam mee bezig?
1: Ja.
2: Gebrek aan kennis. Het is al om.
0: Dat is vooral gebrek aan kennis.
1: Nou hopen, dan volgende week, dat je kunt zeggen van... Het is voor elkaar.
0: We gaan er gewoon vanuit dat het goed komt.
2: Ja,
1: daar moet je ook verliefd van. Er moet wel wat gebeuren.
2: Dat
0: is wel heel duidelijk.
1: Ja. Maar hier koopt helaas niet op voor... Je kunt er alleen aandacht voor vallen. Maar voor de rest kun je hier niets
0: meer. De enige optie was nog om druk uit te gaan oefenen bij Skylift via de media. Maar of dat zinvol is, dat weet ik dus niet.
1: Maar dat moet je met de mensen van waar jullie eigen groep bespreken. Dus je mag het je aanhalen. Maar dan is het ook soes, om het zo te zeggen.
0: Maar ik had zoiets van... ik zeg tegen de dames, maar ik ga jullie wel bedanken.
1: Nou, dat heb je netjes gedaan.
2: Ik zag gewoon binnenkomen met zo'n sik. Ik denk van, dan neem wat op mijn leven.
0: Ja, zeker.
3: Hij hoort nog positieve dingen allemaal. En
1: dat
3: geeft ook nog wel wat.
1: Dus juist toch ook nog wel. Absoluut.
3: Niet te lang.
2: Ben je kampioen worden met een biljart?
3: Ik sta er redelijk goed voor. Het lukt me nog wel aan. Ik mag nog terugkomen bij de tennis.
2: Ook nog.
3: Ja, dat doe ik ook nog een beetje. Bij de zang lukt het me soms ook nog.
2: Nou, je begint daar helemaal te lachen, jongen, als je dat zo omlopen deurt. Maar dat met de mensen doet.
3: Ik ben vorige week door bij Grootschuilenburg geweest. Dat was toch niet alleen, dan zeg ik ze van, die mensen bent niet helemaal, die hebben allemaal wel iets. Maar die weet
1: hebben
3: nog
1: we toch ook in een andere vorm. We hebben ook allemaal wat. Ja, alleen in een andere vorm.
3: Ja,
1: zo is het
3: daarom zeg ik. Maar ja. Die weten het ook nog goed te waarderen.
0: Genieten ook.
3: Hele zaal vol schik heb ze nog, hè?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, dat was mooi en sowieso voor Roos ook. Van nou ja, wie zingt dat ook in Bjornthuizen en zo, of verpleeghuizen. En dan zie je dat ook wel eens, van dat mensen in één keer weer rechtop God zitten en lusten.
1: Ja.
2: En dan heb ik zoiets van, mooi dat dit doet.
1: Er gebeurt
3: een
1: iets.
3: Een beetje muziek. Ja,
2: muziek dat de mensen goed.
3: Wel goed, een beetje
0: zo. Ja, ik heb eens een keer een repetitie gezien van de Jos, die band.
2: Mm-hmm.
0: Die mensen die hebben zoveel plezier in het maken van muziek. Maar ik heb ook gezien, er staan verschillende dirigenten staan er in de zaal. En als er dan een andere toonsoort gespeeld wordt, dan wordt er een bordje omhoog gestoken. Met die toonsoort moet je gebruiken. Ja. En dan gaan ze die toonsoort spelen. Helemaal geweldig.
1: Ik heb ze gezien in de Grote Kerk. En er was een concert. Nou, en er zaten op dat, de hele band zat daar op die op die voorhoring, zeg maar dat, die balkaan. Ja. En ze gingen zo hard, ik denk, het hele balkon komt nog naar beneden. En ze hadden een plezier dat ze hadden. En iedereen zong mee en zo. Prachtig.
2: Ja, maar ze hebben met het Vredesfestival ook optreden. Nee, dan gingen ze zelfs met de helikopters met.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik gezien. Mooi, hè?
2: Ja, maar gewoon
0: geweldig.
1: Ja.
2: Het is mooi dat zoveel mensen ook die dingen kunt laten doen. Van niet meer wegstoppen zoals ze dat vroeger deden.
1: Ja, gelukkig niet. Het is
2: nee, maar ja, kijk eens even, wie hebt het wel over vluchteling. Ja. Maar het is ook iedere keer weer raak als er zeg maar woning komt voor mensen die een bepaalde achtergrond hebben. Psychische problemen of hoe je het ook maar noemen wilt. Tegenwoordig, je hebt net dat nummertje van angst van een looie strijd. Maar er is zoveel angst voor het vreemde, het onbekende.
1: Ja.
0: Dat is het onbekende.
2: Ja, maar wie komt ze. Wie bent schijnbaar alles vergeten van dat mensen ook anders kunnen
1: leren. En ook dat je mensen het best wat kunt leren. Laten leren en dat ze dingen dus oppakt en doen. Ze kunt vaak meer als je denkt.
2: Oh, zeker.
0: Het duurt iets lang voor ze het oppakken, maar natuurlijk. Als ze het opgepakt hebben, dan komt het meestal ook wel goed.
2: Ja, maar, ik heb
1: ik noem het ook niet een handicap, ik noem het een beperking.
2: Ja,
0: ja.
2: Maar ja, vroeger werd er ook gezegd van een. Wat zei ze bio's toch ook altijd weer? Niet een handicap, maar een ongelukkig kind.
1: Ja,
2: zo werd dat bio's noemd. En nou, dat hoor je tegenwoordig niet meer te zeggen, want dat is helemaal niet gezegd. Maar dat bedoelde men vroeger van een handicap.
1: Ja.
2: En, maar dat werd als zodanig wel duidelijk deur. Zoiets van.
1: Ja.
2: Ze hebt wat meer aandacht nodig. En ja, dan kunt ze gigantisch lol in het leren hebben. En die kunt ze ook nog best wat leren, wat ik zeg. Want
1: zeker
2: ik heb in werkvoorzieningschap gewerkt. Ik heb vrijwilligers door, biseren lol. Maar het kost tijd. En dat is kostbaar. En door wordt steeds meer op bezuinigd. Begeleiding en dat soort dingen.
3: Psycholoog ben ik ook heel vaak geweest.
2: Ja, maar dat is toch ook van.
3: Dingen, maar toen hij de Blekers wegschool, de Wilhelminastichting en allemaal die jongens. Die werden toch ook nog wel mattenvlechten. En hij ziet wat voor leuke dingen dat ze nog maken om aan de wand te hangen.
2: Ja, maar daar moet je er wel met aan de gang. Kijk, en overal wordt bezuinigd. En die bezuiniging, dat is in zorg overal. Wordt geld weggetrokken. En dan komt de leur dus op straat die je eigenlijk niet alleen kunt leren.
1: Ja.
2: Die de medicijnen niet op titel neemt. En dan krijg je probleemgeval. De politie heeft de handen vol met. En dan wordt het afskoom naar de politie. En de politie heeft al te weinig manschappen.
1: Ja. Ik geef me een heel andere orde. De HEMA die geeft uit de Hoogstraat weg op die plek.
3: Op die plekken.
1: Maar, en die giet wat verder op. En dan riepen ze op van of hij herinnering aan dran en dat. En nou, dat naar de Stentor toe wilt doen, waar je de beleefd hebt, enzovoort, enzovoort. Maar ik weet nog wel dat door in die Hoogstraat, dan had die hele mooie pan. En dan kreeg vlak voor de HEMA, dan kom je zo'n lekkere tompoezenkool. Die waren heerlijk. En maar die mooie gevels en zo. En dat die toen allemaal eraf ging. En door die hele strakke vuurgevel erin kwam. Vond ik zo zonde.
3: Ja, dat kan ik ook niet in.
1: Dat zou nu niet meer gebeuren.
3: Mijn jeugd kan ik vinden aan de Hoofdstraat helemaal. Nee, ik kwam helemaal niet uit in het centrum of zo. Daar ben ik helemaal nooit. Het is net eigenlijk nu na mijn pensioen dat ik een beetje ben, begin te biljarten. Dan kan de Marktstraat moeten winnen. En dan fiets ik de ene keer wel eens over de markt terug. Of de andere keer weer via de oude

0: Flink Laan terug. Dan heb ik een rondje en dan zie ik wat meer van het centrum. Maar voor de rest, ik ben helemaal niet centrumdeskundig.
1: Nee, maar die gevels, ik ja, die ben prachtig mooi. Onder zit allemaal eenheidsworst qua winkelinrichting en zeg maar de voorkant. Maar je omhoog kijkt. Ja, dan zie je de mooiste dingen worden slagerie of de, de perenslager en weet ik veel wat hier allemaal in Durpke heeft zitten. En dat vind ik wel mooi om te zien. Sommige huizen ook aan Arnhemse weg. Daar zie je nog.
0: De eerste keer dat ik, er was helemaal nog geen centrum. Mm-hmm. Dat ik naar de ambachtsscholen, die zat toen nog aan de Graaf van Leindelaan.
2: Oh, dat van Leindelaan, dat weet ik niet meer. Maar, maar wel.
0: En dan ging ik helemaal vanaf Uchel een stukje Jachtlaan, bleek eens weg. En dan kwam hij op de Sprengenweg. Sprengenweg en stak hij er dwars over bij garage Huisman. En door de park neer. En dan naar de vlak bij de Nobelstraat. En zo kwam hij door dan Graaf van Leindelaan.
2: Ik weet het maar niet.
0: En er was een afdeling, de timmerafdeling, die zat aan de Lange Weg. Net achter waar nu die karman die in winkel zit. Hmm. Die zit op de hoek van de Lange Weg, Koninginnenlaan. En daar zat de timmerwerkplaats. Naar de Nobelstraat moest je weer een andere les. Toen heb ik een beetje in dat hoekje van Apeldoorn een beetje leren kennen. Omdat we met de fietsen nog eens van het ene naar het andere lokaal moesten.
1: Maar Apeldoorn, als je daar zo bekijkt, heeft ontzettend veel winkelstrootjes. Als je de Asselse Stroot ook bekijkt en net aan de Koninginnenlaan en zo. Maar, er zaten allemaal kleine zaakjes. Maar kleine zaakjes bent er bijna niet meer. Het zijn allemaal grootgrutters worden. En die kleine zaakjes gewoon meest allemaal op de fles. Want ja, die kunnen die concurrenten, die grote winkelketens en maar op. En dat is wel, vind ik van de ene kant jammer, maar je kunt het nog aan de gevels zien.
3: Bij Meijering aan de Heemrechtstraat kon je nog de boutjes en de schroefjes gewoon loskopen.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat is tegenwoordig, is dat ook niet meer.
0: Dan kun je de oorzaak. Dan kun je de oorzaak.
1: Nou ja, goed, bij die andere grote Duitse firma kun je het ook. En bij de praxis kun je dat tegenwoordig ook waar de meer snapt. Omdat...
2: En al die andere
1: die deurskes niet meer kopen.
2: En al die andere die ook zo die grote dingen hebben en zo allemaal.
0: Ook maar al ik maar één schroefje nodig, dan haal ik er nog twee. Want er zal er altijd wel één mislukken.
1: Ja. Dat hoop ik al niet voor de zekerheid.
2: Maar de gemeente wil nu wel goed proberen dat in de binnenstad en zo... dat dus de fietsen meer ruimte kreeg. En dat het moet winnen van de auto. Nou, hoe of ze dat wil doen? Geen idee.
1: Ik vind het geen verkeerde gedachte.
0: Ik ben nog wel benieuwd. Ik ga tegenwoordig vanaf de Hofstraat. Hij is zo'n klein paadje op die hoek van die oude rijbestelling. Binnendeur en dan kom ik recht uit tegenover de Marktstraat. Heb ze die een speciaalzaak helemaal gesloopt. Allemaal uit de graven, allemaal. En toen zag het eruit als een soort plantsoenetje met een gul. En dan ben ze nu aan het polden. Heb ze balken van... Zeker 20 bij 20. Allemaal mooi hardhout. Hele stapels. En dan ben je met een spektakel aan het boom. Ik weet niet wat. Allemaal voor de show.
2: Geen idee.
0: Ja, het zal best wel mooi worden. Maar dan denk ik,
2: dan dacht ik ook van die...
0: Nut het rendement ervoor. Hoe halen we dat weg?
1: In ieder geval, dat is een stukje gun weer extra.
0: Wat dat wordt worden. Is me een kunstzinnig stort ervan te kijken. Dat, ja. Ik zou
2: meer
0: benieuwen wat dat wordt.
2: Een verrassing. Is die er ook niet een bord of zo dat je kunt zien van... dat gaat het worden?
0: Nee.
1: Dat staat op een bord. En volgens mij is dat allemaal... voor zeg maar het klimaatverandering en zo om meer groene plaatsen in te creëren en zo allemaal. En dan hoort ze natuurlijk ook weer kunst en zo allemaal. Maar die aap die duikt ook iedere keer overal op, of tenminste in het algemeen. Dan heb ik dan over plaatjes en niet maar, over de mensen.
2: Ja, ik dacht zelf nog, ik denk, we hebben ook een titel gehad, dat kon je voor een euro kon je in de bussen staan. En dan hoeven we niet met de auto de staat in zijn, of de dorp, of hoe je het wilt nu. Maar als ze dan door ook dan wat mee doet, want weer mensen weggingen. In de zomer kregen ze ons wel uit de auto. Maar als het slecht weer wordt enzovoort, dan wordt het weer moeilijk.
0: Dan moet ik me nog eens even een beetje op trainen. Ik heb gedoe, je bus altijd zo wat tegenover toe staan. Ik kan aan de Hofstraat uitstappen met biljetten. Ja. Het is er nog nooit van gekomen. De buurvrouw die heeft me wel één keer uren nodig van dan leer ik dat een beetje met. Want dan moest je een pasje voor hebben, of

0: weet ik wat, allemaal.
1: Nee, ook zeg maar, maar dat was op inpassen tegen.
0: Dat was op Koninginnedag bij ons aan het Oranjepark.
2: Toen was er niks, geloof ik.
0: Ja,
2: toen was er niks.
0: Toen heb ik nog niet geleerd dat je dan pasje moest hebben. Ik
1: nee, maar dat is
0: gratis instappen. Dus, verder ben ik nog nooit gekomen met openbaar vervoer.
1: Tegenwoordig mag je in- en uitchecken gewoon met je pinpas.
2: Ja, en dat wordt automatisch weer afgerekend.
1: Als je dik zeg een OV-kaart hebben en die moest je dan opwaarderen. En nou druk je de pinpas erin als je instapt. En als je uitstapt, dan druk je je pinpas weer erin.
2: Ja.
1: Dan,
2: ik weet niet wat voor dingen daarin naar indrukt, maar volgens mij moet je hem er gewoon verder halen.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ja. Geintje, sorry.
3: Maar ik bedoel, als je dus ook een stap naar de mensen dus toe komt, dan voor twee moet wezen. Maar toen kon je binnen het uur, dan kon je hen en terug op datzelfde kaartje.
0: Oh, ja. Zie je. Ja. Ja, dat weet ik dus op een gegeven moment niet geprobeerd. Ja. En maar ik denk, vorige week twee keer na de regen. En dan denk ik van, moet ik toch weer eens even zien of dat ook wat voor
2: dan doe je gewoon een band met z'n opgekregen kop naar.
3: Ja, maar ik vind het idee om het dus een beetje autoluw te maken, dat vind ik niet erg. En nu op het ogenblik, nu de benzine zo duur is, dan denk ik ook nog een keer achter de oren kracht van wat je ermee gaat doen. Maar
2: en je gewoon met de fiets naar het dorp heen gehoord, al die verkeerslichten. En dan moet je altijd op die auto's wachten. En net wat je zegt, van, als het dan ringt, dan word je niet liever dat die auto's gewoon met een dakboom kop dukken erin. Ja. Dan denk je van, nou, laat eerst die fietsers en de voetgangers gewoon.
3: Oh, ik word dus wat jongens, druk. Ik voel me nog zo druk aan de babbel, dus ik moet afscheid van u nemen. Ja. Paul bedankt, Dick, Teun en Jan. Dank voor het en goed tijd weer schul. En luisteraars, een heel fijn weekend. En tot volgende weken.
2: Ja, mooi weekend. Ja,
1: goed. Hou voorbij.
0: Ja, hak.
2: Lampje brandt nog. Ik hoor hem wel, maar...
3: Begrip ik nou toch nog wat mogen zeggen, Jan? Nee, maar hij is nog wel goed. Soms serieus en soms met een knibbel.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerder

0: beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

bloed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang.